0: muziek. Ontdek je op Slam.
1: James Hype. Serotonin.
2: Be my serotonin.
1: Tiësto en Olivia Sebastianelli. Don't lose your

0: smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. Amerika zegt dat de Straat van Hormuz helemaal niet is afgesloten zoals Iran beweert. Er zouden nog gewoon schepen doorheen varen. Iran zei dat ze ook 2 schepen hadden aangevallen, maar ook dat zou volgens de Amerikanen niet kloppen. Amerika voert aanvallen uit op meerdere havensteden langs de zuidkust van Iran. In de Noord-Ierse stad Belfast heeft de politie ingegrepen bij demonstraties tegen immigranten. Daarbij is het waterkanon gebruikt. Zo'n 200 mensen waren volgens de BBC op de demonstratie afgekomen. Ze zijn boos omdat een immigrant uit Soedan maandag iemand neerstak in Belfast. Een dag voor de openingsceremonie in Mexico voor het WK voetbal zijn 5 politieagenten doodgeschoten. De pick-up truck waarin ze reden werd door 7 met kogels teruggevonden. Dat gebeurde in een deel van Mexico waar drugskartels de baas zijn. Zij zouden vorige maand ook een burgemeester hebben vermoord. En orgel Joke gaat misschien naar het WK voetbal. Ze is gevraagd om op te treden als het Nederlands elftal de volgende ronde haalt. Het is nog niet zeker of ze ook echt kan gaan. Joke is dinsdag gevallen en heeft daardoor 6 hechtingen in haar oor en een scheurtje in haar elleboog. Ze is ook nog nooit buiten Europa geweest. Het weer van Weer Online. Op de meeste plaatsen droog, maar er kan plaatselijk een buitje vallen. De dag begint nog zonnig, maar aan het eind van de ochtend in het oosten regen. 'S Middags regent het in het hele land. En dat was het nieuws op Slam. Boost your summer.

0: smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Zo'n 200 mensen hebben in Belfast gedemonstreerd tegen het immigratiebeleid. Ze vielen de politie aan. Mensen zijn boos omdat een migrant uit Soedan maandag iemand neerstak. Die raakte zwaar gewond. Dinsdagavond liep het ook al uit de hand in Belfast. Daarom bleven winkels en restaurant gisteravond zelfs uit voorzorg dicht. Iran is begonnen met tegenaanvallen op Amerikaanse doelen, zoals de Amerikaanse vijfde vloot in Bahrein. De Amerikanen zouden ook met drones worden aangevallen. In Bahrein gaat het luchtalarm af. Iran is met die acties begonnen omdat Amerika doelen heeft aangevallen in het zuiden van Iran. De Franse zanger Patrick Bruel wordt verdacht van verkrachting en aanranding. Hij werd maandag opgepakt en zegt dat hij onschuldig is, maar hij werkt wel mee aan het onderzoek. Bruel zou zeker 13 vrouwen hebben verkracht en misbruikt in Frankrijk, Zwitserland en België. Het gebeurde tussen 2010 en 2019 en in de late jaren 90. In Canada wil het gebruik van social media verbieden voor kinderen onder de 16. De overheid denkt dat jongeren in Canada daardoor beter presteren in het dagelijks leven. Want dan kunnen ze nieuwe vrienden maken en zich beter concentreren op school. Zorgen zijn er ook omdat critici zeggen dat kinderen het verbod vooral gaan omzeilen. Het weer van Weer Online. Op de meeste plaatsen droog, maar er kan plaatselijk een buitje vallen. De dag begint nog zonnig, maar aan het eind van de ochtend in het oosten regen. Vanmiddag gaat het in het hele land regenen. En dat was het nieuws op Slam.
0: Boost your summer. De

0: en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Een verpleegkundige uit Brabant mag zijn werk niet meer doen omdat hij meerdere keren dronken aan het werk was. Zijn naam is geschrapt van de lijst met gekwalificeerde zorgmedewerkers. De man raakte 2 jaar geleden al eens zijn baan kwijt omdat hij medicijnen had gestolen. Daarna bleef hij in zijn eigen tijd mensen helpen, terwijl dat niet mocht. Het is een spannende dag voor ruim 182.000 scholieren. Ze krijgen vandaag te horen of ze zijn geslaagd voor hun eindexamen. Als dat zo is, mag de vlag uit met de schooltas eraan vast. Wie niet is geslaagd, kan nog een herexamen doen. Die beginnen dinsdag en dan horen ze aan het eind van de maand of de vlag alsnog uit mag. Canadese kinderen moeten weer vriendjes maken op straat en daarom mogen zij niet meer op social media. De overheid hoopt dat kinderen dan ook beter opletten op school. Er komt een minimumleeftijd van 16 jaar om op social media te mogen in Canada. Niet iedereen is overtuigd dat het werkt, omdat kinderen het verbod zouden omzeilen. En Gibraltar mag naar het WK darts in Frankfurt dat vandaag begint. Ze zijn opgeroepen als vervanger omdat 2 darters uit Oeganda geen visum kregen. De kleinere landen spelen op het WK darts eerst in een pool waarvan de winnaars naar de 8e finales gaan. Grote dartslanden zoals Engeland en Nederland zijn daarvoor al geplaatst. Het weer van Weer Online. Vanmorgen is het nog zonnig, maar aan het eind van de ochtend gaat het in het oosten regenen. Vanmiddag regent het in het hele land. Het wordt 16 tot 18 graden. En dat was het nieuws op Slam. Boost your summer.

0: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof. Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
1: Verandering. Bij Just Dig It weten we dat dit begint met een schep. Door in Afrika Earthmaas te graven, houden we regenwater vast. Zo kunnen zaden in de grond ontkiemen en wordt uitgedroogd land weer groen. En hoe groener het is, hoe koeler het wordt. Let's change climate change together. Help mee en doneer. Just Dig It.
2: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP.
3: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. In de Helmond is vannacht een geldautomaat opgeblazen. Omwonenden zeggen vannacht twee knallen te hebben gehoord, ongeveer een kwartier na elkaar. Volgens lokale media heeft de bakkerij ernaast veel schade opgelopen. Ook in de straat zelf ligt veel glas. Er zijn aan de overkant van de straat ook ruiten beschadigd door de klap. In Noord-Ierland was het gisteravond voor de tweede dag op rij grimmig met protesten tegen het migratiebeleid. Dinsdag liep het in Belfast nog uit op rellen en vernielingen. Om herhaling te voorkomen werd gisteravond het waterkanon ingezet tegen demonstranten. Mensen zijn boos omdat een migrant uit Soedan maandag iemand op straat neerstak. De Franse zanger Patrick Bruel is opgepakt voor een tiental verkrachtingen en aanrandingen tussen 2010 en 2019 en in de late jaren 90. Het zal allemaal gebeurd zijn in Frankrijk, Zwitserland en België. Bruel zegt dat hij onschuldig is, maar hij werkt wel mee aan het onderzoek. Hij zit al sinds begin deze week vast. En Orgo Joke gaat misschien naar het WK voetbal. Ze is gevraagd om op te treden als het Nederlands elftal de volgende ronde haalt. Het is nog niet zeker of ze ook echt kan gaan. Joke is dinsdag gevallen en heeft daardoor 6 hechtingen in haar oor en een scheurtje in haar elleboog. Ze is ook nog nooit buiten Europa geweest. Het weer van Weer Online. Vanmorgen is het nog zonnig, maar aan het einde van de ochtend gaat het in het oosten regenen. Vanmiddag regent het in het hele land. Het wordt 16 tot 18 graden. En dit was het nieuws op Slam.
4: Dankjewel Michiel. Wat een prachtig nieuws over Orgo Joke. Ja, althans niet dat ze gevallen is. Nee, van harte beterschap Orgo Joke, maar dat ze mogelijk naar het WK mag. Dat had ik echt even nodig om te horen op deze vroege donderdagochtend. Dankjewel Michiel van het ANP. Goedemorgen, de wegen af met Flitsmeister. En die meldt goed nieuws, want er staat helemaal niks.
5: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
5: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Get ready for the OG.
8: All y'all bitches like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
9: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
10: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Roka. Boost your summer.

0: survey.
1: Lekker zegt die Summer 500, dat is maandag. Dit is nu een nieuwe Slam ochtendshow. Muziek van Eminem, Rihanna komt eraan. Love the way you lie na een zomerhit die wat mij betreft op 1 mag. In die Summer 500. Song of the Summer 2026.

Eminem, Rihanna. I love the way you lie. Ik hou van de manier dat je ligt. Wat zullen ze liegen betekenen? Marijn Oosterveen. Goedemorgen, donderdagochtend. Het is 9 minuten over 6 op deze mooie dag. Want het is de laatste dag voordat het weekend begint. Morgen natuurlijk die Slam X Marathon, dus dat tellen wij niet mee. Als zijnde werkdag hier bij Slam. Het wordt een spannende dag voor mijn koelkast en mijn vriezer. Er wordt vandaag bij mij in de straat aan het stroomnet gewerkt. En de netbeheerder heeft laten weten dat tussen 9 uur 's ochtends en 4:30 vanavond de stroom eraf gaat. Dat is een vrij lange periode. Als ik de netbeheerder moet geloven, dan gaat dat dus ook om en bij de 8 uur duren. Dus mijn koelkast en vriezer gaan een moeilijke dag hebben vandaag. Mogelijk dat dat ook wel meevalt. Het wordt in ieder geval een spannende dag dus voor mijn huistuin- en keukenapparaten. Goed nieuws reikt ons deze ochtend. Vanaf aanstaande vrijdagmiddag, morgenmiddag, lijkt het eindelijk de goede kant op te gaan wat betreft het weer. De regen trekt dan weg richting Duitsland en vanuit het westen breekt de zon door. In dit weekend krijgen we een stuk beter weer. Regelmatig zon en temperaturen rond de 20 graden. En als de huidige verwachtingen uit gaan komen, dan kan het volgende week zelfs zomers aanvoelen met temperaturen die richting de 25 graden gaan. Dat is lekker, dus de timing is perfect. Want bij Slam volgende week die Summer 500, de 500 beste zomertracks ooit gemaakt. Zometeen nog wat steminspiratie voor jouw lijstje. Maar het staat dan echt te gebeuren. De zon gaat weer schijnen in Nederland. De Nederlandse zomer is eigenlijk altijd top. Is de beste dag van het jaar, als je het mij vraagt. Goedemorgen Slam, het belooft een matige dag te worden vandaag. Aan het einde van de ochtend gaat het regenen. Het wordt vandaag 16 tot 18 graden.

0: Major Lazer, Lean On bij Slam in de vroege morgen. Ik kijk in mijn glazen bol en ik voorzie deze ochtend een drukke ochtendspits. Met name in Gelderland en Noord-Brabant gaat het los deze ochtend. Moet je daar zijn met de auto. Heel veel sterkte. Ja, daar gaat het heftig worden. Die glazen bol van mij. Ik heb het al de hele week nog niet over seks gehad in het programma. En ik blijf toch een van de jongste DJ's hier bij Slam. Ik heb de puberteit echt net achter de rug, als je mijn collega's vraagt. Dus de hormonen gieren nog door mijn lichaam heen. Dit stond in een Britse krant. En ik vond het toch ergens interessant of zo. Wat mannen met een kleine penis het meest vragen aan een sekswerker. Het verzoek dat het vaakst voorkomt van mannen met een kleine penis aan een sekswerker. Dus kinderen, even oortjes dicht. We duiken erin. Een Britse sekswerker vertelt in die krant dat ze opvallend vaak mannen tegenkomt, met een kleine penis dan, die willen worden uitgescholden of uitgelachen om de grootte van hun penis. Het heeft een naam ook, Small Penis Humiliation, SPH. Het is zo populair dat er dus zelfs een aparte afkorting voor bestaat. Het zijn overigens ook niet alleen maar mannen met een extreem kleine. Het zijn vaak gewoon mannen met een ondergemiddeld kleine. Of gemiddeld gezien, een kleinere penis. Die willen dat graag. Vaak lijken het gewone mannen die ergens in hun leven onzeker zijn geworden over hun lichaam en die onzekerheid vervolgens onderdeel hebben gemaakt van hun seksuele fantasieën, zegt deze sekswerker. Zo heeft een van haar klanten niet heel lang geleden bijvoorbeeld foto's van zichzelf gestuurd terwijl zij met vriendinnen zat. En vervolgens betaalt hij enorm veel geld om een video te krijgen waarin zij en haar vriendinnen zogenaamd keihard om hem lachen. Deze sekswerker zegt dat ze deze verzoeken eigenlijk helemaal niet zo leuk vindt. Ze zegt dat ze het eigenlijk vervelend vindt om mannen wijs te maken dat ze minder waard zijn vanwege hun lichaam. Wat haar opvalt is dat ze dit soort verzoeken vrijwel altijd alleen van mannen krijgt. Vrouwen vragen eigenlijk zelden om vergelijkbare vernederingen over hun uiterlijk. Interessante constatering. Maar mannen met een kleine penis willen dus opvallend vaak ook belachelijk gemaakt worden om de grootte van hun. Nou ja, toedeledokie. Al dus deze sekswerker bij een volwassen man kleiner dan 3,8 centimeter of in slappe toestand minder dan 4 centimeter in harde toestand. Wat zeg ik nou? Bij een volwassen man kleiner dan 3,8 centimeter in slappe toestand of minder dan 4 centimeter in harde toestand. Dan heb je wetenschappelijk gezien een micropenis. Zo klein is het ook nog niet. Ik zou willen stellen dat 4 centimeter toch ook zeker een mooi formaat is. Ook opvallende statistiek. Het stond niet in die krant, maar is gewoon opvallende statistiek. Mannen met een micropenis rijden opvallend vaak in een BMW.
1: Nieuwe muziek. Ontdek je op Slam.
2: Shakira en Burna Boy. Die.

0: Wiz DMC, Bees and Honey, Show Me Love bij Slam, zomerhit van 2025. We moeten even een snelle quiz spelen. Ik zoek het antwoord op de vraag. Wat is gezonder, water of bier? Puur wetenschappelijk gezien, wat is gezonder, water of bier? Nu antwoord geven. Ja, wat denk je? Water. Ik vul in, water. Is dat goed? Water? Gezonder dan bier? Nee, is niet goed. En waarom, dat hoor je zo meteen. Adam James Hype komt eraan. Be mine als je blijft luisteren naar die nummer 1 voor hits.
1: Bij Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend op vrijdag. Elke vrijdag, 24 uur lang, de beste DJ's in de mix. Dat is de Slam Mix Marathon.
2: Mix Marathon.
1: Met deze vrijdag onder andere Sam Veld, Mr. Belt & Weasel, Nicky Romero en Frankie Rizzardo. De Slam Mix Marathon, ook deze vrijdag vanaf 6 uur.
3: Weer zo'n haarfijn deeltje bij Kruidvat. Nu alle haarstyling van Got2b, Sajos en Taft 2 plus 2 gratis. Kom je haar in model brengen bij
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Je hebt deals en je hebt Tui-deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Tui.
6: Ik wil als dino.
7: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
8: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
9: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
8: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
10: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar €1. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.

0: getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Ook bij Plus, Chio Chips, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus. Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
2: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
3: Yes!
4: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
2: Werkzoeken.nl, voor campagnes met een lage kost per hire.
3: Yes!
5: Oh. Goedemorgen allemaal!
6: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
5: Goedemorgen!
7: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
8: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
9: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
10: Boost yourself.
11: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
12: Oh, wat een goal!
13: Goal?
14: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
15: Nu bij Coolblue. WK-deals. Van televisies en beamers tot friteuses en koelkasten. Bekijk onze voorzetjes en score ze op Coolblue.nl of in de Coolblue-app. Vandaag besteld, morgen juichen.
16: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
17: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008... of enkel jij, je surfplank en je 5008... je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
16: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
18: Goedemorgen, Slam, 2 minuten over 6:30. Vanmorgen is het nog zonnig, maar aan het eind van de ochtend gaat het in het oosten regenen. Vanmiddag regent het in heel het land. Het wordt vandaag 16 tot 18 graden. Dan die wegen af met Flitsmeister. Het valt nog mee, 50 kilometer. Dit zijn vertragingen vanaf 10 minuten of met een bijzondere oorzaak. Zijn er 4 op de A2, Den Bosch Utrecht tussen Empel en Kerk 3, 1 kwartier, 4 kilometer. A4, Den Haag-Rotterdam tussen Den Haag-Zuid en Delft, 1 kwartier, 3 kilometer file. A4, Den Haag-Amsterdam tussen Prins Kluisplein en Zoeterwoude-Dorp. 1 minuut of 10 kilometer staat daar. En op de A15, Gorinchem en Ridderkerk tussen Gorinchem en Harningsveld-Giessendam. Ongeveer 20 minuten gemeld, er staat daar 3 kilometer file. Controles op snelheid zijn niet gezien. Kom je nou een flitser tegen, dan kun je dat doorgeven aan de studio van Slam, die wel bekende Flitsmeister-app. Waarvoor dank. Michiel, Verrazenstorm, goedemorgen.
19: Goedemorgen.
18: Hallo.
19: In Helmond is een plofkraak gepleegd. Mensen in de omgeving hoorden vannacht 2 knallen. De bakkerij naast de opgeblazen geldautomaat heeft veel schade. De daders van de plofkraak zijn gevlucht. In Noord-Ierland was het ook gisteravond onrustig. Eerder was er een steekincident en iemand uit Soedan zou de dader zijn. In verschillende steden gingen mensen de straat op. De politie zette er een waterkanon in. En er werd maandag opgepakt en is nu echt aangeklaagd. De Franse zanger Patrick Bruel. Hij wordt verdacht van onder meer verkrachting en aanranding in Frankrijk, Zwitserland en België. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
18: En dan vergeet Michiel nog het belangrijkste. Eerder deze ochtend bracht Michiel Frazenstorm het grote nieuws dat Orgojoke mogelijk naar het WK voetbal mag. Als Nederland doorgaat naar de volgende ronde en als Orgojoke op tijd hersteld is van haar val, want ze is gevallen. En ik hoop toch zo dat Orgojoke naar het WK voetbal mag. Dat zou zo mijn dag maken. Goed, muziek van TLC, No Scrubs komt eraan. Just

TLC. No Scrubs, van House in de Pauzentop. Ook vandaag weer met mijn collega's Raoul Schram en Thomas van Empelen. Een nieuwe editie van de Lekkerste Lunchpauze van Nederland. Tussen 12 en 2 vandaag. Wij zijn eens meemaken hier bij Slam House in de Pauze. Waar je volgende week ook kans maakt op kaarten voor de T10 Assen. Alleen zijn ouds slam.nl. Goed nieuws voor liefhebbers van een koud biertje. Volgens deskundigen, mensen die ervoor gestudeerd hebben, wetenschappers, kan alcoholvrij bier in sommige situaties beter hydrateren als water. Hè? Nou, er zit een logica achter. Als je flink hebt gezweet tijdens het sporten, fietsen op een warme dag, dan verlies je vocht. Maar ook belangrijke mineralen zoals natrium en kalium. En dan kun je natuurlijk water gaan drinken. Water vult het vocht aan, maar die mineralen krijg je er niet mee terug. Daardoor plas je een deel van het water vaak snel ook weer uit. Alcoholvrij bier bevat naast dat vocht ook koolhydraten en elektrolyten. En daardoor lijkt het qua samenstelling meer op sportdrank dan dat het op water lijkt. Het is dus ook beter voor je lichaam. Je lichaam kan het vocht daardoor soms beter vasthouden. Ja, drink bewust, drink met mate. Wat zeggen ze? Drink altijd met mate, niks 18+. Maar vooral na zware inspanning kan een koud alcoholvrij biertje dus verrassend effectief zijn om weer op krachten te komen. Het gaat specifiek om alcoholvrij bier en het gaat vooral om herstel na het sporten, niet tijdens het sporten zelf. Dat moet je er nog wel even bij weten. En misschien vind je het ook jammer dat het alcoholvrij bier betreft, maar het blijkt dus uit wetenschappelijk onderzoek. Alcoholvrij bier is in sommige gevallen na het sporten beter dan water en ook dus een alcoholvrij biertje met mate. Ik kwam laatst een grappig verhaal tegen over de directeuren van de grootste biermerken. Die zaten op het terras. Dus de directeuren van Amstel, Heineken en Gols die zitten op het terras. Een medewerker van het restaurant die komt de bestelling opnemen en die vraagt wat de directeuren willen drinken. Zegt die Amstel-directeur, geeft u mij maar een Amstel. Die Heineken-directeur die wil graag een Heineken hebben. Dus aan de Gols-directeur diezelfde vraag. En die Gols-directeur zegt, geeft u mij maar een water. Dus die twee andere directeuren die kijken hem heel gek aan. En hij zegt, ja, tja, als jullie geen bier nemen, dan doe ik het ook niet.

500. De Summer 500. En het belooft een mooie week te worden, want de zon gaat ook schijnen in Nederland. Ik geef je wat steminspiratie, want er kan nog gestemd worden. Je kan 10 tracks doorgeven via slam.nl. Die steminspiratie die krijg je op basis van de lijst van vorig jaar. Dus 3 absolute parels uit de lijst van vorig jaar, waar dit jaar wat mij betreft wederom op gestemd mag worden. 385. Deze ken je mogelijk als The Underdog Project.

0: dus op 1 stond vorig jaar in die lijst.
1: 133.
0: Dit blijft toch een classic. Wordt nooit oud. Dreams Will Come Alive van Two Brothers on the Fourth Floor stond vorig jaar op 133 in de Slam Summer 500. Mag wat mij betreft dit jaar terugkomen in de lijst in de top 100. Dus misschien een goede tip voor jouw stemlijst.
1: 3.
0: Vorig jaar op 3 in de lijst. Summertime, DJ Jesse Jeff. En The Fresh Prince of Bel-Air. Kan opgestemd worden. Is misschien goede inspiratie voor jouw stemlijst. Stemmen doe je via...

0: dit is serieus. Quiche.
1: Ja.
0: Quiche. Ja. Oké, okay, dus even, net buiten de uitzending gaat het erover. Jarno heeft voor het eerst een... Nee, niet voor het eerst.
2: Nee, dit maar, is date 4.
0: Maar ja. Je gaat samen koken.
1: Ja.
0: En jij wil graag quiche maken.
2: Ik dacht dat is leuk, want dan moet je heel veel groentjes voor snijden. En verschillende ingrediënten erin doen en zo. En zij vond het ook wel leuk. Maar jullie zitten me aan te kijken van ben je niet goed geworden?
0: Ja, ik vind quiche gewoon niet een sexy gerecht.
2: Wat is een sexy gerecht?
0: Het is niet, kijk, ik denk me dan even in het beeld van een vrouw. Het is niet dat ik dan denk van oh, wat staat die knappe man lekker quiche te maken in de keuken. Ik vind het eigenlijk een beetje... Een soort lafgerecht. Ik zou graag.
2: Dan heb je mij nog nooit quiche maken in de keuken hoor.
0: Ja, dat doe je zonder kleding aan.
2: Ja, precies ja.
0: Ik zou gaan voor een pasta. Maar dan niet een normale pasta. Maar ik zou wel een soort luxe pasta kiezen. Dus bijvoorbeeld een pasta carbonara. Weet je, goede pasta carbonara. Dat is veel moeite.
2: Ja, oké.
0: Of iets met burrata. Of Albert, heb jij. Je hebt het ook al van de dates. Heb jij nog een goede suggestie, onze stagiair?
3: Nou, een pastaatje. Aglio. Dat spreek ik helemaal verkeerd uit waarschijnlijk.
0: Aglio. Pasta aglioli.
2: Oké, lekker. En wat zit er allemaal in, pasta aglioli?
3: Knoflook. Een heleboel.
2: Oh, dat is wel moeilijk om inderdaad te maken.
0: Dan
2: is er
0: in ieder geval geen tongen geblazen.
2: Laat het weten via de app van Slam. Ik ben wel benieuwd. Wat kook je op een eerste kookdate?
0: Mocht je een goede suggestie hebben, laat het weten in de app van Slam. En als je nu goedemorgen stuurt, maak je ook nog eens kans op de Slam House in de pauzekous. We combineren het.
2: En we doen er een tentje knoflook bij.
0: Als je goedemorgen stuurt en een gerecht dat hij moet koken... Dan maak je kans op de huis in de pauzekousen. Helemaal goed. Ik zie Robby ziet al, pasta carbonara is super lastig. Ja, toch 10 minuten kwijt.
2: Ja, dat bedoel ik. Ja.
0: Ga je al. Nee, maar
2: dan kan je wel snel gaan diepen.
0: Ik heb het over goede pasta carbonara. Mm. Met goed spek. Weet je, dat ei dat moet er perfect omheen zitten. Dat mag niet gaan stollen. Dat is echt gewoon kunst om dat goed te maken.
2: Ja, ja.
0: Laat van Joren de app van Slam. Goedemorgen plus een gerecht dat Jarno moet maken op zijn kookdate.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Roka.
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson plug-in hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
4: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
5: Hallo.
6: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
5: Ja hoor.
6: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
5: Tuurlijk.
6: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
5: Ja.
7: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
4: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
8: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
9: Nu met Club Karwei, gratis accu met lader bij aankoop van Einheil accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
10: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
11: Nieuw voor de kippiepan. De Dippy Bar. Met 3 heerlijke sausjes.
12: Kippie.
13: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
2: Je bestelt nu zeker inkt en toners bij 123 Inkt.
3: Nee, dit keer bestel ik markers en zelfklevende notes. Jullie aanbod is zo uitgebreid.
2: Zo geregeld. 123inkt.nl.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
6: Welkom in Afrika!
5: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
7: Help!
8: GWC!
7: Help!
8: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
9: Laten we het proeven.
8: Opdrachten uitvoeren.
10: Moeten we dat poep mengen? Ah! Dit is een grap.
8: Maar wie het best integreert...
11: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
8: ...wordt tot ere Himba gekroond.
12: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
13: Kick it to the tribes.
14: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
15: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
16: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
15: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op awb.nl en gaan.
17: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
18: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM... en in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
19: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Voor het eerst in 20 jaar zijn er minder internationale studenten in ons land. Normaal zijn het er elk jaar meer, maar dit jaar is het aantal buitenlandse studenten op een hbo of universiteit met ruim 130 gedaald. Er zijn vooral minder Chinezen, die zouden vaker kiezen voor een universiteit in hun eigen land. Een ravage in Helmond, waar vannacht een geldautomaat is opgeblazen. Op foto's is te zien dat ook de bakkerij ernaast veel schade heeft en dat op straat overal glas en brokstukken liggen. De daders zijn gevlucht. Bij de plofkraak in Helmond raakte niemand gewond. In Noord-Ierland was het gisteravond weer onrustig. Maandag viel een man uit Soedan iemand op straat aan met een mes. Die raakte zwaar gewond en dat triggerde het geweld. Zo werd er voor de tweede avond op rij brand gesticht. De politie hield met een waterkanon een groep tegen die naar een asielzoekersopvang wilde gaan. En Iran en Amerika hebben elkaar vannacht weer aangevallen. In Bahrein ging het luchtalarm af omdat Iran schepen van de VS zou aanvallen met drones. Amerika zegt dat het militaire doelen van Iran heeft aangevallen. Ook vlakbij de hoofdstad Teheran zijn ontploffingen gehoord. Het weer van Weer Online. Eerst op veel plekken droog met aardig wat zon. Later neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Het eerst in het zuidwesten. Het wordt 18 graden. En dit was het nieuws op Slam.
20: Dan maakt het 1 minuut over 7. Een hele goede morgen. We gaan de wegen af met Flitsmeister. Die meldt al 14 vertragingen. En dit zijn ze vanaf een kwartiertje of langer. De A2 richting Utrecht bij Rosmalen. Daar verlies je een kwartiertje. 8 kilometer aan file. De A4 dan. Rotterdam richting Amsterdam bij Plaspoel Polder. 20 minuten extra. 14 kilometer aan file. En de laatste op de A28 richting Amersfoort bij Elspeet. Door een ongeluk daar 23 minuten langer aanschuiven. Goed nieuws. Het is lekker vroeg. Dat betekent oma Gent is nog niet uit zijn nest. Dat betekent geen flitsers. Binnen een minuutje zijn we terug in de muziek met Jugel. Komt eraan.
21: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Dr. Oetker Big American Pizza, 1+1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasaus, ook 1+1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
6: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welk apparaat in huis de meeste stroom gaat. Naar die Ultra 8K LED-screen van je partner bijvoorbeeld. In één app precies zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
7: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
9: Scoor zelf tijdens het WK. Bezoek het Oranjefestijn in de Mijn Albert Heijn-app. Speel mee en maak kans op de gekke Oranjeprijzen. Ontdek het zelf, nu, in de Mijn Albert Heijn-app.
11: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
22: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
23: Boost your summer.

0: Slam. Jarno en Marijn.
1: Goedemorgen, welkom bij de Slam Ochtendshow voor de donderdag. Met zometeen muziek van Martin Garrix, Dua Lipa, Scared to be Lonely. Komt eraan. Naar Yugel, dit is Jamaican Bob.

0: Scared to be lonely, daarom is ze laatst getrouwd.
1: De Slam Ochtendshow.
0: Donderdag editie van de Slam Ochtendshow met Jarno en Marijn. Want de eerste dag dat Anul 30 is, die viert hij niet met jou. Dat is eigenlijk een beetje lullig, maar...
2: Ja, ik kan het ook wel begrijpen. Als ik nu de keuze had om gezellig met mijn vriendin nog in bed te liggen... of hier te zitten, had ik mogelijk ook gezellig met mijn vriendin in bed gelegen.
0: Ja, is ook weer zo. Hoe zou die zijn wakker geworden als... Op zijn eerste dag als 30er. Ja, last van zijn gewrichten.
2: Daar wou ik zeggen. Ik denk heel veel gewrichtspijn. Spierpijn overal. Mogelijk ook een plasje per ongeluk toch gedaan vannacht.
0: Ja, zeker. Ja, je moet eruit als 30-plusser.
2: Ja, die incontinentie, dat begint toch op een gegeven moment te spelen. Ja.
0: Dan ben ik toch blij. En jij ook waarschijnlijk dat wij van die jonge honden zijn. Van die 20ers. En wij zitten nog lekker in het. Tenminste, ik zit lekker in het dateproces. En ik vind het een hartstikke leuke vraag die we net hebben opgegooid. Want date 4 komt eraan. Ze komt weer een keertje naar Den Bosch toe. En we gaan samen koken. Nou, slamluisteraar, dank je wel, want er zijn zoveel dingen binnengekomen. Want ik heb geen idee, want ze weten ook dat ik niet zo goed kan koken. Maar wat ga ik koken? Wat gaan we samen voor prachtig gerecht maken? Nou, wat komt er al onder andere binnen, Marijn?
2: Nou, je had het over quiche. Je had zelf voorgesteld dat ik wil quiche maken. Ja. Er is wel iemand, Mark, die zegt... Goedemorgen, quiche, 100% mooi gerecht, zwaar ondergewaardeerd. En dat klopt wel, weet je, quiche is wel lekker, maar ik vind... Ik weet niet, quiche word je niet echt warm van, toch? Het is niet een heel... Heel sexy gerecht. Uiteraard komt Jonas met een Grieks gerecht. Griek in Uzaka. Geen idee wat het is. Ik zie Timo die zegt erwtensoep. Dat is niet sexy, maar wel met knipoog. Want als het pruttelt, moet de worst erin.
0: Ja hoor.
2: Even kijken. Ik zie hier goedemorgen. Maak lekker varkenshaas met wokgroenten. Tindaloo zie ik binnenkomen. Pasta pesto. Maar pasta pesto ben ik echt tegen. Dat is echt te simpel. Ik snap, het kan echt lekker zijn. Maar ik denk wel dat je het in de Italiaanse hoek moet zitten. We hebben nog een goede suggestie, maar die hebben we zo meteen aan de telefoon. Die kan je vertellen wat
0: is. Oké, nou, ik ben hartstikke benieuwd. Maar heb je nog een goede suggestie? Je kan hem altijd even doorsturen via de app van Slam. Het klinkt allemaal zo makkelijk. Ik wil gewoon laten zien dat ik de soort Joop Braakhekker ben uit Den Bosch.
2: Wie is Joop Braakhekker?
0: Ja, dat bedoel ik dus. Onze nieuwe Curaçao-criticus Johan Derksen. Hij zat laatst op het eiland, maar werd er helemaal gek. Hij vindt het een ordinair patser-eiland. Wat vind je dan van deze ochtendshow, Johan?
3: Dat vind ik het beste programma waar ooit in Nederland gemaakt is.
0: Gelukkig maar.
4: En natuurlijk hebben wij dan nog de luisteraar. Stel jezelf even voor, zeg het maar.
5: Ik ben Sam, ik ben 26 jaar en ik ben Riedekker.
0: Oké. Sam, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Alleen Riet kon niet zeker.
2: Nee, ik wou zeggen, ik heb me ooit ingeschreven voor een cursus, maar Riet was ziek. Hey, wat leuk Sam. Jij had ook een super suggestie voor... Goedemorgen trouwens, sorry.
5: Goedemorgen.
2: Ja, jij had ook een super suggestie wat betreft een gerecht wat Jarno kan koken.
5: Ja, spicy carbonara.
2: Ja, dat is met een dhia pasta. Als ik het
5: met dhia en met guanciale.
2: Ja, en als toevoeging, ik weet niet of dat in het recept zit, maar ik zou er zelf nog burrata overheen doen. Ziet er mooi uit.
5: Ja, je doet er al pecorino overheen. Dus ik denk dat dat misschien wel een beetje heel veel kaas wordt.
0: Stop. Jullie gooien nu allemaal termen die ik nog nooit heb gehoord.
2: Ik heb nog nooit van burrata gehoord.
0: Ja, dat is het enige. Maar verder. Ja, ga ik dan gelijk even trouwens een negatief puntje van mezelf belichten. Ik hou niet van kaas.
5: Ja, pecorino is wel heel lekker.
0: Oké, nou, pecorino ga ik een uitzondering van maken. Oké, tjus.
5: En dan doe je ook een beetje pacherry pasta doorheen.
0: Ja, kijk, nu ben je gewoon stoer aan het doen. Dus weer zo'n term die ik niet ken.
2: Pacherry pasta heb ik ook nog niet van gehoord. Sam, ik ben culinair aangelegd. Pacherry pasta?
5: Ja.
2: Oh, dat zijn die schedels. Maar dat zijn niet...
5: Dat
2: is
5: die hele dikke, ronde...
2: Ja, voor het kleine cannellonis.
5: Ja.
0: Ja, jongens, echt het Chinees voor mij. Echt dit.
2: Nou, je moet eigenlijk voorstellen, Jan, het is eigenlijk een grote macaroni is het. Dus de pasta soort waar we het nu over hebben.
0: Weet je wat?
5: Ik zit toch dat die saus erin gaat zitten.
2: Ja, zo'n pijpje is dat eigenlijk. Ja.
0: Ik zit te denken, ik woon in de bossen, zijn genoeg dingen via thuisbezorgd lekker te bestellen. Sam, dankjewel voor je tip.
2: Nou, maar dat kun je ook doen. Als je nou gewoon bij een goede Italiaan een goede pasta bestelt, die vervolgens dus voor de date thuis laat bezorgen en die dan... Maar dan kun je niet samen koken.
0: Nee, we gaan samen koken. Ja, ik heb het wel, tot in de puntjes heb ik het wel geregeld. Ik heb zelfs nu een playlist aangemaakt op Spotify. En dan kunnen we dus samen liedjes inzetten van onze eigen keuze, waar we op gaan koken.
5: Wel Italiaans muziek
0: ook. Ja, precies. Er staat alleen maar Marco Borsato in.
2: Nou, ik vind het al met al gewoon een beetje... Ik word er een beetje snoezelig van als ik dit hoor.
0: Nou, wat is dat nou?
2: Ja.
0: Het is toch een date? Dan moet je toch het beste van jezelf laten zien?
2: Dat is waar.
0: Oh, dat is ook een goede suggestie trouwens voor die playlist. Harry Styles, Aperture.

0: getal onder de 1000.
1: Mijn naam is Erik Manders en het getal onder de 1000 is 332.
0: Dit is niet het getal onder de 1000. De jackpot staat nu op 49 euro.
1: Dat is jammer.
2: Maar blijf het proberen, hè?
1: Zullen we zeker doen.
0: Nieuwe muziek ontdek je op Slam.
3: Martin Garrix en Ed Sheeran. Repeat it.

populairste track van deze week is de nieuwste Bebe Rexha. Sad Girls is Grand Slam. Goedemorgen, de Slam ochtendshow voor je donderdag. Jarno en Marijn checken in. Ik heb er zoveel zin in. Het begint straks het WK voetbal met zondag de eerste wedstrijd voor een Nederlands elftal. Nederland-Japan. En om een beetje je voor te bereiden wat Japan allemaal kan brengen tegenover ons Oranje, hebben we zometeen een spreekbeurt voor je voorbereid.

0: Summer 500. Wat is jouw nummer 1 zomerhit? Stem nu op je favoriet via slam.nl. Slam. Summer 500. Vanaf maandag.
1: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
2: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
1: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
2: Wat doe ik aan?
1: Shop nu bij Zalando.
3: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
4: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
3: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
5: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
6: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat wordt scoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
7: Mooi van Ethos.
5: Profiteer nu van de allerbeste last minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
8: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar €2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
9: Hé, hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
10: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
11: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
12: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
14: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Oral-B tandpasta, handtandenborstels en floss 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
12: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
15: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
16: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
15: Lease vanaf nu meer dan 1 fiets via leaseabike.nl.
17: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract... binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
18: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
19: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
17: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
20: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
21: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung.

0: Altijd alles netwerk. Ziggo.
1: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
2: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: Good morning, 1:08. En die sportzomer die begint lekker zonnig, overwegend droog. Later in de middag wel kans op een buitje in het oosten. Wolk en zon is de mix van vandaag en de temperatuur schommelt tussen de 16 en 18 graden. Dan de weg af met Flitsmeister. Die meldt 25 vertragingen op dit moment. En dit zijn ze vanaf 20 minuten of langer. De A2 richting Utrecht bij Rosmalen. 21 minuten extra, 7 kilometer aan file. De A28 richting Amersfoort bij Epe. 40 minuten, 7 kilometer aan file. Komt door een ongeluk. En de laatste vertraging vind je op de A50 richting Os bij Ewijk. Daar opletten voor 25 minuten file. Geen flitsers gemeld. 8:55. Zometeen een spreekbeurt krijg je over Japan. De tegenstander van Oranje. En eerst het ANP nieuws.
5: Goedemorgen. Er zijn dit jaar minder buitenlandse studenten in ons land. En dat is voor het eerst in 20 jaar. Vooral Duitsers en Chinezen blijven weg. Daar is er tegenover dat het aantal studenten uit India juist is toegenomen. In Helmond is vannacht een plofkraak gepleegd. Niet alleen is er veel schade aan de opgeblazen geldautomaat, maar ook aan de bakkerij ernaast. Of de daders geld hebben meegenomen is niet bekend. En Iran sluit de straat van Hormuz helemaal af na aanvallen door Amerika vannacht. Verschillende doelen in Iran zouden zijn geraakt, waarna Iran Amerikaanse bases aanviel. Volgens de VS gaan er nog wel schepen door de straat. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
4: Anul en Marijn. Zometeen muziek van Mahambi. Bumpy Ride komt eraan. Eerst die zomerhit van Prospa, Free Your Mind.

0: Show. Ingecheckt voor je donderdagochtend met Jarno en Marijn. Ga jij vanavond klaarzitten?
1: Vanavond?
0: Ja.
1: Waarvoor ga ik klaarzitten?
0: Marijn, we hebben hier 4 jaar lang op gewacht.
1: Je bedoelt WK?
0: Het WK voetbal gaat vanavond beginnen.
1: Wie speelt er vanavond, weet je?
0: Ja, nee, niet googelen, dat wil ik nu van je weten. Mexico?
1: Zuid-Afrika.
0: Ja, hè, goed gegoogeld. Hartstikke goed, jongen. En wanneer spelen wij dan?
1: Zondag, dat weet ik wel.
0: Oh, heel
1: zondag
0: goed.
1: 10 uur in Dallas spelen wij tegen Japan.
0: Ja. En ik heb eerst nog ingevuld op de WK-pool dat we daar van gaan winnen met 2-1.
1: Ja.
0: Maar ik heb zo mijn twijfels.
1: Ja, kan ik me voorstellen.
0: Maar heb jij de WK-pool ingevuld?
1: Ik doe niet mee aan dat soort onzin.
0: Oké. Okay. Lekker is weer baken weer.
1: Dus zeker, maar ja, ik... Ik vond het wel belangrijk om even in het land te duiken of zo. Weet je, je wilt toch weten wie is die tegenstander.
0: Ja, dus dat we echt gewoon mentaal ook voorbereid zijn op Japan.
1: Dus ik heb een spreekbeurt gemaakt over Japan.
0: Nou, knal de projector maar aan.
1: Aanstaande zondag, dan is het zover. Dan komt Nederland voor het eerst in actie op het WK voetbal. We spelen dan tegen Japan. Dit is alles wat je moet weten van Japan in 60 seconden. Je kent Japan misschien wel van de lokale sushi-tent. Sushi is echt typisch Japans. Ik ken Japan zelf heel goed. Ik heb een tante en die is half Japans. Ze heet Ans. Japan staat bekend om de vele eilanden. Er zijn 123 miljoen inwoners. Maar ook de bidet-wc. Dat is een wc met een slang om je anus na het poepen schoon te spoelen met water. De hoofdstad van Japan is Tokio. En dit is hun president. Dat klopt. De president van Japan is een vrouw. Wetenschappelijk bewezen, vrouwen maken minder emotionele en rationele keuzes dan mannen. Japan kent veel mooie plekken. Kyoto, Mount Koya of bijvoorbeeld Fukushima. Die laatste is erg populair onder vakantiegangers. Mensen die naar Fukushima op vakantie gaan, komen vaak opgeladen en stralend terug van die vakantie. Wil je je vriend, vriendin of partner een kusje geven op straat? Doe dat niet in Japan. Een knuffel of kus kan al snel te ver gaan. De trein in Japan is ook enorm snel. Daar vertrekt een trein gemiddeld op de seconde nauwkeurig. En dat is, als je de Nederlandse treinen gewend bent, moeilijk voor te stellen. Wat is realistisch gezien de kans dat ze deze wedstrijd winnen, Nederland? 33%. Ze kunnen winnen, verliezen of gelijk spelen. De statistiek geeft Nederland dus 33% kans op winst tegen Japan. Ik heb dit berekend met dezelfde methode waarmee ik mijn belastingaangifte doe.

Tate McRae en Greedy, hoor je op Slam. Goedemorgen, het is donderdag 11 juni. Het is vandaag, we vieren de verjaardag van onze collega Noel Hendricks van de ochtendshow. Hij wordt vandaag 30. Sterkte daarmee. En in Den Haag wordt vandaag bekendgemaakt wie de Witte Anjerprijs 2026 heeft gewonnen. Dat is een prijs voor mensen die een bijzondere rol spelen in het leven van veteranen en hun thuisfront. En vandaag het verlossende telefoontje. Ben je geslaagd of ben je gezakt? Of kun je het nog redden met een herexamen? Ik wens je heel veel sterkte vandaag. En heel veel plezier als je het gehaald hebt. Dus gelijk naar school toe, gelijk een fles bubbels opentrekken en vieren dat je er eindelijk vanaf bent. Goedemorgen, de Slam Ochtendshow. Zometeen met nieuwe muziek van Max Tyler naar LSDJ. Dit is

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
1: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd die jij eindelijk ziet wat er gebeurt?

0: Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar €5,69. Zo goedkoop.
2: Dat gaan we vieren.
1: Aldi.
3: Wat mij rust geeft... Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
1: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar €5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar €2,99. Aanvallen!
2: Dat gaan we vieren!
1: Aldi.
4: Hey, jij daar.
5: Heb je ook zo zin in vakantie?
4: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
5: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
4: Prijsvrij vakanties.
6: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw. De Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
4: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
8: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd... en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
9: Dribbel naar Kruidvat, want deze deal scoor je alleen in de winkel. Nu bij Kruidvat 12 blikken Coca-Cola of Fanta voor maar €7,99... en kans op een WK-voetbal.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
11: Gaat jouw hart sneller kloppen van de geur van brandend rubber, het gebrul van motoren en snelheden boven de 300 km per uur? Dan is er maar één plek waar jij 26 tot en met 28 juni moet zijn. De Cathedral of Speed. Het motorsportevenement van het jaar. TT Assen. Maak volgende week tijdens House in de Pauze kans om er het hele weekend bij te zijn. Hoor jij de racemotoren door de show knallen? App gassen naar de studio en wie weet sta jij binnenkort oog in oog met de actie. Alle info slam.nl.
12: Oh. Goedemorgen allemaal.
13: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
11: Topsnelheden, sensationele inhaalacties en gierende

0: gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
1: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
2: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene. De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als eurovlammer. Voor maar €1,50. Bij Burger King.
3: Dit WK mis je niets op SBS6. Met elke dag om 5 uur alle samenvattingen in het Oranje Café. De ongezouten meningen van vandaag Inside Oranje.
4: Ik denk dat ze niet eens de groepsfase
3: overleven. Dat wordt best lastig. Het laatste nieuws van Noah uit Amerika. En de gezelligste nazit met de Oranje Zomer.
5: We worden wel wereldkampioen.
6: Ja, natuurlijk.
3: Beleef het WK-gevoel dagelijks vanaf 5 uur op 6.
7: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
8: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
8: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
10: Je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM en in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
11: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Ons land is minder populair om er te gaan studeren. Voor het eerst in 20 jaar is het aantal buitenlandse studenten gedaald. Het zijn er nu bijna 130.000 die staan ingeschreven bij een hbo of universiteit. Vooral Duitsers en Chinezen blijven weg. Dat zou onder andere komen door strengere opleidingseisen. Iran zegt dat het de straat van Hormuz helemaal afsluit. Volgens Amerika klopt dat niet en varen er nog wel schepen. Afgelopen nacht vielen de twee landen elkaar weer aan. Er waren ontploffingen in de buurt van de hoofdstad Teheran en Iran schoot raketten en drones af op militaire bases die Amerika gebruikt in het Midden-Oosten. Het is puinruimen in Helmond na een plofkraak vannacht. Er is niet alleen veel schade aan de opgeblazen geldautomaat, maar ook aan de bakkerij ernaast. Overal op straat liggen brokstukken en glas. De daders zouden er op een scooter vandoor zijn gegaan. Of ze geld hebben meegenomen is niet bekend. En het is een spannende dag voor de middelbare scholieren die eindexamen hebben gedaan. Vandaag wordt de uitslag bekend en gaan scholen de leerlingen bellen. De meeste scholen doen dat vanmiddag. Nog even afwachten dus of de vlag uit kan of dat er nog moet worden geleerd voor een herkansing. Het weer van Weer Online. Eerst op veel plekken droog met wat zon. Vanmiddag neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en gaat het regenen. Het wordt 18 graden. En dit was het nieuws op Slam.
12: Maakt het 8:02. We kijken even naar de donderdagochtendspits. Die telt 53 vertragingen op dit moment. En dit zijn ze vanaf 20 minuten of langer. De A1 richting Amsterdam bij Soest. 25 minuten extra, 6 kilometer file. Dan de A12 richting Den Haag bij Zevenhuizen. Daar verlies je nog 20 minuten, 8 kilometer file. Komt door een ongeluk. En de laatste is de A73 richting Nijmegen bij Maasbracht. Een half uur extra komt door een ongeluk. Oma Gent is ergens ontwaakt. Op de A18 staat hij met een flitser richting Varsseveld bij Wil. Hectometerpaal is 193,8.
13: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals leeschips, paprika en naturel, 175 gram voor maar 99 cent. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
14: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
15: Welkom in Afrika!
14: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
16: Help! GWC!
17: Help!
16: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
18: Laten we het proeven.
16: Opdrachten uitvoeren.
19: Moeten we dat boek mengen? Dit is een grap.
16: Maar wie het best integreert...
20: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
16: ...wordt tot ere Himba gekroond.
21: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
14: Tickets to the tribes.
16: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
13: Ook bij Plus, dubbel fris en appelsientje, 1+1 gratis. We doen met je mee, Plus.
22: De kippiepan en plank, die bezorgen we gewoon thuis, ook tijdens het WK.
23: Kippie.
24: Start je dag zonder barst.
13: Opgelost, autotaalglas.
25: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
26: Boost your summer.

0: hup, laten vallen. Scoop.
1: Slam. De Slam Ochtendshow. Update.
0: Een bizarre nieuwe regel op het Italiaanse eiland Sardinië. Op het strand Punta Molentis zijn parasols voortaan verboden voor iedereen tussen de 10 en 65 jaar. Ook strandtentjes en schaduwdoeken mag je niet meer meenemen, omdat de autoriteiten bang zijn voor het brandbare materiaal wat bosbranden veroorzaakt. Toeristen zijn woest en maken zich grote zorgen om hun huid in de felle zon. Ze vinden het vooral krom dat de parasol ineens wel mag als je een kind of een 65-plusser bij je hebt. En om het allemaal nog erger te maken, je betaalt voor dit strand zonder schaduw ook inmiddels al 10 euro entree. Voor mij is het geen probleem. Mijn vriendin valt precies in de categorie waardoor we een parasol mogen opzetten. Laat ik alleen even in het midden of dat we met de kinderwagen gaan of met de scootmobiel. In de Amerikaanse stad Ohio is een journalist gearresteerd om een bizar appje. Hij stuurde namelijk een foto van het geslachtsdeel van Shrek naar een senator. De journalist is in de media wel vaker erg kritisch op deze politicus. En nu wordt hij ineens beschuldigd van intimidatie. De man zat door dit berichtje zelfs een volle nacht in de cel. Collega's zijn woest en noemen de arrestatie een schandalige aanval op de persvrijheid. De senator zelf zegt dat hij met de politie helemaal niet gebeld heeft en dat hij er niks van af weet. Toch is het appje niet zonder gevolgen. De journalist riskeert nu een flinke boete en maximaal een half jaar cel. Een ongevraagde dikpik van Shrek rondsturen. Kunnen we dan spreken van een Shrek-suele situatie? En de Efteling heeft ingegrepen na een opvallende foto op Instagram. Op de foto stond een man met een gigantische snoek in zijn handen. Hij had de vis zojuist gevangen in de bekende Gondoletta-vijver. Dit gebeurde tijdens een besloten feestje voor het personeel. Het pretpark was niet blij met de post. De man moest de foto ook direct offline halen, want de Efteling wil namelijk geen verwarring veroorzaken bij het publiek. Ze zijn bang dat gewone bezoekers straks vissen uit het water gaan halen bij de attractie. Het incident heeft ook direct grote gevolgen, want de Efteling schrapt het jaarlijkse visevenement voor het personeel. Het attractiepark noemt de traditie ook niet meer van deze tijd. En als dierenliefhebber blijf je je verbazen in de Efteling. Laatst stond ik op de foto met een python van 750 meter lang.
1: De Slam Ochtendshow.
0: Update. Gewoon lekker zonnig vandaag en maximaal 18 graden deze donderdag. Zometeen Jonas Blue komt eraan, Fast Car. Na Miss WK, dit is

Minder dan 24 uur, dan beginnen we weer met de leukste dag van de werkweek. Dan vier in het weekend al om 6 uur 's ochtends. Een nieuwe editie van de Slam, een mixmarathon met 24 uur lang de beste DJ-sets. We hebben de line-up voor je voor morgen. Morgen beginnen we met Best of Last Week. Dan de koning van de bootlegs om 7 uur. Jaap Lichthart een uur lang in de mix. Odin en Fetso, Samveld, Topic, Drove. Om 12 uur bepaal jij de plaatjes in Slam Mix Marathon Request. Dan je vaste prik Mr. Belt and Weasel, Vice Stone live in de booth. Om 3 uur is het tijd voor DOD. Een dagje van Prospa om 4 uur. En om 5 uur ben je weer helemaal bijgepraat. De beste dansvloervullers. Dan krijg je de Mix Marathon Charts. En ook 's nachts gaan we lekker door. Met onder andere Dimitri Vegas, Like Mike. En ook een gastset van Barbara Nicole in de mix. Morgen vanaf 6 uur 's ochtends een nieuwe editie van de Slam Mix Marathon.

0: serotonin. Populairste dancetrack van deze week, de mixman van Track of the Week, is in handen van James Hype en Serotonin. Het begint vanavond het WK voetbal. En natuurlijk komende zondag om 10:00 is het de eerste wedstrijd voor het Nederlands elftal. En de Slam Ochtendshow houdt een beetje vinger aan de pols. Zijn we er klaar voor? Wat is een beetje, ja, de sfeer anno 2026 voor het WK voetbal? Zometeen gaan wij inbellen. We hebben de WK Situation Room hier. We hebben een hotline met de grootste experts van voetbal, toch Marijn?
1: Nou, dat zou je kunnen zeggen. VI Vandaag, de VI Vandaag hotline gaat zometeen voor het eerst getest worden.
0: Oh.

0: Summer. Summer 500. Wat is jouw nummer 1 zomerhit? Stem nu op je favoriet via slam.nl. Slam. Summer 500. Vanaf maandag.
1: Grando. Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
2: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
3: Dat gaan we vieren.
2: Aldi.
4: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
5: Hebbes.
2: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
3: Dat gaan we vieren!
2: Aldi.
6: 18 plus, speelbewust.
7: Ja?
8: Echt serieus? Wat een geld!
9: 18.000, godverdikke me.
10: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
11: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
10: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus, speelbewust.
12: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
13: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf 31.495 euro. Ga naar Hyundai.nl.
14: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
15: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken en gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van 12,99 voor maar 7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
14: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
16: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
17: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn en met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
18: Oranje. De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar 1,95. I'm loving it.
19: Oh nee, een teek. Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Altap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Altap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Altap. Altap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
20: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet, omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.

0: boeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Ah, oh, nee hè.
2: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
1: Ja, weer eens.
2: Nou, pof jij even?
1: Oh ja?
2: Ik heb net koffie gezet.
1: Lekker.
2: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
3: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2 plus 1 gratis op Florella potgrond en tuinaarden. Karwei, maak het mooier.
4: Nu bij Leenbakker. Alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
5: Eén minuut over 8:30. Een hele goede morgen. Tijd voor je slim weerupdate van de vrienden van Weer Online. Het is een mix van zon en wolken vandaag. Woon je in het oosten, heb je iets meer pech. Dan heb je kans op een buitje. Verder is het droog en schommelt de temperatuur tussen 16 en 18 graden. Donderdagochtendspits meldt 60 vertragingen. En dit zijn ze vanaf 20 minuten of langer. De A2 richting Den Bosch bij Best West. Daar heb je 28 minuten vertraging, 12 kilometer. De A29 dan richting Rotterdam bij Willemstad. Daar verlies je 33 minuten. Komt door een ongeluk, 5 kilometer aan file. De A50 Os in de richting van Arnhem bij de Takietesbrug. 33 minuten, 6 kilometer. En de laatste is de A73 richting Maasbracht bij Venray. 23 minuten, 6 kilometer. Elf flitsers, je vindt ze op de A1 richting Naarden bij Laren. En controle bij 26,6. De A10 Noord richting de Zeeburgertunnel bij 7,4. En de laatste vind je op de A59 richting Dinteloord bij Langeweg 88,5. Tijd voor de hoofdpunten van het ANP-nieuws. Deze ochtend gelezen door Michiel Frazenstorm. Goedemorgen.
6: Goedemorgen. Het UWV laat een extern bedrijf onderzoek doen naar een angstcultuur die er bij de uitkeringsinstantie zou heersen. Mensen die bij het UWV worden opgeleid tot keuringsarts voelen zich geïntimideerd en onveilig. In Lelystad is een grote brand uitgebroken in een gebouw waar tot kort geleden nog een parenclub in zat. Volgens de regionale omroep is het pand net gekocht door de gemeente voor woningbouw in de buurt en moest de parenclub dicht. En voor het eerst in 20 jaar is het aantal buitenlandse studenten in ons land gedaald. Vooral uit Duitsland en China komen er minder deze kant op. Misschien komt dat door nieuwe opleidingseisen voor psychotherapeuten. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
5: Arnold en Marijn. Als jij van goud gaat vandaag, krijgen we dan zometeen zilver. Turn the Tide komt eraan naar de Bauza. Dit is Magnetic.

0: 9. Je hoorde Silver en Turn the Tide. Nou, daar zou ik al heel blij mee zijn.
1: Turn the Tide?
0: Heel goed, Marijn. En dat Silver, laat maar zitten, gaan we toch niet halen op het WK 2026. Vanavond begint het, de eerste wedstrijd is, zeg het maar...
1: Mexico tegen Zuid-Afrika.
0: Heel goed. En komende zondag staan wij op het programma. Ons Nederlands elftal treedt aan tegen Japan. Om 10:00 s'avonds. Want het is Amerika, tijdverschil, hè?
1: Ja.
0: Wij hebben hier in de studio ter onze beschikking een prachtige oranje grote gloedtelefoon.
1: Ja. Ja, voor de luisteraar is hij oranje. Ik heb hem in mijn handen, hij is gewoon zwart.
0: Oh.
1: Maar zolang we dat op de radio niet vertellen, is hij gewoon oranje. Dit is een speciale, ja, het is een soort noodtelefoon. Voor... VI, Voetbal International, het welbekende magazine. Die weten alles van voetbal. We hebben een soort hotline met hun ingesteld. Dus deze telefoon, als ik hem oppak, begint hij direct te bellen ook. Dus hij gaat nu...
0: Zo, hij staat goed afgesteld. Ja.
1: Dan zitten we goed. Ja, we hebben nog een wachtwoord nodig, denk ik. Moet ik die invullen?
2: Voor wachtwoord in.
0: Ja. Weet je die nog?

0: Ah, top. Dan hebben wij nu, denk ik, contact met de Situation Room.
1: Goedemorgen, Bas van Hoven.
0: Ja.
1: De Situation Room.
0: Goedemorgen. Wat super zeg. Wat is de sfeer daar?
1: De sfeer? die is nog niet zo heel goed, hè? Hoe is het bij jullie?
0: Ja, ik was er nog niet helemaal mee bezig. Ik ben nog niet helemaal zover in. Maar ik hoop dat jij ons goed nieuws gaat brengen. Want ja, wij vragen ons gewoon af. Ja, we zijn even de lijn aan het testen. Dus hij werkt dus blijkbaar.
1: Ja, zeker.
0: Wat moeten we van verwachten? Zijn we er klaar voor?
1: Nee, ik denk niet dat we er al klaar voor zijn. Het middenveld ook nog niet. De kansen worden nog niet benut. Maar goed, laten we ook niet te pessimistisch zijn en ons helemaal blind staren op de uitslagen tegen Hongarije en Oezbekistan. Zoals Ronald Koeman ook al aanstipte, de kansen werden wel gecreëerd. Alleen, ik denk voor een succesvol WK van Oranje zal alles mee moeten zitten. Dus zal je messcherpe malen moeten hebben, een middenveld wat goed draait. Ja. Dat is nog niet het geval.
2: Wat is het enige lichtpuntje dan op dit moment, waardoor we misschien wel wereldkampioen kunnen worden?
1: Ik denk dat je een van de beste defensies hebt van dit WK. Zeker op papier. Met gewoon spelers die bewezen hebben op topniveau. Denzel Dumfries die natuurlijk een geweldige transfer gaat maken. Virgil van Dijk als defensieleider. Het wegvallen van Timber is natuurlijk een echt grote aanlating. Ja, het middenveld van Oranje, als het gaat lopen met Reinders, Frenkie en Gravenberch, dan kan het wel echt een middenveld van wereldklasse zijn. Alleen, de luxe voorin bij Oranje, die is gewoon niet van het kaliber als bij de echte toplanden.
2: Nee, en hoe doen ze het een beetje op het trainingsveld? Gaat dat wel goed dan?
1: Ja, er wordt nu tactisch getraind nog. Op weg naar die eerste wedstrijd tegen Japan. Dus ik denk dat Koeman vooral gaat sleutelen met het middenveld. Met Reinders die zijn diepgang beter moet kunnen gaan benutten. Nu staat hij al vaak op de teampositie. Hij is eigenlijk gewend bij zijn clubs. Dan komt hij er liever. Heeft hij meer ruimte voor zich. Dus ik denk dat daaraan gewerkt wordt. Op rechts natuurlijk, hè, met Summerville en Dumfries. Die tandem, daar kan ook aan gesleuteld worden. En ja, met Japan tref je direct een tactisch superstugge tegenstander.
2: Ja, want iedereen die nu met de pen en papier klaar zit voor de WK-pool die tot vandaag ingevuld kan worden. Gaan we winnen?
1: Poeh. ik zou voor Japan. Ik heb zelf 1-1 ingevuld.
2: Ja.
1: De saaie uitslag eigenlijk. Alleen Japan heeft in de afgelopen 3 jaar onder meer gewonnen van Duitsland, Brazilië en Engeland.
2: Oh ja.
1: Ze houden ontzettend vaak de nul. En een algemene tip voor de poeltjes is eigenlijk, verwacht niet te veel doelpunten. Wij zijn ook in de uitslagen gedoken sinds de eeuwwisseling. En van de 5 uitslagen die het vaakst voorkomen, is er maar eentje met meer dan 2 doelpunten. Dus ga vaak voor 1-0, 2-0, 1-1. Dat is wel een tip.
2: Kijk eens even aan. Nou Bas, de situatie is crisis. Crisissituatie daar, want nog heel veel hoop is er niet. Maar we gaan de komende dagen en weken gaan we een beetje toewerken naar dat lichtpuntje. Dat hopen we. Maar de lijn werkt. En sta jij altijd tot onze beschikking in de ochtendshow?
1: Ja, natuurlijk. Ja,
2: gelukkig. Nou, dan wens ik jou een fantastisch WK. We spreken jou snel. Brian, doe maar ophangen, want anders kost het te veel geld. We weten niet waar ze zitten. Misschien

Lijkt me dan zo vet dat dit de techno-alias is van George Martin. Ben er bang voor. One Question hoorde je in de Slam ochtendshow met zometeen een nieuwe update. De politie is op zoek naar pyromaan die wel een hele specifieke voorkeur heeft om bepaalde dingen in de fik te zetten. Ja, ik zit echt te

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
1: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
2: Met deze week in de bonus. Alle AH bakkersbrood Le Pen Hill, tweede gratis.
1: Lekker hoor.
2: Alle AH schalkipburgers en AH terraburgers, twee stuks, tweede gratis.
1: Boeie.
2: Alle AH barbecueworsten, ook tweede gratis.
1: Zoé.
2: En alle kwekkenboom, Doeka en Top King oven en airfryer snacks, ook tweede gratis.
1: Yes.
2: De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Hamster.
3: Je denkt misschien, dynamische energie, niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
4: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app. Lekkere van
5: Albert Heijn. Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
6: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Alle A-merk snacksauzen, 2 plus 1 gratis. En Nederlandse aardbeien, bak 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
7: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel 1000 euro op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
8: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
7: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
9: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
10: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
11: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
12: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Libressen 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
10: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
13: Dit WK mis je niets op SBS6. Met elke dag om 5 uur alle samenvattingen in het Oranje Café. De ongezouten meningen van vandaag inside Oranje.
14: Ik denk dat ze niet eens de groepsfase overleven.
15: Dat wordt best lastig.
13: Het laatste nieuws van Noah uit Amerika. En de gezelligste nazit met de Oranje Zomer.
16: We worden wel wereldkampioen. Ja,
13: natuurlijk. Beleef het WK-gevoel dagelijks vanaf 5 uur op 6.
17: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
18: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
19: Hola, collega.
20: Hey.
19: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, het barbecuebuffet, verse vis.
20: Mark?
19: En die prijzen.
20: Mark, je ging toch alleen even naar Makro voor koffiebonen?
19: Oeh, ja.
21: Kom maximaal zomeren bij Makro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Makro, de voordeligste groothandel.
22: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
0: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
15: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
16: BME Legend, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterke wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl. Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
23: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Bij uitkeringsinstantie UWV zou een angstcultuur heersen en daar laten ze nu zelf onderzoek naar doen. Er is een extern bedrijf ingehuurd. De meeste klachten komen van mensen die bij het UWV worden opgeleid tot keuringsarts. Ze voelen zich geïntimideerd en onveilig. Stoppen met de opleiding kost ze een dikke boete. In Lelystad staat een gebouw in brand waar tot kort geleden nog een parenclub in zat. Pand is niet meer te redden. Volgens de regionale omroep is het gebouw net gekocht door de gemeente. Die wil in de omgeving huizen bouwen. Een seksclub zou daar dan niet gepast zijn en daarom moest die dicht. Mensen die in het westen van ons land wonen en gaan verhuizen kiezen steeds vaker voor een huis verder weg. Hun nieuwe woonplaats is bijna 20 kilometer verderop. Veel meer dan 10 jaar geleden. Het kadaster denkt dat het komt omdat de woningprijzen in het westen in verhouding harder stegen en de woningmarkt krapper werd. En na wekenlang onderhandelen is er in de Formule 1 een deal over het gebruik van hybride motoren. Coureurs hadden kritiek dat ze tijdens het racen te veel rekening moesten houden met het opladen van een accu. Daardoor was er bijna een crash. Afgesproken is dat die accu de komende jaren steeds iets minder belangrijk wordt. Het weer van Weer Online. Eerst op veel plekken droog met wat zon. Vanmiddag neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en gaat het regenen. Het wordt 18 graden. En dit was het nieuws op Slam.
24: Dan gaan we de wegen af met Flitsmeister. Die meldt nog 30 vertragingen om 9 uur. En dit zijn ze vanaf 20 minuten of langer. De A2 richting Den Bosch bij Bokstel. Daar verlies je nog 21 minuten. 8 kilometer file komt door een auto met pech. En de laatste is de A6 richting Lelystad bij Urk. Pas op, te liggen voorwerpen op de weg. 4 kilometer aan file, 25 minuten extra. En flitsers op de A7 richting Heerenveen bij Ter Wispel. Controle bij 153,2. De A12 grens met Duitsland richting Arnhem bij Zevenaar. Opletten bij 142,3. En de laatste is de A59 richting Dinteloord bij Langeweg.

0: 1000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme regelneef-app van Energie Direct naar welke apparaten in huis de meeste stroom gaat. Handig voor als je een gamende puber thuis hebt. In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
0: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
2: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeals snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
3: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
5: Boost your summer.

met zometeen een nieuwe update. Je bent helemaal bijgepraat in de Slam Ochtendshow. Ook muziek van Willy William, Ego, Bibi Rexha, Faithless. Dit is New Religion.

In Nieuw-Zeeland is een historische plantenkast per direct gesloten om een nogal smerige reden. Toeristen gebruiken de attractie vol zeldzame varens de laatste tijd massaal voor een openbaar toilet. Omdat er continu tussen de planten wordt gepoept, noemt de gemeente het walgelijk en een gevaar voor de volksgezondheid. De kast blijft dicht voor een grote schoonmaak en de politie jaagt op de daders. Wat de boel extra bizar maakt, op nog geen 2 minuten lopen staan gewoon prima openbare toiletten. Het is dus niet goed dat de toeristen in de kast poepen. Kunnen we spreken van een drukfout. Een bizarre meet and greet in Madrid deze week. Paus Leo XIV had daar een besloten afspraakje met superster Bad Bunny. De paus grapte voordat hij naar de stad ging al dat de jeugd waarschijnlijk liever naar de rapper ging dan naar hem. Maar Bad Bunny had zelf om de ontmoeting gevraagd. Hij bracht de familie mee, zijn familie, en was na afloop diep ontroerd. Maar wie hoopt op een iconische selfie van dit duo, komt bedrogen uit. Het Vaticaan weigert namelijk om beelden van dit heilige onderrondje te delen. Weet je waarom trouwens de paus niet begraven wil worden? Omdat hij nog leeft. Breda wordt momenteel geteisterd door een heuse dictiepyromaan. Al zeker 12 van die plastic wc's zijn de afgelopen weken in vlammen opgegaan. Een lokale verhuurder ligt er 's nachts wakker van. Het kost klauwen met geld en bouwvakkers staan inmiddels massaal zonder toilet. Bizar genoeg staat de dader soms 2 nachten op een rij toe, zetten ze een nieuwe dictie neer, fikt die net zo hard weer af. Het motief is compleet raadsel, een raadsel... en de politie zoekt dringend naar camerabeelden om deze brandstichter te pakken. Ik herken dat wel. Als ik naar Chili con carne op een dictie ga zitten, vat die ook vlam en is die meteen weg. Nog even persoonlijke oproep tussendoor. Ik denk dat het sowieso goed zou zijn als mensen stoppen met peuken in die dictie te gooien. Ze worden namelijk hartstikke somber van en ik krijg ze daarna echt heel lastig aangestoken. De Slam Ochtendshow. Update. Morgan Freeman.

500. Man, man, man. Vanaf dit weekend is het gewoon weer lekker korte broeken weer. Dat betekent, we doen er alles aan om... Nou, eigenlijk zonder zelfbruiner die beentjes van jou witter te maken. Dat doen we in de vorm van de Summer 500. De 500 beste zomertracks ooit gemaakt. Het leuke is, jij gaat die lijst samenstellen. En dat doe je door naar slam.nl te gaan /zomer. Dus wat is jouw favoriete zomertrack ever? En als je denkt van, ja, maar deze is ook wel leuk. Nou, dan voeg je die ook toe. En zo kun je de vijf samenstellen. En voor je het weet, heb jij je stem uitgebracht voor de Slam Summer 500. Dit weekend gaan we daarmee beginnen, want dan wordt het al lekker weer. Stemmen kan via slam.nl/zomer. En deze, oh ja zeker, kan je daarop stemmen via slam.nl/zomer. De Not Without Friends remix van Spiller, Groovejet, hoor je nu in de mix.

Steven Love and Holt in de Slim Ochtendshow. Je bent wakker geworden en misschien had je wel een hele lekkere droom. En dat je dacht van, oh, zou het toch wat zijn als ik morgen gewoon niet naar mijn werk hoef? Dat gaan wij regelen. Nieuwe Morgan Freeman.

0: Summer 500. Wat is jouw nummer 1 zomerhit? Stem nu op je favoriet via slam.nl. Slam. Summer 500. Vanaf maandag.
1: Nu bij Coolblue. WK-deals. Van televisies en beamers tot friteuses en koelkasten. Bekijk onze voorzetjes en score ze op coolblue.nl of in de Coolblue-app. Vandaag besteld, morgen juichen.
2: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
3: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
4: Score zelf tijdens het WK. Bezoek het Oranje Festijn in de Mijn Albert Heijn-app. Speel mee en maak kans op de gekke oranje prijzen.
3: Ja, de leeuw komt eraan.
4: Ontdek het zelf, nu in de Mijn Albert Heijn-app.
2: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
5: De beursveelweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat, werkt voor je.
6: Hoeg, weer zo'n haarfijn deeltje bij Kruidvat. Nu alle haarstyling van Got2b, Sajos en Taft 2 plus 2 gratis. Kom je haar in model brengen bij
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: 25% korting en een gratis krat op Griffon Polymax montagelijm bij Bouwmaat.
8: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
9: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
10: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
11: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
12: Kijk op kwf.nl/voorwie.
13: KWF. Tegen kanker voor het leven.
8: Ook bij Plus, Chio Chips, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
14: Gaat jouw hart sneller kloppen van de geur van brandend rubber, het gebrul van motoren en snelheden boven de 300 km per uur? Dan is er maar één plek waar jij 26...

0: hoor jij de racemotoren door de show knallen? App gassen naar de studio en wie weet sta jij binnenkort oog in oog met de actie. Alle info, slam.nl.
1: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftap van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
0: Top snel.

0: gesprek met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Only, Geisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sams. Altijd een sterke wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl. Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
3: Boost yourself.
4: De kippiepan, die bezorgen we gewoon thuis. Handig, kijk op kippie.nl.
5: Kippie.
6: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
7: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
6: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
7: Wat doe ik aan?
6: Shop nu, bij Zalando.
8: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
9: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1+1 gratis op Gamma kleurtesters.

0: beste ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
1: Nieuwe vaatwasser nodig? Keukeloos heeft het.
2: Zijn we litten over 9:30. Een hele goede morgen. Dit is de Slam Ochtendshow met je weerupdate van de vrienden van Weer Online. Het is een vrij zonnige dag, overwegend droog. Woon je in het oosten, dan heb je wat meer pech. Daar heb je kans op een buitje. En verder schommelt de temperatuur tussen de 16 en 18 graden. Gaan we de wegen af met Flitsmeister. De donderdagmiddag, donderdagochtendspits is eigenlijk verlagen naar nog maar 9 vertragingen. Dat betekent nog 2 files die de moeite waard zijn om te benoemen. De A6 richting Lelystad bij Emmeloord. 3 kwartier bij je reistijd optellen komt door een ongeluk. En de laatste is de A27 richting Utrecht bij Gorkum. 23 minuten. Flitsers, je vindt ze nog op de A12 richting Arnhem bij Duiven. 139,4. De A13 Rijswijk richting Rotterdam en controle bij Den Haag bij 6,8. En de laatste vind je op de A59. Breda richting Dinteloord bij Langeweg. Voetjes van het gras bij 88,6. Het is natuurlijk vandaag voor veel mensen een spannende dag gaat het worden. Dus we gaan even slamluisteraar Rick bellen. Hopen dat hij opneemt.
3: Hallo met Rick.
2: Hey Rick. Jij bent zeker benieuwd naar je uitslag van het eindexamen, of niet?
3: Ja, klopt, inderdaad.
2: Dan heb ik nieuws voor je.
3: Oké.
2: Van Michiel Frazenstorm.
4: Goedemorgen. Het UWV laat zelf onderzoek doen naar mogelijke misstanden bij de uitkeringsinstantie. Zo zouden bij opleidingsplekken van het UWV angst worden gezaaid en de werkdruk veel te hoog zijn. Een voormalige parenclub in Lelystad is verwoest door brand. Het vuur brak in de vroege ochtend uit en al snel bleek dat het gebouw niet meer te redden was. De club werd kort geleden definitief gesloten. En vergeleken met de laatste 2 jaar doen minder mensen vrijwilligerswerk. Dat heeft het CBS uitgerekend. Bijna de helft van de bevolking is actief en sportverenigingen profiteren daar het vaakst van. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
2: Anul en Marijn. Zometeen fixen wij voor jou een vrije vrijdag. Hoe dat zit, hoor je zometeen.

0: Nou niet. Op onze kosten ga jij die Vrije Vrijdag aan. We gaan een smoesje verzinnen. Heb je een beetje een leuke baas? App dan vrij deze kant op via de app van Slam. Dat heeft ook Roy gedaan. Roy, een hele goede morgen.
1: Hoi, goeiedag.
2: Hallo. Jij had geappt voor Vrije Vrijdag ook.
1: Ja.
2: Dus ik dacht, dat willen wij wel voor jou regelen, een Vrije Vrijdag.
1: Dat meen je niet.
2: Ja, dat meen ik wel.
1: Oh, dat doe je goed, man.
2: Ja, tenminste, we gaan ons best doen. Want wat doe jij voor werk?
1: Ik ben, noem het maar vertegenwoordiger.
2: Oh, vertegenwoordiger van?
1: Van Planmeister. En wij

0: ik rij eigenlijk allemaal loon- en verhuurbedrijven af in Nederland en aannemers. Ja. En ik probeer die aan te laten haken bij het platform wat wij hebben.
1: Oh, wat is het voor platform?
0: Een platform binnen de GWW, binnen de bouw. Waarbij men kan laten zien wie wat waar beschikbaar stelt aan machines en aan vakmensen. Ah. Dus bijvoorbeeld aan hoogwerkers of aan kranen of aan grondwerkers. Ja.
1: Dus eigenlijk wat wij in het straatbeeld kennen als de deelauto, maar dan de deelkraan en de eigenlijk een soort verhuurachtige.
0: Ja. En ik zit nou toevallig met een klant tegenover mij, dus die zit mee te luisteren. Ik heb je even op de speaker gezet.
1: Oh, dat is wel grappig. Heeft hij al getekend of niet?
0: Nee, nog niet.
1: Dat is goed,
0: misschien dat dit helpt, ik weet het niet.
1: Laten we het hopen. Hoe heet jouw leidinggevende?
0: Harm.
1: Harm, dat klinkt als een leuke vent, maar ja, ik kan het mis hebben.
0: Ja, dat ligt eraan welke staat jij hem betreft. Maar ja hoor, nee, hij is een hele leuke kerel.
1: Oké, heb jij iets om hem te paaien? Heeft hij interesses of gedeelde interesses? Of,
0: Hij sport heel graag. Ja. Hij drinkt heel graag een biertje.
1: Oké.
0: Dat is het een beetje, denk ik.
1: Oké, ja.
2: Nou, we gaan eens even goed nadenken over een goede smoes. En wie weet ben jij Morgan Freeman? We spreken je zo weer.
0: Yo, hey.

0: Slam-luisteraar Roy die wil een vrije dag. Hij werkt als vertegenwoordiger bij Planmeister. Dat is een platform wat bemiddelt in een onder elkaar uitlenen van kranen en andere bouwmachines. Dat is een heel groot bedrijf, zit daarachter. Hij wil vrij en zijn baas die heet Harm. Harm is een leuke kerel, ja, zou ik ook zeggen. Die houdt van sporten, drinkt graag ook een biertje. Dat is alle info die we hebben. Marijn, je hebt weer wat waanzinnigs verzonnen, toch?
1: Ja, en heeft niks met sporten en biertjes te maken.
0: Oké, nou dan ben ik heel benieuwd. We gaan bellen met baas Harm. Here we go.
2: Met Harm, van alles hier.
1: Dag Harm, ik heb jouw nummer gekregen van Roy. Roy van de Kant, medewerker van jou.
2: Ja, hoi.
1: Hoi, je spreekt met Remco, sorry. Ik ben de neef van Roy.
2: Ja.
1: Ik zit even met een probleem en daardoor ik wil je er verder ook niet meer opzadelen. Maar onze tante verhuist naar een tehuis, vrijdag een verzorgingstehuis. Want dat lukt niet meer, tante Annie, om in een eentje te wonen. En ik zou haar helpen verhuizen, alleen... ik zit toch vast, ben ik bang. Ik bel nu vanuit de PI in Bad Hoeverdorp. Want ik ben gepakt. En ik kan nog niet zeggen waarvoor en hoe. Maar ik kan in ieder geval deze week niet helpen met verhuizen. Roy is de enige die kan helpen. Maar ik krijg hem niet te pakken. Hij is mogelijk druk aan het werk of in gesprek met een klant. Ik vroeg me af. Kunnen wij dat afspreken? Dat hij vrijdag vrij is om een dag uit tante Annie te verhuizen. Naar het bejaardentehuis.
2: Tante Annie?
1: Ja.
2: Ja, jongens, geen probleem.
1: Oké, nou, hartstikke fijn. Hartelijk dank. Ja, ik zit echt in de panadi.
2: Jij zit echt in de panadi. Wat heb je gedaan al?
1: Ja, ik ben bang dat ze me aftappen. Ze luisteren denk ik mee, dus dat mag ik niet zeggen, maar...
2: Ja.
1: Het komt vast goed.
2: En jouw naam is?
1: Remco.
2: Remco. En de achternaam?
1: Remco van der Kant.
2: Remco van der Kant. Ja, goed. Ik geef wel even door.
1: Ja, als u dat dan regelt, dan als hij zo meteen nog opneemt... want ik heb maar één belletje per dag, dus dan moet ik hem morgen even bellen om... misschien kunt u dat doorgeven aan Roy, dat hij vrijdag tante Annie mag verhuizen.
2: Kom helemaal goed, jongen. Ik zou zeggen veel plezier daar.
1: Nou ja, we kijken nog wel even.
2: Helemaal goed.
1: Dankjewel.
2: Hoi.
1: Hoi, hoi.
0: Nou.
3: Congratulations on your extra long weekend.
1: Hoppa.
2: Ja, zo kan het dus ook gaan, hè? Ja.
1: Ik weet niet in hoeverre hij mij geloofde, maar ja, weet je...
2: Ik denk dat hij er geen zak van geloofde.
1: Oké, nou ja, maar hij heeft in ieder geval gezegd dat het ging regelen. Dus ik ga er gewoon vanuit dat jij vrijdag een vrije dag hebt.
2: Een topper ben je.
0: Roy, geniet van je vrije vrijdag. Hoi, hoi.

0: dat zeg ik. In de Slam Ochtendshow.
1: Raoul Schramm kan elk moment de studio binnenlopen. Die neemt zometeen jouw uren over.
0: Is de enige man die met een privévliegtuig naar werk komt.
1: Ja. Is ook de enige man die dat kan betalen. Blijkbaar krijgt hij zo goed betaald. Dit was hem dan. De laatste Slam Ochtendshow van deze week. Veel belangrijk nieuws gehad deze week. Maar ik denk dat ik mag stellen. Het belangrijkste nieuws van vandaag. In ieder geval Orgo Joke mag mogelijk naar het WK voetbal. Zolang Nederland maar verder gaat naar de volgende ronde. Dus de poolfase overleeft.
0: Ja.
1: En zolang zij de val maar overleeft. Ze is gevallen. Dus ze heeft een paar hechtingen en wondjes. Maar ze maakt op dit moment redelijk goed. Dus dat houden we in de gaten. Je hoort het als eerste. Mocht Orgo Joke definitief naar het WK kunnen, dan hoor je dat als allereerste bij Slam.
0: Dat is wel mooi natuurlijk. Hè? Als Orgo Joke ooit overlijdt, dat is ook het laatste wat ze ooit zal horen. Dat is een orgel waarschijnlijk. Toch?
1: Ja.
0: Vanavond ook het WK voetbal. Ga je kijken?
1: Nee. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door de uitslagenavond van de NOS. Met vanavond een speciale eindexameneditie.
2: Met mij, Herman van der Zand. Ik loop even naar het scherm toe. En dan kunnen we ook inzoomen. Zie hier dan de uitslag van Bataafs Lyceum te Hengelo. Een slagingspercentage van ongeveer 90%. Gaan we dan op de individu kijken, dan zien we dat Maaike de Vries en ook Rick van Wessel beide twee punten tekortkomen. Daar heeft Herkansen dus ook helemaal geen zin. Die zijn helemaal gezakt.
1: De uitslagenavond van de NOS. Eindexamenseditie. Vanavond 8:00 NPO.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
3: Jij bent mijn kampioen.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
4: De Holland & Barrett dagen komen eraan. Onze grootste sale van het jaar. Vanaf 13 juni 4 dagen lang de beste deals om je goed te voelen. Met kortingen tot wel 70%. Dit wil je niet missen. Voorwaarden van toepassing.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app... of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: Dat bootje. Waar je al jaren van droomt. Lekker elke vakantie het water op. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
7: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
8: Hey, bedankt.
9: Merci.
10: Thanks.
7: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
6: Open nu gratis ASN Sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
11: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven... vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
12: Weer terug voor inkt en toners bij 123 Inkt?
13: Nee hoor, dit keer etiketten en lamineerhoezen. Wat een keuze hebben jullie toch.
12: Zo geregeld. 123inkt.nl.
14: Goedemorgen!
15: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt... is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
16: 10 tenders alsjeblieft.
17: Ja, dat is dan €8.
16: Hè? 8? Oké. Okay.
18: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor €8. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
19: Shop bij Designer Outlet Roermond. De PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
20: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
21: Welkom in Afrika!
20: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
22: Help!
23: GWC!
22: Help!
23: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
24: Laten we het proeven.
23: Opdrachten uitvoeren.
25: Moeten we dat poep mengen? Dit is een grap.
23: Maar wie het best integreert...
26: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
23: ...wordt tot ere Himba gekroond.
27: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
28: Tickets to the tribes.
23: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
29: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting... op de Klik PVC Vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
30: Begon jouw dag met ruitschade?
31: Opgelost. Autotaalglas.
30: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendo.nl.
32: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu bijna alle producten van Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
33: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
34: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
33: Zonnebrandcreme?
34: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
35: Fijne verjaardag.
36: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag...
0: niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
1: Via je smart speaker, app

0: Michiel Frazenstorm.
1: Een onderzoek naar mogelijke misstanden bij uitkeringsinstantie UWV is na de zomer klaar. Er zou angst worden gezaaid op locaties waar mensen worden opgeleid tot keuringsarts. Ze voelen zich geïntimideerd en onveilig. Het UWV laat daarom een extern bedrijf onderzoeken wat er precies aan de hand is. Steeds minder mensen doen vrijwilligerswerk. Het CBS heeft uitgezocht dat het aantal is gedaald vergeleken met de laatste 2 jaar. De meeste vrijwilligers doen iets bij een sportclub, maar ook hobbyverenigingen of scholen profiteren. Vrijwilligers die elke week of maand iets doen, zijn vaak boven de 65. Een net definitief gesloten parenclub in Lelystad is helemaal verwoest door een grote brand. Die begon in een bijgebouw, maar hoe is nog niet duidelijk. In de buurt was weinig water te vinden, dus de brandweer had groot materieel nodig om te kunnen blussen, meldt Omroep Flevoland. Een school in de buurt kon gewoon open. En ruim 70 asielzoekers hebben vannacht geslapen in de noodopvang in de Drentse plaats Rode. Er was geen plek voor ze in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat zit al een tijdje overvol en daarom moet er steeds weer noodopvang geregeld worden. De komende nachten kunnen asielzoekers terecht in een ander Drents dorp, niet ver van Meppel. Het weer van Weer Online. Af en toe zon, maar lokaal ook een bui. Vanmiddag neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en gaat het regenen. Het wordt 18 graden. En dit was het nieuws op Slam.
2: Goedemorgen, 10 uur geweest. Slam uur, een beetje verkeersinformatie op dit moment. Nog 1 vertraging die langer is dan 10 minuten op de A12. Arnhem-Oberhausen voor de grens met Duitsland. Doe je er op dit moment 10 minuten langer over. Zo meteen al Gala en ook King Bandit winnen parten.
3: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals leeschips, paprika en naturel, 175 gram voor maar 99 cent. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
4: Werkzoeken.nl, voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
5: Yes!
3: Ook bij Plus, dubbel fris en appelsientje, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
4: Werkzoeken.nl, voor banen die wel dicht bij huis zijn.
5: Yes!
6: 25 jaar direct lease en wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
7: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
6: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
8: Boost your summer.

Slam met Clean Bandit. Belangrijke werkdag vandaag. Want je moet natuurlijk die WK-pool nog even invullen. Zorg dat je het niet mist, hè. Vooral belangrijk volgens mij om even mee te kijken met de collega's die er echt geen verstand van hebben. Die zijn meestal, dat zijn de gevaarlijkste collega's. Want die winnen altijd die pool. Weet niet wat dat is. Maar vanavond om 9 uur is het zover. De aftrap van het WK-voetbal. Mexico tegen Zuid-Afrika. Dan is er vannacht ook nog eentje. Maar dat is om 4 uur 's nachts. Dus als je morgenochtend iemand opgevouwen ziet die licht geeft achter zijn bureau. Ja, Zuid-Korea, Tsjechië gekeken. Dat zou toch mooi zijn, hè? En Nederlands elftal zondag natuurlijk om 10 uur voor het eerst tegen Japan. Goedemorgen, Slam. Met zometeen Katy Perry, Firework. En nu de Grand Slam van deze week. Bebe Rexha en Kevin.

Frequencies bij Slam. We hopen dat we hem dit jaar weer een keertje zien op het Amsterdam Dance Event. Maar hij is er niet zo vaak. Eigenlijk omdat hij niet van drukte houdt. En als hij dan toch van drukte houdt, dan gaat hij naar Azië. Want daar is dan een DJ tekort. En dan kan hij meer geld verdienen. Ja, dat vond ik dan ook alweer. Sweet Disposition bij Slam. Goedemorgen. Katy Perry nu en Firework.

0: Second Voice bij Slam.
1: Heb jij een bijnaam eigenlijk? En waar is die op gebaseerd? Je hoort zo meteen bij Slam hoe bijnamen meestal tot stand komen. En ook Usher, Pitbull en Yugel. Zometeen.
2: Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
3: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
4: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
5: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
6: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Super voordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
7: Het is donderdag. Dus ga met die banaan naar Fomar. Elke donderdag scoor je een kilo bananen voor maar 99 cent.
8: Fomar, voordeelmarkt. Fomar, voordeelmarkt.
5: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
9: Fans van Holland en van Voordeel opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
10: Dat gaan we vieren.
9: Aldi.
11: Oh. Goedemorgen allemaal.
12: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
9: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
10: Dat gaan we vieren!
9: Aldi.
13: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
14: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
13: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
15: Geen zin om te kopen.

0: getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
3: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
1: Switch en score ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
4: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3,500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: Dribbel naar Kruidvat, want deze deal scoor je alleen in de winkel. Nu bij Kruidvat 12 blikken Coca-Cola of Fanta voor maar €7,99 en kans op een WK-voetbal.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is dé plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
9: Goedemorgen, je luistert Slam, het weer voor je van Weer Online. Op dit moment eigenlijk overal droog en nog best wel zonnig. Later vandaag, misschien in het oosten een bui. Temperatuur vandaag tussen de 16 en de 18 graden. En dan je Slam verkeersupdate door Flitsmeister. Op dit moment, als je alles optelt, 26 kilometer aan vertraging. Er zijn er twee langer dan een kwartier. De A27 Utrecht-Breda. Voor Werkendam doe je er 23 minuten langer over. En de A58 Tilburg-Eindhoven. De andere kant op Eindhoven-Tilburg. Voor Moergestel, daar een half uur vertraging.
10: Raoul Schram.
9: Usher en Pitbull. DJ Got Us Falling in Love. Hoor je zo meteen. En dit is Your Girl.

0: Diamond Usher en Pitbull.
1: Thank you, DJ.
2: Heb jij een bijnaam eigenlijk? Mannen hebben dus vaker een bijnaam dan vrouwen. En meestal is hij of gebaseerd op je voor- of achternaam of op je uiterlijk. Bij Pitbull zit het een beetje anders in elkaar. Wordt altijd Mr. 305 genoemd. En heeft dus een bijnaam vanwege de postcode. Gebied van Miami, Florida. De Luister Slam, goedemorgen. De nieuwe Sam Veld, Into the Stars.

beats door je werkdag heen. Je luistert Slam met B.O.B. en Bruno Mars en Nothing on You. Afrojack en Martin Garrix en David Guetta hoor je zo meteen. En deze man inmiddels verhuisd naar Ibiza. Niet zo gek, want deze zomer moet hij maar liefst 28 keer draaien. Je hoort hem nu met zijn zomerklapper van 2026. Frankie Rizzardo en Sinjuku.

0: WK. Bezoek het Oranje Festijn in de Mijn Albert Heijn app. Speel mee en maak kans op de gekke Oranje prijzen. Ontdek het zelf nu in de Mijn Albert Heijn app.
1: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
2: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Dr. Oetker Big American Pizza, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasaus, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
3: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
4: Je sportavond. Je komt thuis, snel omkleden, je tas pakken en dan ook nog koken. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en pulvruchten. Zo haal je alles uit je dag. Hak je dag!
3: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
5: Jeans, t-shirts, shorts, jurken, tops. Sans, altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sans.nl.
6: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor Zeker Weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op essent.nl.
7: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
8: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot 300 euro korting per persoon op sunweb.nl.
9: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
10: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
9: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
10: Wat doe ik aan?
9: Shop nu bij Zalando.
11: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
12: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
13: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
14: Kijk op kwf.nl/voor wie.
15: KWF. Tegen kanker voor het leven.
16: Weer zo'n haarfijn deeltje bij Kruidvat. Nu alle haarstyling van Got2b, Sios en Taft 2 plus 2 gratis. Kom je haar in model brengen bij
17: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
19: Nu met Club Karwei, gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
18: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
20: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson plug-in hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
21: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
22: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
5: Via je
0: smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazen-Storm. Mensen die sociaal huren gaan ook dit jaar meer betalen, maar de huurstijging is niet zo groot als de afgelopen jaren. Woningcorporaties verhogen de huren met gemiddeld 3,6%. Dit jaar geldt een nieuwe regel. De prijzen voor sociale huur mogen niet harder stijgen dan de gemiddelde inflatie van de afgelopen 3 jaar. Bedrijven werken steeds vaker met AI en daarmee zijn er ook meer zorgen bij werknemers. Ze zijn bang dat AI straks alles overneemt en ze overbodig zijn. 10% heeft er wel eens slapeloze nachten van, blijkt uit een enquête. Vooral jongeren zijn bang dat ze door AI hun baan verliezen. Asielzoekers die vanavond niet kunnen slapen in het aanmeldcentrum in Ter Apel worden naar een sporthal in het Drentse plaatsje De Wijk gebracht. De gemeente stelt het gebouw 4 dagen ter beschikking aan het COA. De afgelopen nachten konden asielzoekers terecht in Rode, ook in Drenthe. Het waren er afgelopen nacht 71. En vandaag worden de uitslagen van de eindexamens bekend. Dan is natuurlijk de vraag of de vlag uit kan of niet. Ongeveer 180.000 kinderen wachten tot ze vanmiddag worden gebeld. Sommigen hebben het vanmorgen al gehoord. Is iemand gezakt, dan zijn er eind deze maand nog herkansingen. Het weer van Weer Online. Af en toe zon, maar lokaal ook een bui. Vanmiddag neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en gaat het regenen. Het wordt 18 graden. En dit was het nieuws op Slam.
2: Goedemorgen, 11 uur geweest. Slam met je verkeersupdate op Flitsmeister. 17 kilometer aan vertraging op dit moment. 2 vertragingen die langer zijn dan een kwartier. En dit zijn ze. De A12 Den Haag-Utrecht voor Zevenhuizen. Een ongeluk gebeurt daar. 25 minuten langzaam rijden. En de A12 Arnhem-Oberhausen voor de grens met Duitsland. Daar doe je er op dit moment een kwartier langer over. Sterk als je erin staat daar zometeen. Prospa! Black Street en Dr. Dre en ook Justin Bieber en Nicki Minaj. Binnen een paar tellen.
23: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
24: Samen kijken we uit naar dat ene moment. Waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk. Samen delen we
23: Oranje. Ook bij Plus. Chio Chips. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
25: Kom naar Kippie. Met ruim 70 winkels. Altijd wel eentje in de buurt.
26: Kippie.
27: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
28: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
29: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
28: Echt?
29: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
30: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
31: Boost your summer.

Wen er maar aan. Het gaat de bekendste kreun voor de komende jaren worden. Waarschijnlijk in iedere track zit het. Je hoort het in deze, de kreun. En ook al in Love Song. En ook in Don't Stop. En ja, dus... sensatie voor de komende tijd. Prospa, ze komen naar het Amsterdam Dance Event, zijn de geruchten. Je hoorde Free Your Mind bij Slam. Goedemorgen, Jonas Blue met Edge of Desire zometeen. En nu Blacksweet en Dr. Dre. Noem die

Voor het tweede jaar op rij, dat zou toch wat zijn, hè? Twee keer een zomerhit scoren met dezelfde track. Dat zou zomaar kunnen. Jonas Blue, Edge of Desire. Je gaat hem vast horen in de Slam Summer 500. Vanaf volgende week maandag stemmen kan je nog doen. Tot en met zondag op slam.nl. Vergeet het niet, hè?

0: Slam, BTS en Swim. Hoe lang denk je dat een gemiddeld huwelijk in Nederland doet? Zometeen hoor je de vrouw die 4 huwelijken heeft geprobeerd. En bij haar duurt het in ieder geval een stukje korter gemiddeld. Ook hoor je Edward Maya, Stereo Love en Fisher en Coldplay binnen een paar tellen.
1: Pas je eindelijk het perfecte shirtje in?

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: De beursveelweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat, werkt voor je.
2: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: 25% korting en een gratis krat op Griffon Polymax montagelijm bij Bouwmaat.
3: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
3: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
6: 10 tenders alsjeblieft.
7: Ja, dat is dan 8 euro.
6: Hè? 8? Oké. Okay.
8: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
9: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung.

0: abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welk apparaat in huis de meeste stroom gaat. Naar die Ultra 8K LED-screen van je partner bijvoorbeeld. In één app precies zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
3: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
5: Kijk, het is de Last Minute Super Sale bij Prijsvrij Vakanties.
4: Dus?
5: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
4: Ah, met superkorting.
5: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
4: Prijsvrij Vakanties.
6: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
7: Boek nu je reis bij Prijsvrij Vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
8: Hola, collega.
9: Hey.
8: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, het barbecue buffet, verse vis.
9: Mark?
8: En die prijzen.
9: Mark, je ging toch alleen even naar Makro voor koffiebonen?
8: Oeh, ja.
10: Kom maximaal zomeren bij Makro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Makro, de voordeligste groothandel.
11: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
12: Welkom in Afrika!
11: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
13: Help!
14: GWC!
13: Help!
14: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
15: Laten we het proeven.
14: Opdrachten uitvoeren.
16: Moeten we dat poep mengen? Dit is een grap.
14: Maar wie het best integreert...
17: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
14: ...wordt tot ere Himba gekroond.
18: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
19: Tickets to the tribes.
20: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
21: Ik wil als dino.
22: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
23: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
24: Goedemorgen, je luistert Slam, het weer voor je van Weer Online. Op dit moment eigenlijk nog overal zonnig en droog. Maar later dan toch wat buien. Temperatuur 16 tot 18 graden vandaag. En morgen van een regenachtige dag. En dan ook zo'n 18 graden. En dan je Slam verkeersupdate door Flitsmeister. Op dit moment 27 kilometer aan vertraging. Als je alles zou optellen, zijn 3 files langer dan 20 minuten. De A7, Bremen, Westerbroek, voor Westerbroek. Pas daarop, voorwerp op de weg, vertraging van 21 minuten. A12, Den Haag, Utrecht voor Zevenhuizen. Daar een ongeluk gebeurt, 27 minuten langzaam rijden. En de A12, Arnhem, Oberhausen voor de grens met Duitsland. Vertraging van 21 minuten daar. Stereo Love. Edward Maya hoor je zo meteen. En nu J-Lo.

Stereo Love. Ik zag hem zelfs voorbij komen in een set van Mau P ergens in Amerika. Die zat waarschijnlijk ook in oude Spotify-lijstjes. Ik dacht, oh, goede track. Daarvoor hoorde je ook nog Jennifer Lopez en David Guetta. En hoe lang denk je dat een gemiddeld huwelijk in Nederland duurt? Het is dus 15 jaar. 1 op de 3 huwelijken eindigt in een scheiding. En hoe lang duurt een gemiddeld huwelijk van Jennifer Lopez? We hebben het even voor je uitgerekend. Ze heeft er 4 gehad. Ben Affleck, Mark Anthony, nog Chris Judd, Johnny Noah. En gemiddeld duurt een huwelijk van Jennifer Lopez 4 jaar. Je luistert Slam met zometeen Coldplay. Ook Calvin Harris komt eraan. En nu Fisher en Tones and I en Favor.

Oliver Tree en Robin Shields. Jij luistert slim. Zometeen de lunchafspraak die 2 uur duurt. Dat kan gewoon. Met house in de pauze bij Slam. En nu Calvin Harris en Satisfied.

0: Robin S, Jason Derulo, Snoop Dogg, Houtje van Lipstick. Allemaal zometeen in House in the Power.
1: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
2: Oh, wat een goal!
3: Goal?
4: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
1: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
5: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
6: Dat gaan we vieren.
7: Aldi. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
6: Dat gaan we vieren!
5: Aldi.
8: We denken na over een koophuis.
9: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
8: Bart, met die loopgroep?
9: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
10: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
11: De Holland & Barrett dagen komen eraan. Onze grootste sale van het jaar. Vanaf 13 juni 4 dagen lang de beste deals om je goed te voelen. Met kortingen tot wel 70%. Dit wil je niet missen. Voorwaarden van toepassing.
12: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
13: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
12: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
14: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
15: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
14: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1+1 gratis op Gamma kleurtesters.
16: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
17: Nu bij Leen Bakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
18: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar €2,29. Lidl, official fresh partner van Team.nl.
19: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken en gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van €12,99 voor maar €7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
18: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu €0,29. Lidl, je verdient het.
20: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
21: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
22: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. In Den Bosch is een drugsbaas veroordeeld voor zijn rol bij de invoer van tienduizenden kilo's coke. Hij hoort volgens Brabantse media bij een beruchte woonwagenfamilie uit Os. Hij heeft 16 jaar cel gekregen, maar kan zijn straf nog niet uitzitten omdat hij ondergedoken zit in Dubai. Sociale huurwoningen worden gemiddeld 3,6% duurder, blijkt uit een enquête onder verhuurders. De stijging is minder dan de afgelopen jaren, maar wel het maximale wat mag. Corporaties zeggen dat ze het geld nodig hebben om nieuwe woningen te kunnen bouwen. Daarover zijn afspraken met het Rijk gemaakt. Tijdens het WK voetbal, dat straks losbarst, worden gokbedrijven in ons land extra in de gaten gehouden. De toezichthouder controleert bijvoorbeeld of hun reclames niet gericht zijn op jongeren. Rond grote voetbaltoernooien wordt er volop gegokt op wedstrijden, en vooral jongeren zijn daar gevoelig voor. En Oekraïne voert de druk op de Russische bezetters op de Krim fors op. Vannacht waren er weer aanvallen met drones en veel benzinestations zitten zonder brandstof, meldt persbureau Reuters. President Zelensky zei eerder dat het terugveroveren van de Krim één van zijn belangrijkste doelen is. Het weer van Weer Online. Af en toe zon, maar vooral in het oosten soms een bui. Later neemt de bewolking toe en gaat het regenen, het eerst in het westen. Het wordt niet warmer dan 18 graden. En dit was het nieuws op Slam.
0: Goedemiddag, het is 12 uur geweest. Slam met je verkeersupdate. De Flitsmeister. 14 kilometer in vertraging op dit moment als je alles zou optellen. En dit zijn ze langer dan 10 minuten. Dat zijn er twee. De A12 Den Haag-Utrecht voor Zevenhuizen. Daar is een ongeluk gebeurd. Er is nog een onderzoek bezig daar en daardoor een half uur vertraging. En op de A12 Arnhem-Oberhausen voor de grens met Duitsland. Daar doe je er op dit moment een kwartier langer over. Binnen een minuutje bij Slam. Hou ze in de pauze.
23: Gaat jouw hart sneller kloppen van de geur van brandend rubber, het gebrul van motoren en snelheden boven de 300 km per uur? Dan is er maar één plek waar jij 26...

0: knallen, app gassen naar de studio en wie weet sta jij binnenkort oog in oog met de actie. Alle info slam.nl.
1: Het is donderdag, dus ga met die banaan naar FOMAR. Elke donderdag scoor je een kilo bananen voor maar 99 cent.

0: zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Boost your summer. De 500.

Want Me. Waarom zouden we de zomer niet gewoon een weekje eerder beginnen? Ja, toch? We beginnen gewoon volgende week al. Op Slam met de Slam Summer 500. Als je nog niet gestemd hebt op je favoriete zomertracks, doe het nog even snel via slam.nl. Daar kun je ze gewoon zo selecteren. En je weet hoe je ze volgende week voorbij komen in de lijst met de 500 lekkerste zomertracks. De Slam Summer 500. Vanaf volgende week maandag ga je hem horen hier op Slam. Zometeen hoor je Dioro.

just wanna make you sweat. Snoop Dogg, David Guetta. Je luistert Slam met House in de pauze. Dat betekent alle genres in de mix. Zo meteen New Kids en Paul Elstak. Turbo komt eraan en nu Lipstick en I'm a Raver.

0: Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend al op vrijdag. Elke vrijdag, 24 uur lang, de beste DJ's in de mix. Dat is de Slam Mix Marathon.
1: Mix Marathon.
0: Met deze vrijdag onder andere Fedde Legrand, Oliver Heldens, Mau B en James Hype. De Slam Mix Marathon, ook deze vrijdag vanaf...

0: Voor zelf tijdens het WK. Bezoek het Oranjefestijn in de Mijn Albert Heijn-app. Speel mee en maak kans op de gekke Oranjeprijzen. Ontdek het zelf, nu, in de Mijn Albert Heijn-app.
1: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008... of enkel jij, je surfplank en je 5008... je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
2: 25 jaar direct lease en wie jarig is, pakteert! Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
3: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
4: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
4: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
6: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
7: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
8: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
7: Voor pallets van 100 kilo?
8: Zie je, dat als een kans. Train die core, mensen.
9: Tijd voor gesponsorde vacatures.
6: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
10: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
11: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
12: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Oral-B tandpasta, handtandenborstels en floss 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
10: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
13: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
14: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
13: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
14: Wat doe ik aan?
13: Shop nu bij Zalando.
10: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
15: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
16: Oranje. Tip om je lunch up te spijzen. Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
17: Staan de Eru Prestige borrelkazen al op jouw borrelplank? Het zijn unieke smeerkazen gemaakt met echte brie, geitenkaas, truffel en roquefort. Heerlijk om te dippen en te smeren. Zo loopt de borrel lekker gesmeerd. Eru Prestige borrelkazen.
18: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
19: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
18: Lease vanaf nu meer dan 1 fiets via leaseabike.nl.
20: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
21: Hebbes.
20: Kijk op ben.nl.
22: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
0: Kia. Movement that inspires.

regenachtiger. En wordt het maximaal 17 graden. Je Slam verkeersupdate met de langste file op dit moment gemeld op de A27. Gorinchem-Utrecht voor Lexmond. Ongeluk gebeurt daar. En 24 minuten vertraging. House in de pauze, alle genres in de mix. The Weeknd, Michael Gray.

Blijft dit Sandro Silva, Quintino en Epic. Even snel die WK-pool invullen. Vanavond is het zover. Luister, Slam. Hou ze in de pauze. The Riders.

0: Dansplaat van Brainpower in House in de Pauze.
1: Hey. Dat was mijn eerste singeltje ooit voor een gulden, nee, een euro gekocht op de...
0: Oh, weet je, hey, ja. Weet je dat ik deze ook gekocht heb?
1: Echt?
0: Maar het album had ik. Het album had ik gekocht.
1: Ja,
0: stond deze op.
1: Lekker.
0: Zometeen Thomas.
1: Ja, lekker. Tweede deel van de lunch met alleen maar hits in de mix zometeen.
0: Nou goed.
2: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team.nl.
3: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welke apparaten in huis de meeste stroom gaat. Handig voor als je een gamende puber thuis hebt. In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
2: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
4: Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
5: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
4: Sorry Bo, het is beauty.
5: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
6: Kleine billetjes, grote actie bij Trekpleister. Nu, Pampers luiers en luierbroekjes, XXL packs, 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
7: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
8: Ik wil als dino.
9: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
7: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
10: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
10: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
12: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma. De nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
13: Dit is Boef en familie Janssens eerste surfboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
12: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
14: Geen borrel zonder Kippie Plank. Bestel online of kom naar de winkel.
15: Kippie.
16: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals leeschips, paprika en naturel, 175 gram voor maar 99 cent. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
17: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
18: Welkom in Afrika!
17: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
19: Help! GWC!
1: Help!
19: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
8: Laten we het proeven.
19: Opdrachten uitvoeren.
12: Moeten we de poep mengen? Ah! Dit is een grap.
19: Maar wie het best integreert...
11: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
19: ...wordt tot ere Himba gekroond.
9: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
10: Tickets to the tribes.
19: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
16: Ook bij Plus, dubbel fris en appelsientje, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
4: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog deze week de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
5: It's the dough, dough, dough.
15: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
18: Goedemorgen!
20: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
21: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
22: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Treinen van NS krijgen vanaf volgend jaar een nummer. Dat moet het makkelijker maken om reizen te plannen of over te stappen, bijvoorbeeld bij storingen. Reizigers krijgen dan niet alleen de bestemming van de alternatieve trein of route te horen, maar ook het nummer. Volgende week wordt het getest op Amersfoort Centraal. De kansspelautoriteit heeft een straf opgelegd aan online casino 7-Eleven. Volgens de toezichthouder deed het bedrijf de afgelopen jaren te weinig om gokkers te beschermen tegen een verslaving. Gokbedrijven hebben een zorgplicht, maar 7-Eleven schoot dus tekort en moet nu een boete betalen van bijna 9 ton. Ryanair ligt in Groot-Brittannië onder een vergrootglas. Er komt een onderzoek omdat ouders moeten betalen om naast hun kind te mogen zitten. Er moet een verplichte familiestoel worden gereserveerd en die kost ongeveer €11. Ryanair zegt dat ze zich aan de wet houden. En eredivisieclub Go Eagles heeft een nieuwe trainer, Jozef Oosting. Hij is in Deventer de opvolger van Melvin Boel. Voor Oosting was het geen prettig seizoen, want hij werd 2 keer ontslagen. Eerst bij FC Twente en daarna in België bij FC Antwerp. Het weer van Weer Online. Soms wat zon, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Het wordt een graad of 18. Ook morgen regen en aan de frisse kant. En dit was het nieuws op Slam.
1: Hey, dankjewel. Iets over één situatie op de weg. 3 langs de vertragingen. Er staat niet heel veel, maar de vertragingen die er zijn, zijn vervelend. A12 Den Haag-Utrecht voor 7 huizen. Daar is een onderzoek naar een ongeluk bezig. De popo is druk bezig. 24 minuten. De A12 Arnhem-Oberhausen. Grenscontrole 14. En de langste vertraging van dit moment, dat is de A27. Breda-Utrecht voor Lexmond. Ongeluk gebeurt 1:01 om precies te zijn.
23: De Holland & Barrett dagen komen eraan. Onze grootste sale van het jaar. Vanaf 13 juni 4 dagen lang de beste deals om je goed te voelen. Met kortingen tot wel 70%. Dit wil je niet missen. Voorwaarden van toepassing.
24: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
25: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
26: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC Vloer Primo. Karwei, maak het mooier. Boost your side.

Nog een heel uur op je radio. De beste slam anthems en throwbacks. Wat je van ultra natte. Nou, het wordt ook nat natuurlijk. Er Free zometeen. Til West. Cement komt eraan. En eerst ken je deze nog goed, hij zegt. Bingo players in Houzen in de pauze. Get up.

van mashups. Iedere middagshow met Patrick en Erik Jan. Natuurlijk ook een lekkere mashup om iets over zes. Lekker uit je fles. En deze was van Elaine Thiele, mixeres Elaine Thiele. Jamback Positive, Oud Mix Marathon, Track of the Week en Funkerman Wheels in Motion. Zometeen Toto Africa in de mix. Eerst Tom Craft, ken je deze nog uit 2002. Dit is Loneliness Slam.

Het is bijna een soort van filosofische vraag. Wat is nou eigenlijk een zomerhit? Is dat een hit in de zomer? Of is dat toch gewoon een track waar je heel blij van wordt als je in de park ligt te maffen, te paffen? Of een lekkere appelspritz aan het drinken bent? Jorda Oakenvold, een starry-eyed surprise bij Slam. De vocalen zijn alweer gedaan door Shifty Shellshock. Die naam zegt je waarschijnlijk weinig. Maar dat is de zanger van Crazy Town Butterfly. Daarom klinkt het zo bekend. Ja, precies. Nou, ik vond dit is wel een zomerhit. Maar jij bepaalt de Slam Summer 500. Vanaf maandagochtend op je radio. Een week lang de grootste zomerhits door jou gekozen. Slam.nl/zomer. Stem daar. Misschien wel op deze. Dit is September bij Slam. En Cry For You.

0: Carrière-wise wel een beetje verloren van Harry Styles, deze oud One Direction guy. Maar toch, nog steeds goed. Now Horn en Andalus, zometeen meer hits in de mix.
1: Slam maakt van je hittegolf een hitjesgolf. Met de Summer 500.

0: Summer 500. Wat is jouw nummer 1 zomerhit? Stem nu op je favoriet via slam.nl. Slam. Summer 500. Vanaf maandag.
1: Autotaalglas zit echt overal.
2: Opgelost. Autotaalglas.

0: met Bol boeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: 18 plus, speelbewust.
2: Ja.
3: Serieus?
2: Wat een geld.
4: 18.000, godverdikke me.
5: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
5: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
1: 18 plus, speelbewust.
7: Een daverend applaus voor de afgestudeerden.
8: Zo klinkt de mooie de toekomst. Je kinderen die zorgeloos kunnen studeren. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
9: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
8: Open nu gemakkelijk ASN sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
10: Gaat jouw hart sneller kloppen van de geur van brandend rubber, het gebrul van motoren en snelheden boven de 300 km per uur? Dan is er maar één plek waar jij 26

0: racemotoren door de show knallen? App gassen naar de studio en wie weet sta jij binnenkort oog in oog met de actie. Alle info slam.nl.
1: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
2: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.

0: CME Legends, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Soms. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Soms.nl.
1: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
2: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
3: Boost yourself.
4: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken en gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van €12,99 voor maar €7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
5: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
6: Welkom in Afrika!
5: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk. Help!
7: GWC!
5: Help!
7: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
8: Laten we het proeven.
7: Opdrachten uitvoeren.
9: Moeten we dat poep mengen? Dit is een grap.
7: Maar wie het best integreert...
10: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
7: ...wordt tot ere Himba gekroond.
11: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
12: Pick it to the tribes.
7: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
13: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar €1. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
13: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
14: Ook bij Plus. Chio Chips. 1+1 gratis. We doen met je mee. Plus.

kijken naar het Weer Online weerbericht voor je. Het is vandaag regenachtig en het wordt alleen maar regenachtiger, helaas. Graad of 18 op dit moment. Morgen ietsje beter, maar na het weekend wordt het zomers gelukkig. En dat gaan we vieren bij Slam. Langste vertraging A27 Breda-Utrecht voor Noordeloos. Ongeluk gebeurt 50 minuten extra. Hits in de mix, dit is goed, hij zegt. Ambas en Move Your Body.

het is misschien een onpopulaire take in de muziekindustrie, maar ik vind deze dus echt wel beter dan Every Time We Touch van Cascada. Miracle op de zender, daarvoor nog een throwbackie van Let's Go en Something. Ja, de volgende guy is een klein beetje genaaid door Robin Schulz en de platenmaatschappij. Die gingen er namelijk redelijk vandoor met zijn track, want hij heeft deze hele melodie bedacht. Maar ja, had niet de rechten van de artiest zelf. South Star, hij staat over precies een maand op Awakenings Festival. Lekker de beuk erin. South Star, dit is Miss You in Houze in de Pauze. Dit is hem, de lekkerste lunch van Nederland.

ook weer een bewijs dat alles in de 90's bij elkaar gesampled is. Deze Ghetto Superstar van Fresh Michelle, goede plaat. Voelt als de zomer en dat wordt het volgende week ook. Gaan we vieren op je radio met de Slam Summer 500. En goed nieuws voor de fans van House in de Pauze. Want ook House in de Pauze blijven we gewoon lekker doen tussen 12 en 2. Ook tijdens de Summer 500. En volgende week is dat extra speciaal. Je maakt namelijk kans als jij de gassende, de scheurende auto's op de radio voorbij hoort komen. App dan pas volgende week gassen deze kant op. Dan maak je namelijk kans op tickets voor de TT in Assen. Lekker gassen bij de TT in Assen. House in de Pauze. Nu Faith Evans. Dit is Mesmerize.

Fox Stevenson. Ook zo'n One Hit Wonder en Sweet Soda Pop. En daarvoor nog Faith Evans. En ik zat eens te kijken, maar die meid heeft dus gewoon een paar jaar geleden haar vriendje helemaal in elkaar getimmerd. Ja. Is het een keer andersom, weet je. Want de vrouw die slaat de man. Kan die vent ook in het blijf van mijn lijfhuis. Oei, oei, oei. Sterrendom doet gekke dingen. Applaus voor mixteres Elaine Tielen. Wat een mix vandaag weer. Oei, oei, oei, oei. Zaterdag bij je terug. Slam. Coming up. En we knallen door zo meteen met 90s Corona.

0: mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjek op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
1: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
2: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.

0: tijdens het WK. Bezoek het Oranje Festijn in de Mijn Albert Heijn-app. Speel mee en maak kans op te gekke oranje prijzen. Ontdek het zelf, nu, in de Mijn Albert Heijn-app.
1: Nieuwe keuken nodig? Keukeloos heeft het.
2: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
3: Nu bij Leen Bakker. Alle eetkamerstoelen en barkrukken, tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
2: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
4: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
5: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
6: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
7: Oranje. Oh nee, een take. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Attap. Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
8: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
9: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
10: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
9: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
10: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
11: Tijd voor gesponsorde vacatures.
8: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
12: Dribbel naar Kruidvat, want deze deal scoor je alleen in de winkel. Nu bij Kruidvat 12 blikken Coca-Cola of Fanta voor maar €7,99 en kans op een WK-voetbal.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
15: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
16: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
17: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
18: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
19: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. De agent die in Capelle aan de IJssel een jongen van 15 heeft doodgeschoten, wordt niet vervolgd. Volgens justitie heeft hij geen regels overtreden. De politie kreeg een melding dat een groepje jongeren een fatbike had gestolen. Bij McDonald's schiet de agent als een van de verdachten een vuurwapen laat zien. De VVD wil af van de stapels formulieren die je steeds weer moet invullen als je een lokaal evenement wil organiseren. Als bijvoorbeeld paasvuren, corso's en tentfeesten altijd zonder problemen verlopen, zou de gemeente daar een jarenlange vergunning voor moeten geven. Andere partijen in de Tweede Kamer zien daar ook wel wat in. Er is opnieuw hulp voor het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Deze zomer stelt de gemeente Zwolle een hotel beschikbaar voor nachtopvang als er in Ter Apel geen plek is. Er kunnen elke nacht maximaal 50 mensen in terecht. Zwolle wil zo voorkomen dat asielzoekers buiten moeten slapen. En de entree van Serena Williams in het proftennis is teleurstellend geëindigd. Ze won nog wel in de eerste ronde van het dubbelspel op het toernooi van Queens, maar kon de tweede ronde niet spelen. Haar dubbelpartner is geblesseerd. Williams wil zich volgende week laten zien in Berlijn, maar door de blessure is het afwachten. Het weer van Weer Online. Soms wat zon, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Het wordt een graad of 18. Ook morgen regen en aan de frisse kant. En dit was het nieuws op Slam. Het is iets over twee. Verkeerde flitsmeister, die weten waar het vaststaan. Top 3 krijg je van me. Het is niet heel erg druk, maar toch een paar vertragingen. We beginnen met de A12, Den Haag-Utrecht voor Zevenhuizen. Daar is een onderzoek naar een ongeluk nog steeds bezig. Tot 3 uur gaat het duren, nog een uurtje 24 minuten. De A12 richting Duitsland, daar grenscontrole 12. En de A27 Breda-Utrecht voor Noordeloos aansluiten in 12 minuten. Dat was hem.
20: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
21: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
20: Beren goed, thanks Bo.
21: Social Deal, deals die je niet mag missen.
20: En actie Olifant.
22: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
21: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
22: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
23: Nu met Club Karwei, gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
24: Oh, heerlijk hier, hè?
25: Ja, eindelijk even niks.
26: Dit is echt nice.
25: Hola, le pongo dos cervezas.
27: Hola, señor. Sí, 2 bier.
26: Voor mij?
24: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
27: Por favor.
24: Proost. Proost.
15: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
28: Boost your summer.

0: Thomas van Empelen.
1: Die David Guetta, die is bijna 59, maar die weet van geen stoppen. Die heeft nu ook een plaat uit met Andrea Bocelli. Een stukje daarvan zo meteen. Eerst 90's klapper Corona.

0: Donderdagmiddag, dit is Slam. Thomas hier, Jordan, McLemore, Ryan Lewis, Ray Dalton en Kent Hodder.
1: Thomas van Empelen.
0: Ja, wat ik zeg, ik maak dus nooit een bingo-kaart aan het begin van het jaar met dingen die er zouden kunnen gaan gebeuren. Dit had er zeker niet op gestaan, namelijk Andrea Bocelli en David Guetta samen. Ja, op een plaat. Moet ik zeggen, het is allemaal niet slecht. Andrea Bocelli die zingt lekker de sterren van de hemel. En het is een lekkere generieke WK-plaat waar we over 2 jaar niks meer van gaan horen. Het heet DNA en zo klinkt die.

heet de plaat ook, DNA. En van een man die dit jaar 59 wordt, Guetta, ongekend. Die blijft maar pompen, die beste man. En niet alleen in een sportschool. Zometeen, hitje van hem, Guetta, Teddy Swims, Gang Gang Gang. Die ken je wel namelijk. En, ja, ik zat nog te denken, maar stiekem in mijn hoofd. Ik bedoel, geopolitiek is het verschrikkelijk wat er aan de hand is. Maar ik kijk dus heel erg uit naar dat Iran de poolfase verlaat. En dat Iran dus tegen Amerika zou moeten spelen. Dat lijkt me dus geopolitiek een interessant sfeertje in het stadion. Dit is Topic, Becky G nu op Slam. Sorry papi.

David Guetta, Teddy Swims, Stones and I en Gang Gang Gang hier bij Slam. Dat is wel grappig in de categorie dingen die je nooit hebt afgevraagd. Wie zit er achter Madhouse met Like a Prayer? Dat waren dus een paar Franse en Turkse gasten samen. Dat is wel grappig, in het begin van 2002 zijn ze bij elkaar gekomen. En in oktober dachten ze al wel weer van... Ja, we hebben Maximale er wel uitgehaald. Het is goed zo. Een korte vriendschap van een half jaar leverde wel deze plaat op. Madhouse in 2002. Dit is Like a Prayer.

0: dat ik helemaal wild werd. Ik was toen ook al een beetje een nerd, namelijk van Windows XP. Daar gingen we echt... Zo'n basisschoolgenootje van mij had het op zijn computer staan voor het eerst. En dan gingen we met z'n allen even bekijken hoe dat eruit zag, weet je wel. Wauw, Windows XP 2002, Madhouse en Like a Prayer. Zometeen muziek van Bibi Rexha. Hou je kinderen binnen, want Drake zometeen op de zender, One Dance. En waarom een briefje van €50 slecht nieuws kan zijn.
1: Kleine billetjes, grote actie, Patrick Pleister. Nu, Pampers luiers en luierbroekjes, XXL packs, 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welk apparaat in huis de meeste stroom gaat. Naar die Ultra 8K LED-screen van je partner bijvoorbeeld. In één app precies zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
4: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste... En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar €2,29. Lidl, official fresh partner van Team.nl.
5: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
6: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
5: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
6: Wat doe ik aan?
5: Shop nu bij Zalando.
4: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu €0,29. Lidl, je verdient het.
7: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
8: Geen feestje zonder kippiepan. Bestel online of kom naar de winkel.
9: Kippie.

0: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
1: Hey, bedankt.
2: Merci.
3: Thanks.
0: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot 6.000 euro voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
4: Dus jij denkt aan inkt en toners bij 123 Inkt?
5: Eigenlijk niet. Wel aan printpapier en nietmachines. Jullie assortiment is zo groot.
4: Zo geregeld. 123 Inkt.nl.
6: Ik wil als dino.
7: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
8: De Holland & Barrett dagen komen eraan. Onze grootste sale van het jaar. Vanaf 13 juni 4 dagen lang de beste deals om je goed te voelen. Met kortingen tot wel 70%. Dit wil je niet missen. Voorwaarden van toepassing.
9: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
10: Met deze week in de bonus... alle Calvé en Hellmann's sausen, tweede gratis.
9: Lekker hoor.
10: Alle Kwekkenboom, Doeka en Top King Oven en Airfryer snacks... ook tweede gratis.
9: Boeie.
10: Alle bad- en doucheproducten en deodorant, ook tweede gratis.
9: Zoé.
10: En AH smaaktomaten, 2 bakken, 40% korting.
9: Yes.
10: De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Hamster.
11: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
12: Hebbes.
10: Verzilver alleen deze week nog de Efteling spaarkaart. En ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
13: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Curaçao. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
14: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel 1000 euro op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
15: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
16: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
17: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
14: Lease vanaf nu meer dan 1 fiets via leaseabike.nl.
18: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 45 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
19: Ik heb slecht nieuws. Als het nu nog droog is, komt de regen aan waarschijnlijk vanaf het zuidwesten. Temperatuur op dit moment zo'n 18, 17 graden. Wordt het morgen beter? Het antwoord is helaas nee. Het is aardig regenachtig en fris. 14 tot 17 graden. Dat is niet lekker het weekend ingaan. Gelukkig is daar de Mixmarathon. Eens even kijken naar de wegen. 3 langste van Flitsmeister. Vanaf 13 minuten A2 Maastricht-Noord richting Eindhoven voor Batadorp 24. Dan de A12 Den Haag-Utrecht voor Zevenhuizen 3 kwartier. En de A58 Eindhoven-Tilburg voor Moergestel aansluiten in 13 minuten.
20: Thomas van Empelen.
19: Waarom is 50 euro zien een slecht bericht? Dat hoor je zo meteen. Drake komt eraan. Eerst Bieber Wexa. Dit is New Religion Slam.

Clooney, Groove Theory en One Question hier bij Slam. Jij dan oppassen op vakantie, niet alleen om iets te breken. Heb je verzekering goed gefixt? Nee, de Telegraaf die waarschuwt voor het volgende. Namelijk een bankbiljet van 50 euro onder je ruitenwisser is slecht nieuws. Daar waarschuwen de Franse en de Spaanse politie voor. Laten we sowieso beginnen dat vakantie altijd een moment is dat de criminelen willen toeslaan. Kan zijn door een ongeluk in scène te zetten, je banden lek te steken. Of toch ongevraagd misschien wel de ruiten willen wassen, weet je wel. En dan staat er weer iemand, nee, dat kost dan nu 20 euro. Ja, we hebben helemaal niet ongevraagd. In dit geval, de beruchte 50 euro truc, die duikt blijkbaar weer op, is het nieuws. Hoe gaat die dan? Criminelen die plaatsen een biljet onder de ruitenwisser van de bestuurder. En die ziet dat pas als hij dus in de auto is gestapt en de motor start. En uiteindelijk loopt hij dus naar het gratis geld tussen aanhalingstekens om dat te pakken. En dat is het moment dat de dief dus razendsnel in de auto stapt, blijkbaar om er vandoor te gaan. En de toerist die blijft dan achter. Moet ik zeggen, het is handig om te weten dit, maar hoe vaak komt het voor dat je op vakantie bent in je eentje, dat ten eerste. En dat iemand dan zo snel in de auto weet te stappen dat jij dus de auto ziet wegrijden. Voelt een beetje cartoony-achtig of zo. Maar goed, de Franse en de Spaanse politie zeggen dus dat dit echt gebeurt. Dus hier 50 euro, 100 euro, niet pakken, blijven zitten in de...

Jason Derulo en Sexy For Me bij Slam. En Jason Derulo houdt van een beetje uiterlijk vertoon, maar ook in zijn huis moet alles bijzonder zijn. Ik vertelde je al een dikke maand geleden dat Jason Derulo dus een Shark Tank heeft. Nee, niet dat programma. Hij heeft dus echt een aquarium in zijn vloer van zijn huis, waar dus haaien rondzwemmen. Dat heeft hem ongeveer $1 miljoen gekost. Deze Jason Derulo. En drie keer raden wat er nu naar buiten is gekomen in het nieuws. Dat was in een Britse krant. Ophef bij de dierenorganisaties. Je raadt het nooit, maar het stoppen van haaien, best wel intelligente beesten, zou ik niet zeggen, in een tank onder de vloer, waar niet heel veel ruimte is om te leven. Dat levert dus dan uiteindelijk wel allemaal gezeik op. Jason Derulo heeft nog niet gereageerd. Naar de haaien, lekker. Alesso, Nate Smith, dit is I Like It bij Slum.

begint morgen al op de Mix Marathon vrijdag. Alesso, Nate Smith hoorde je I Like It. En zometeen garandeer deze drie. Slam. Coming up. Calvin en Harris zometeen.

0: miljoen boeken zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Nieuw voor de kippiepan, de Dippy Bar. Met 3 heerlijke sausjes.
4: Kippie.
5: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
6: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
7: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
6: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
8: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
9: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
10: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
11: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
10: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
12: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we Oranje.
13: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
14: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
15: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
16: Hebbes.
17: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
18: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
19: Staan de Eru Prestige borrelkazen al op jouw borrelplank? Het zijn unieke smeerkazen gemaakt met echte brie, geitenkaas, truffel en roquefort. Heerlijk om te dippen en te smeren. Zo loopt de borrel lekker gesmeerd. Eru Prestige borrelkazen.
20: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
21: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Libressen 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
22: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor Zeker Weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op essent.nl.
0: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
4: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. In het Zeeuwse Vogel Waarde heeft een automobilist fietsers aangereden. Er zijn meerdere gewonden, onder wie kinderen. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht en het is niet bekend hoe ze eraan toe zijn. De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en de N290 waar het ongeluk gebeurde is in beide richtingen dicht. Het OM ziet geen reden om de agent te vervolgen die vorig jaar een 15-jarige jongen doodschoot bij een McDonald's in Capelle aan de IJssel. Volgens justitie handelde de agent volgens de regels. De jongen werd achtervolgd na een gewapende fatbike-roof en had een doorgeladen pistool bij zich. Een statenlid van de PVV is veroordeeld tot 200 uur taakstraf, omdat hij was ingereden op een activiste van Extinction Rebellion. Dat gebeurde vorig jaar bij het provinciehuis in Haarlem tijdens het protest tegen Tata Steel. PVV'er Ronald van Tichelen zei dat hij haar niet had gezien en was doorgereden. De verwondingen van de vrouw vielen mee. En op de dag dat het WK voetbal begint is het Nederlands elftal een plaatsje gezakt op de wereldranglijst van de FIFA. Door de 1-0 nederlaag tegen Algerije daalde Oranje van de 7e naar de 8e plek. Huidig wereldkampioen Argentinië staat bovenaan, gevolgd door Spanje en Frankrijk. En dan nu het weer van Weer Online. Er is soms wat zon, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Het is een graad of 18. Ook morgen regen en aan de frisse kant. En dit was het nieuws op Slam.
16: Dus we spelen zo slecht en dan nog steeds staan we op plek 8 of 9 in de wereldranglijst. Dat zegt iets over de rest, vraag ik me dan af. Hey, eens even kijken, iets over drie situatie op de weg. Het is redelijk druk, maar ja, wat dacht je? Het is donderdag. We beginnen met de A12, Den Haag-Utrecht voor Zevenhuizen, daar 3 kwartier. De A12, daar is grenscontrole. En de A20 richting Gouda van Nieuwekerk aan de IJssel, daar 10 minuten extra.
23: 25 jaar direct lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
24: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals leeschips, paprika en naturel, 175 gram voor maar 99 cent. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
23: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
24: Ook bij Plus, dubbel fris en appelsientje, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
25: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
26: Je hebt deals en je hebt doei-deals. Deze week, 8 dagen Spanje voor minder dan 499 euro per persoon. Boek nu bij Toei.
25: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
0: De Slam Weekend Mix. De kick-off van je zaterdagavond. Met Martin Pieters. Iedere zaterdagmiddag vanaf 5 uur. Dit is
25: Slam. Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
27: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
0: Boost your summer. De 500.

ik zit eens te kijken, maar er zit weer geen slechte plaat tussen dit half uur. Thomas Gray zometeen, Mike Posner ook nog. Yeah, yeah, yes, another. En eerst Calvin Harris.

0: en de zomer kan ruiken. Dan heb ik het wel specifiek over die blauwe fles van... niet Oral-B, maar Nivea, ja precies. Zomerplaat, Another 54 Ultra en Talk to You. Waarom Andrew Tate toch echt de grootste staatsmogol is... hoor je zo meteen bij Slam. Eerst even dit, want hij komt... die lieve grote lijst vol met zomerplaten. Ja, het leent zich nog niet helemaal voor dit.
1: Summer 500.
0: Misschien kan Suno er wat van maken. Dat zou kunnen natuurlijk. Hey, de Slam Summer 500. Vanaf maandag een nieuwe lijst op je radio. En goed nieuws. Stemmen kan tot en met zondag 12 uur. Dus voor de mensen die naar de kerk toe gaan, mocht de diensten net voorbij zijn, je kan ook nog even stemmen. Slam.nl/zomer. Laat daar je favoriete tracks achter. Dat zijn van die tracks waarbij je denkt, hey, ik lig aan een zwembad, ik zou dit lekker vinden. Of ik lig bij Scheveningen bij de pier. En je denkt, oh, deze plaat, dit is lekker. Dit is echt zo'n zomervibe. Maakt niet uit wat het is. Mag ook een rustige plaat zijn of een hele slimme, snelle plaat. Laat het weten via slam.nl/zomer. Smiddags dan sluiten de stemlokalen. Dan gaan we een AI-tool lekker laten tellen. En dan vanaf maandagochtend, 7 uur 's ochtends al, hoor jij de Slam Summer 500. De hele dag van 7 tot 8 uur 's avonds alleen maar zomer op je radio. Hoe lekker is dat vanaf maandag hierbij, Slam? Misschien wel deze bijvoorbeeld ook lekker tijdens de zomer. De JES. Dit is Heads Roll hier bij Slam.

0: Slam op je donderdag werkdag. Je hoorde Thomas Gray en Rumors.
1: Thomas van Empelen.
0: Slam. Nou, die van mij is met een H trouwens, Thomas, dat je dat even weet. Dan, ik heb eerder een keer wat besproken over Andrew Tate. Toen kreeg ik van die toetsenbordridders in de Slam-app. Die zeiden, ach, heeft hij echt niet gedaan, vrouwenhandel, heeft hij echt niet gedaan. In dit geval, mocht er nog een fan zijn van de Andrew Tate, hoop ik dat dit het laatste doorslaggevende stukje is. Om toch echt geen fan meer van deze gast te zijn. Behalve vrouwenhandel, praten over vrouwen alsof ze niks waard zijn. Is nu ook Andrew en ook zijn broertje Tristan Tate. Die hebben dus bezoek gebracht aan een trainingskamp in Rusland. Om de Russen daar een stukje te helpen in de oorlog richting Oekraïne. Dus mocht dat niet genoeg zijn om hem te haten, dan weet ik het ook niet meer. Zometeen op je radio Martin Garrix, Ed Sheeran, komt eraan, Repeat It. Eerst een plaat, ook een goede zomerhit trouwens. I took a pill in Ibiza. Dit is Mike Posner bij Slam.

0: Lijp er 12 jaar over gedaan, deze plaat is zo goed geworden. Martin Garrix, Ed Sheeran en Repeat It. Morgen, dan is het zover. WK, ja, maar vooral dit.
1: Bij Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend al op vrijdag. Elke vrijdag, 24 uur lang, de beste DJ's in de mix. Dat is de Slam Mix Marathon.
2: Mix Marathon.
1: Met deze vrijdag onder andere Alok, Nicky Romero, Newtone en Laura van Dam. De Slam Mix Marathon, ook deze vrijdag vanaf 6 uur.
3: 18 plus, speelbewust.
4: Ja. Echt serieus? Oh.

0: miljoen boeken zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
5: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
6: Het is donderdag. Dus ga met die banaan naar Fomar. Elke donderdag scoor je een kilo bananen voor maar 99 cent.
7: Fomar, voordeelmarkt. Fomar, voordeelmarkt.
5: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
8: Only, Geisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
9: De kippiepan en plank. Die bezorgen we gewoon thuis, ook tijdens het WK.
10: Kippie.
11: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
12: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
11: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
12: Rand? Nee.
11: Fair enough.
12: Social Deal, deals die je niet mag missen.
13: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
12: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
14: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl, samen met KWF.
15: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
16: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
17: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
18: Jij bent mijn kampioen.
19: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
12: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
4: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK, hou vast voor ondernemers.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken en gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van €12,99 voor maar €7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
1: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
10: Er is weinig I'm loving it about the weather, because it's very shitty at this moment. It's gonna rain and it's 17 degrees and tomorrow it's not getting any better. Ja, er wordt morgen opnieuw, wat is het, 16 graden en regen helaas. Dan even kijken naar de wegen, 77 kilometer. Dit zijn de vertragingen vanaf 13 minuten. De A2 Eindhoven richting Maastricht-Noord. Voor Airport Maastricht-Agen, ongeluk gebeurt een half uur extra dan de A4. Daarna Rotterdam voor het Gagen-Aquaduct. Ongelukkie een half uur en de A28 Hogeveen richting Amersfoort voor de brug Katerveer 2. Daar 13 minuten.
20: Thomas van Empelen.
10: Zometeen prachtige throwback van Tupac. Changes komt eraan, ook Bieber Rexha, de nieuwste Grand Slam. Eerst Just, dit is Turn the Lights Off.

goede track. Hij zegt daarom ook deze week de Grand Slam. Bieber, Rexha, Guetta en Sad Girl. Mocht je zin hebben in de TT in Assen weekendtickets, luister dan volgende week vanaf maandag naar Houzen in de Pauze. Oh ja, de racewagens voorbij scheuren. App dan gassen deze kant op in de Slam app. En ga er vandoor dus met weekendtickets voor de TT. Auto's en races.

liedjes over New York. En toen kwam deze California Girls, Katy Perry en Snoop Dogg bij Slam. Hey, dan heb ik je hulp even nodig. Soms achter de schermen bij de radio zeggen ze wel eens van... ja, je moet eigenlijk vooral zelf de leuke zijn. En dan de luisteraars, jij die zit te luisteren, die mag meedoen... maar dat niet iedereen doet altijd mee, dus je moet vooral op jezelf relyen. En toch heb ik even je hulp nodig. Ik kom namelijk, ik weet dat hier een goede grap in zit, maar het lukt me niet. Namelijk, we gaan naar een parenclub in Lelystad. Die is vandaag gecontroleerd uitgebrand. Zoals hier te zien valt op een videootje, vlammen slaan uit pand parenclub in Lelystad. Uiteindelijk heeft de brandweer besloten pand gecontroleerd te laten uitbranden daar. Daar moet natuurlijk een grap in zitten. Wat is het, wat hete seks? Maar dat is niet echt heel grappig. Dus een parenclub die uitbrandt in lelijk Lelystad. Goeie grap, kom maar door in de Slam-app. Dat kan je vast wel. Nu John Stammet, dit is Shadows.

morgen de Slam Mix Marathon op je radio. En dan meer van dit soort fijne platen. Allemaal in de mix vanaf 6 uur morgenochtend. Jan Sommet, Lavinia en Shadows. Hey dan, we kunnen natuurlijk doen alsof we heel netjes zijn allemaal, met een beschaafde taal en zo, maar praten over parenclubs in Lelystad. Dat is altijd leuk. Er zal er maar één zijn trouwens. Maar goed, die is uitgebrand. Oh, set. Ik vroeg je om een leuke grap te bedenken. Neem ze zo meteen even allemaal door. Maar Jaron is lekker bezig. Een parenclub die uitbrandt.

0: die lekkere van Guetta aus die Rundfunk. Zometeen. Slam.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Bonaire. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: De Holland & Barrett dagen komen eraan. Onze grootste sale van het jaar. Vanaf 13 juni 4 dagen lang de beste deals om je goed te voelen. Met kortingen tot wel 70%. Dit wil je niet missen. Voorwaarden van toepassing.
3: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
4: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
5: Even oranje boven, even borrelen, even sparren. Samen het WK kijken? Bij Spar scoor je alles voor jouw borrel. Van snacks tot drankjes. Zo geregeld bij jouw Spar in de buurt.
6: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smin.
7: Boost yourself.
8: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee! Internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
10: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
9: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
10: Wat doe ik aan?
9: Shop nu bij Zalando.
11: Je bestelt nu zeker inkt en toners bij 123 Inkt.
12: Nee, dit keer bestel ik markers en zelfklevende notes. Jullie aanbod is zo uitgebreid.
11: Zo geregeld. 123inkt.nl.
13: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
14: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
15: Oranje. Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
16: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag... een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
17: Zonnebrandcreme?
18: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
19: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog deze week de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
20: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
21: Met deze week in de bonus. Alle AH bakkersbrood Le Pen Hill, tweede gratis.
20: Lekker hoor.
21: Alle AH schalkipburgers en AH terraburgers, 2 stuks, tweede gratis.
20: Poelé.
21: Alle AH barbecue worsten, ook tweede gratis.
20: Zoé.
21: En alle kwekkenboom, Doeka en Top King oven en airfryer snacks, ook tweede gratis.
20: Yes.
21: De meeste en de beste aanbiedingen.
20: Hamster.
22: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven... vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
21: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart... en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
23: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008... of enkel jij, je surfplank en je 5008. Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
24: Kleine billetjes, grote actie bij Trekpleister.
0: Nu, Pampers luiers en luierbroekjes, XXL packs, 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Bij het ongeluk tussen een auto en een groep fietsers in het Zeeuwse Vogelwaarde zijn 3 fietsers omgekomen, onder wie 2 kinderen. 4 kinderen raakten zwaar gewond. De auto reed op een naastgelegen fietspad een groep van 14 fietsers en 2 begeleiders aan. Ze waren op schoolkamp. De N290 is beide kanten op dicht. Er is opnieuw hulp voor het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Deze zomer stelt de gemeente Zwolle een hotel beschikbaar voor nachtopvang als er in Ter Apel geen plek is. Er kunnen elke nacht maximaal 50 mensen in terecht. Zwolle wil zo voorkomen dat asielzoekers buiten moeten slapen. In de Franse stad Toulouse geldt tijdens sommige WK-wedstrijden een avondklok voor jongeren onder de 16. Ook tijdens de wedstrijd tussen Nederland en Tunesië. Dat land heeft sterke banden met Frankrijk. Toulouse is bang dat er weer rellen uitbreken, zoals na de Champions League finale met Paris Saint-Germain 2 weken geleden. Tennisser Tellen Griekspoor is uitgeschakeld in het grastoernooi van Rosmalen. In de tweede ronde verloor hij in 2 sets van zijn Chinese tegenstander. Na afloop had Griekspoor het over een hele slechte wedstrijd, waarbij de beste speler heeft gewonnen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is over het algemeen droog bij 18 graden. Vanavond gaat het regenen en koelt het af naar een graad of 15. Ook morgen regenachtig en fris met 17 graden. En dit was het nieuws op Slam.
17: Dankjewel, 2/4. Situatie op de weg redelijk rustig nog voor een donderdag. Er staat 132 kilometer. Dit zijn de vertragingen vanaf een kwartier. We beginnen met de A15 Ridderkerk-Gorkum. Voor Gorkum een kwartier. De A16 Breda-Rotterdam voor Dordrecht Centrum 16. En de A20 richting Gouda voor het Kortland Aqueduct. Daar is een ongeluk gebeurd, een half uurtje extra.
24: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
25: Dribbel naar Kruidvat, want deze deal scoor je alleen in de winkel. Nu bij Kruidvat 12 blikken Coca-Cola of Fanta voor maar 7,99 en kans op een WK-voetbal.
26: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
24: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
27: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
28: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
29: Boost your summer.

met zometeen zomerplaat Yogel. Jamaican Bam Bam gooit hoge ogen in de Slam 40 ook. Eerst een throwback van Armin van Buuren. Deze vind je lekker. In and Out of Love.

0: 4K Golden, Ian Dior en Mood bij Slum.
1: Thomas van Empelen.
0: Ja, ik had even je hulp nodig. Het is een treurig verhaal natuurlijk, want het zou maar jouw parenclub zijn. Maar in Lelystad is er dus een parenclub uitgebrand. De brandweer besloot het pand gecontroleerd te laten uitbranden. En daar zit natuurlijk een goede grap in, maar ik had even geen zin om die zelf te bedenken. Want het is plat en dan wordt alles weer verweten aan mij. Dus dan kan ik het bij jou neerleggen. Dan komt die. Joke kwam met de volgende. Parenclub die uitbrandt. Dat is een brandende passie. Mooi. Chris, de brandweer is uitgerukt. Maar het ging er te heet aan toe daar. Edwin, die zei, uitgebrande parenclub, dat krijg je met net nieuw personeel. Die nemen de opdracht die klanten uitbrander geven wel heel serieus. Sander de Vries, die zegt, wat is één brand in Lelystad een probleem? En wat is heel Lelystad in de brand een probleem opgelost? Sander, toch. En Haki, ja, parenclub gecontroleerd uitgebrand. De brandweer was te laat uitgerukt. Het is flauw, maar prachtig. Zometeen, Getta komt eraan. Baby, don't hurt me. Eerst de Mixmarathon Track of the Week.
2: Nieuw. New music. Nieuwe muziek. Ontdek je op Slam. Fisher and Tones and I.

0: Remember Me, Coil Ray en Baby Don't Hurt Me. Zometeen een nieuwe editie van De Zin in Je Werk. Iets wat je 100 keer per dag zegt, zonder te zeggen welk werk je doet. Nieuwe editie komt eraan. Mocht je zelf iets hebben wat je 100 keer per dag zegt, laat het weten in de Slam app. Vinden we leuk. Vind je via slam.nl in de Slam app. Max zometeen. Hi.
1: Hi.
0: Heb je alvast één hint over je beroep, zonder te zeggen wat je doet?
1: Iedereen kent het en weet wat het is, maar niet iedereen doet het.
0: Niet iedereen doet het, maar iedereen kent het.
1: Ja,
0: Max, zeg vooral niks meer. Zometeen spreken we elkaar. Ja.

0: bijna muisje op het kruisje richting het einde van de werkdag. Of misschien zit je al in de waggie. Eén ding is zeker, dit was een lekkere hit. Marshmallow, Portico the Man en Phoenix bij Slam.
1: Zin in je werk.
0: Wat is de zin die jouw werk beschrijft? Iets wat je 100 keer per dag zegt aan de telefoon. Max, goedemiddag.
2: Hi, goedemiddag.
0: 22 uit Hoorn. Ken je veel andere Maxen trouwens? Je bent de eerste die ik aan de lijn heb, denk ik, in mijn leven.
2: Ja, ik ken zelf persoonlijk ook geen andere mensen die Max heten.
0: Als ik nou Max intype op Insta, wat krijg ik dan jou meteen of niet? Nee.
2: Nee, geen idee.
0: Kelly Maxi. Wie is dat?
2: Ja, dat is wel een mooie meid.
0: Ah, ik zie alweer heel veel collega's volgen haar inderdaad. Een geile Insta-dame. Nou goed, Max, 22 uit Hoorn. Wat zeg jij 100 keer per dag?
2: Zoek maar.
0: Zoek maar. We gaan jouw beroep proberen te raden. Zoek maar. Mijn eerste gok zou zijn, dit doe ik zelf namelijk wel, app ontwikkelen met AI, met Cloud of zo. Dat je dan zoek maar in de code. Dat zeg ik echt wel. Dat zeg ik echt 100 keer per dag. Is dat goed?
2: Nee, helaas. Je hebt het niet goed.
0: Je zit niet in de AI-ontwikkeling. Oké, Max. Even een vraagje. Dus nog één keer. Wat zeg jij 100 keer per dag?
2: Zoek maar.
0: Zoek maar. Oké. Heb je een auto van de zaak?
2: Ja.
0: Oké, Max, we gaan jouw beroep proberen te raden. Ik denk dat we genoeg weten. Dus zit je te luisteren en denk je, ik weet wat Max doet. Laat het weten in de Slam WhatsApp. Max, tot zo.
2: Joe.
3: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week bij Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
4: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
5: We denken na over een koophuis.
6: Dan moet je Bart van Unive hebben.
5: Bart, met die loopgroep?
6: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
7: Werkzoeken.nl, voor campagnes met een lage kost per hire.
8: Yes! Het is al even geleden, maar het beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
9: Score zelf tijdens het WK. Bezoek het Oranjefestijn in de Mijn Albert Heijn-app. Speel mee en maak kans op de gekke oranjeprijzen.
8: Ja, de leeuw komt eraan.
9: Ontdek het zelf, nu, in de Mijn Albert Heijn-app.
7: Werkzoeken.nl, voor recruitmentmarketing die wel werkt.
8: Yes!
10: De beursveelweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat, werkt voor je.
11: Hoog, weer zo'n haarfijn deeltje bij Kruidvat. Nu alle haarstyling van Got2b, Sajos en Taft 2 plus 2 gratis. Kom je haar in model brengen bij
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: 25% korting en een gratis krat op Griffon Polymax montagelijm bij Bouwmaat.
13: Gaat jouw hart sneller kloppen van de geur van brandend rubber, het gebrul van motoren en snelheden boven de 300 km per uur? Dan is er maar één plek waar jij 26 tot en met 28 juni moet zijn. De Cathedral of Speed. Het motorsportevenement van het jaar. TT Assen. Maak volgende week tijdens House in de Pauze kans om er het hele weekend bij te zijn. Hoor jij de racemotoren door de show knallen? App gassen naar de studio en wie weet sta jij binnenkort oog in oog met de actie. Alle info slam.nl.
14: Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een tweejarige internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders grijp je mis.

0: Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zeker weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op essent.nl.
1: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
2: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
1: Ook bij Plus. Chio Chips. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: Pas je eindelijk het perfecte shirtje?

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
4: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
3: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
5: Het is 2:05, weer online weerbericht voor je. Het is etterend weer, het is zo'n 17, 16 graden, aardig wat kans op regen. Wordt het morgen beter? Nee, regenachtig, druilerig en zo'n 16 graden. Maar de zomer komt eraan en ook de Slam Summer 500. En dan even kijken naar de wegen, er staat inmiddels 250 kilometer. Dit zijn de langste drie. We beginnen met de A4 Amsterdam-Rotterdam voor Plaspoelpolder. Daar 24 minuten over 16 kilometer, oftewel langzaam rijden. A4 Amsterdam-Den Haag voor Rijsenhout 25. En de langste van dit moment, dat is de A20 richting Gouda vanuit Hoek van Holland voor het Kortland Aqueduct. Auto met pech zorgt daar voor 3 kwartier extra.
6: Thomas van Empelen.
5: Ja, Max zegt dus wel 100 keer per dag, zoek maar. Wat doet ze? Je komt er zo achter. Nu Prospa.

0: hit Antoon en de enige bij Slum.
1: Zin in je werk.
0: Het is de laatste werkdag voordat de mixmarathon begint. Dat betekent ook de laatste editie deze week in ieder geval van de Zin in je werk. Oftewel, wat zeg je 100 keer per dag zonder te zeggen wat je doet? Max 22 uit Hoorn, wat is jouw zin in je werk?
2: Zoek maar.
0: Ja. Eens even kijken wat er binnenkomt. Dan mag jij zeggen of het goed is of niet. Het account 13, dat zijn WhatsApp-namen, die zegt dat jij in de kinderopvang zit. Of ben je zo als beroep met verstoppertjes spelen en zo?
2: Nee, dat is echt niet goed.
0: Dat is echt niet goed. Patrick, die denkt ook, Patrick Ratelband. Chaka. Die denkt kinderdagverblijf, juf. Dat is ook niet goed dan, hè, denk ik.
2: Nee.
0: Jij zegt 100 keer per dag.
2: Zoek maar.
0: Met een aanloopje. Marietta, die denkt dat jij werkt in een escape room.
2: Nee, wel een goeie, maar nee. Helaas.
0: Zoek maar. Dan hebben we... Dit is een naam ook, zeg ik. Op Max al. Angela, dat valt wel mee trouwens. Inge denkt het. En ook Bram, die denkt met politie. Maar Angela, die zegt het eigenlijk denk ik, misschien wel goed, denk ik. Speurhondbegeleider. En Inge, die zegt... Ze werkt met honden. Hondenbegeleider of douane hondenbegeleider.
2: Ja, ik werk voor Twickelerveld met speurhonden.
0: Ja, speurhonden. Ja. Hey, dus jij levert al die speurhonden af die ze bij festivals gebruiken ook, of niet?
2: Nee, wij worden ingehuurd en dan kunnen wij zoeken naar of drugs of naar explosieven.
0: Ja. Ja, help mij eventjes, want ik heb dus wel eens gehoord, en dan moet je even zeggen of dit klopt of niet, want dit weet jij vast in de wereld. Dat op festivals eigenlijk nooit echte speurhonden worden gebruikt. En dat ze vooral kijken naar de reactie van mensen. Omdat speurhonden zwaar onder... gewoon dat er te weinig zijn. Dat ze allemaal nodig zijn in de echte beveiliging en op Schiphol. Is dit waar?
2: Ja, ik ken ze niet die op het festival hebben gestaan.
0: Nou ja, Max, mocht je meer weten in de toekomst of het nou wel of niet zo is, let me know, oké? Afgesproken?
2: Akkoord, ik ga op onderzoek uit.
0: Heel goed. Nog even één keer. Wat zei jij 100 keer per dag?
2: Zoek maar.
0: En jij bent?
2: Speurhondengeleider.
0: Ja! Max, dankjewel voor meedoen. Later!
2: Later!
1: Wat zeg jij wel 100 keer op je werk zonder te zeggen welk werk je doet? Stuur het in met de Slam app.

Slam. Boost your

0: Het werk die misschien Gen Z niet heel veel zegt, maar wat een prachtplaat. Roger Sanchez bij Slam en Another Chance. Ik zat dus te denken, waarschijnlijk zullen de terrassen wel vol zitten vanavond. En ik hoor je denken, Thomas, zo'n goed weer is het niet. Nee, maar heel veel jongeren hebben vandaag te horen gekregen dat ze zijn geslaagd. Hier even een paar audiofragmenten van mensen van 16 die heel blij zijn.
1: Mag ik jou feliciteren, want jij bent geslaagd.
2: Oh, echt?
1: Ja.
2: Oh. Ja, nee, ik ben gewoon heel blij om dat te horen.
0: Oh, ik ben heel blij om dat te horen. Oh, lief hoor. Maar tegelijkertijd, al die kids zijn natuurlijk ook gewoon 16, dus die mogen nog helemaal niet drinken. Dat is kut, hè, zeg. Ben je geslaagd? Kan je nog steeds niet drinken? Staan papa en mama weer in de rij bij de Gal en Gal voor Breezer of Passoa? Of wat drinken kinderen tegenwoordig? Ik weet het eigenlijk niet helemaal. Mocht je ook geslaagd zijn, gefeliciteerd. Slam Middagshow komt eraan. Dit zijn Dave & Tams en Rain Dance, natuurlijk. Bij Slam.
3: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me.

0: 5, 9, brown
1: eyes. Dave & Temps Raindance hierbij. Slam. Zometeen gaat hij beginnen, de Slam middagshow. Maar zonder Julia, zonder Patrick, maar wel met Raoul de Schrambaas.
2: Hallo, hallo.
1: En hoe ga je dat met eten doen eigenlijk? Je bent even last minute ingevlogen, wat super fijn is.
2: Ik hoop dat ze nu wel een keer wat voor me geregeld hebben.
1: Nou, dan heb ik slecht nieuws voor je.
2: Ja, nee.
3: Twee maaltijden bij.
2: Oh, wat top. Okay.
1: Echt waar?
2: Erik Jan is goed
1: voorbereid. Ah, wat lief hij zegt. Nou, dat komt allemaal goed.
3: Of een Indisch stoofmaaltje of chicken madras.
2: Zeg maar. Oh, top.
1: Nou. Ik vind die chicken madras van de appie altijd een beetje zuurig smaken. Maar...
3: Ja.
2: Doe dat stoof.
1: denk. En zo meteen veel plezier met de Slam middagshow. Coming up. Met Jennifer Lopez, zometeen ook La Fuente. En Nio is erbij. Tenminste, muzikaal gezien, hij heeft 3 vrouwen, dus hij is druk. Maar... Slam.
4: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
6: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister en beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
4: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
7: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf €9,99. Dat is de ja van Jumbo.
7: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
9: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
10: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
11: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl. We gaan.
12: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat wordt aanvallen. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
13: Jeans, t-shirts, shorts, jurken, tops. Sams, altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
14: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
15: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
16: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl. Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is? Bekijk en bestel op happybed.nl.
17: Je hebt deals en je hebt Tui deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Tui.
0: Even oranje boven, even borrelen, even sparren. Samen het WK kijken? Bij Spar score je alles voor jouw borrel. Van snacks tot drankjes. Zo geregeld. Bij jouw Spar in de buurt.
18: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
19: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu bijna alle producten van Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
18: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
13: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM.

0: Verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen heeft het leven gekost aan 3 fietsers. Het zijn 2 kinderen en een volwassene. 4 kinderen raakten zwaar gewond. Op een dijk bij Vogelwaarde reed een automobilist een groep van 14 fietsende kinderen en 2 begeleiders aan. Ze waren op zomerkamp. De politie onderzoekt hoe het kon gebeuren en is op zoek naar getuigen. De automobilist is aangehouden. De N290 waar het gebeurde is voorlopig dicht. De andere kinderen en de tweede begeleider zijn opgevangen. Ook in het dorpshuis van Vogelwaarde en op de school van de kinderen is opvang geregeld voor betrokkenen bij het ongeluk. De ophokplicht voor pluimvee vanwege vogelgriep is in heel Nederland opgeheven. Door die regel moesten kippen en ander pluimvee binnenblijven. De maatregel gold alleen nog in de Gelderse Vallei, waar veel pluimveebedrijven zitten. Volgens deskundigen is de kans op vogelgriep nu zo klein dat ook daar de maatregel is geschrapt. En tijdens het WK voetbal blijven in Amsterdam zo'n 340 cafés langer open. Ze hebben zich gemeld bij de gemeente. Als kroegen langer willen open blijven, moeten ze dat nog wel minimaal 3 dagen van tevoren laten weten. Voorwaarde is dat de cafés na de normale sluitingstijd geen nieuwe bezoekers meer toelaten. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht gaat het langdurig regenen. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Ook morgen verloopt regenachtig en fris met slechts 14 tot 17 graden. En dit was het nieuws op Slam.
1: Goedemiddag, Slam met je verkeersupdate op Flitsmeister. 350 kilometer in vertraging op dit moment. En dit zijn de 4 langste. De A4 Amsterdam-Rotterdam voor de Plaspoelbolder. Daar 26 minuten. A15 Oostvoorne-Gorkum voor Ridderkerk-Zuid een half uur. De A16 Breda-Rotterdam voor het Terbrechtseplein 25 minuten. En de A20 Hoek van Holland-Gouda voor het Kortland-Aqueduct. Daar doe je er een uur lang over op dit moment.
2: Flitsers, A1 Amersfoort-Eemnes. Hectometerpaal 42. A2 Utrecht-Amsterdam bij Apkoude. 37,7. A10, de Nieuwe Meren richting Koentunnel, 25,5. A13, Rijswijk Rotterdam, 6,8. En de laatste flitsen vindt op de A28 Amersfoort Zwolle, 93,9.
3: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC Vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
4: Scoor nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
5: Jij bent mijn kampioen.
6: Get ready for the OG.
7: All y'all bitches sounding looking like me.
8: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling.

0: gewone prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
2: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Boost your summer.

0: bakkend in de zon aan wel. Maar klaar voor de grote middagshow.
1: Goedemiddag, we zijn klaar voor de middagshow. Lekker zonnetje erbij.
2: Ja, daar zijn ze weer hoor, met de middagshow. Yo!
3: De Slam Middagshow.
4: Yes, yes! Woep woep. Daar gaan we.
5: Met Raoul.
4: Een nieuwe Slam Middagshow.
5: Met Raoul. Ja, Patrick is even weg. Hij kwam er gisteren achter dat hij zelf de grootste fan van deze show is.
4: En hij wilde een keer thuis luisteren.
5: Hij wilde in de auto gewoon rondrijden. En dan we krijgen als goed af en toe op de app op een aanmerking wat beter kan. Dus
4: hou jij. Ik hou me vast.
5: Hij is lekker aan de oesje, Raoul.
4: Ja, goed man. Ik ben nooit zo hard moeten werken. Ik was hier vanochtend ook al. Ja. En nu weer.
5: Maar je zou wel kapot zijn, joh.
4: Helemaal. Ik wilde nog even slapen eigenlijk. Maar daar had ik geen tijd meer voor. Maar goed.
5: Ik ben er gisteren achter gekomen dat als je een tafeltje aan het maken bent en je schiet uit met de boren en je raakt je vinger, inclusief het bot, dat het dan 4 seconden duurt voordat het pijn doet. Dus een bijzondere ervaring kan ik je melden.
4: Bijna dat jij er ook niet geweest was vandaag.
5: Het tafeltje doet het wel ondertussen.
4: Ik zie je niet eigenlijk.
5: Het is maar een klein gaatje, dus valt reuze mee.
4: Dat valt hartstikke mee.
5: Het is geen aanrader.
4: We gaan het redden vandaag, denk ik. Hè?
5: We gaan een lekker showtje draaien, jongen.
4: Helemaal goed. Het WK gaat beginnen vandaag. Ben je daar een beetje klaar voor?
5: Daar zijn we klaar voor. Wat jij helemaal gemist hebt, we hebben een WK-hit, die gaan we ook nog draaien.
4: Oh, daar was ik al bang voor.

0: Neo en So Sick. Het is 6:10, de enige vastigheid in het programma. De dagrap met Erik Jan.
1: Ja, gaan we dan.
2: What do you have for me?
3: I got news for you.
0: Okay. Goedemiddag.
3: Here we go again. Ah, shit.
1: Het alien protocol wordt aangepast voor als we in de toekomst hier worden verrast door een bericht uit de ruimte van hey hallo, ben ik de enige hier in deze ruimte of zo? En als dat gebeurt, dan reageren we dus niet. Denk eens over ons heen, we zijn er niet, hihi. Want straks is het een invasieve soort die Jan en Alleman hier zomaar vermoordt. Oh ja, ze steken alle huizen in de fik, een cyberaanval. Ja, je weet het gewoon niet, pik. Wellicht hebben ze supermoderne drones of stoppen ze bommen in al onze telefoons. Of ze vliegen met ufo's in al onze gebouwen, vermoorden dan lukra, kinderen en vrouwen. Geen contact met aliens, om deze reden. Laat ons met rust, we leven hier in vrede. Geen contact met aliens, jongens. Tot zover.
0: Tot zover.
1: Tot zover. Als we wat zenden, sturen we niks terug. Oh, lekker verstoppen hier in die ruimte. Goed
0: een
1: nieuws.
0: Slammiddagshow. Vandaag de dag waarop je misschien wel goed nieuws hebt gehad. Of iemand om je heen. Want de uitslagen van de examens zijn binnen.
1: Lekker man. Zo. Gefeliciteerd. Mocht je geslaagd. Ben jij überhaupt ook scholing gehad? Net als ik niet.
0: Anders had ik hier niet.
1: Nee,
0: hè? Nee, jawel. Maar ik weet wel dat het me niet gegund werd. En echt wel dat ze echt mij niet wilden bellen. Echt wel. Als allerlaatste hebben gebeld.
1: Op toch wel?
0: Dat ik te horen kreeg dat ik geslaagd ben.
1: Oké, ja, dat moment heb ik nooit meegemaakt. Nee,
0: dat
1: niet.
0: Ja, dat was je al van school af.
1: Die vlag bij ons thuis, die werd alleen maar op bevrijdingsdag uitgehaald. Ja, niemand slaagde.
0: Anders vandaag, het is ook de dag dat het WK start. Vanavond is het zover. De openingswedstrijd met Mexico tegen Zuid-Afrika, toch?
1: Spannend, hoor.
0: Ja. Ik roep al de hele dag bij mijn vriendin. Nou, vandaag gaat het beginnen. Die is dan ook bang dat ik vanavond al buiten de deur ga kijken. Weet je wat? Oh, ben je zo niet voor deze wedstrijd? Nee. Okay. Maar het is toch een dag waarop je lang misschien wel naar het uitgekeken.
1: Ja, tuurlijk. Het wordt groot.
0: En dan is de vraag natuurlijk, wie gaat er winnen?
1: Wie gaat er winnen?
0: Ja, ben je eigenlijk een beetje fan?
1: Met WK en EK, daar kijk ik graag. Ja. Voor de rest boeit het me niet heel erg veel, kan ik je melden. Maar of we gaan winnen. Kijk, mijn oranje hartje zegt natuurlijk ja, tuurlijk gaan we winnen. Maar dan moet er wel een beetje gas op die lolly gegeven worden.
0: Als je die afgelopen twee wedstrijden hebt gezien, dan maak je toch een klein beetje zorgen. Maar goed, je weet het niet. De vraag vandaag in de Slammiddagshow is dan ook, wie wordt de kampioen? Wie wordt de wereldkampioen? Ja, gooi het even in de Slam-app. We zijn wel benieuwd. Wat heb jij
1: goed gokken? Ja, 18 in Brazilië, Spanje, zoiets. Ja, een van die drie toch altijd.
0: Doe nog eentje bij. Ik denk dat zou ook leuk zijn. Nee, ik denk dat het toch dat Spanje wordt.
1: Ja,
0: ik denk dat Spanje wordt.
1: Ja, dat is goed.
0: Wat denk jij? Gooi het even in de Slam-app. Wie wordt er wereldkampioen dit jaar? Zometeen in de Slam-middagshow hoor je onder andere de Black Eyed Peas. En nu de nieuwe van de Sink in de

0: Vandaag de start van het WK. Vanavond is het zover. De eerste wedstrijd Mexico tegen Zuid-Afrika. De vraag in de Slammiddagshow is... wie gaat er wereldkampioen worden? Wie gaat het winnen? Erik-Jan, jij dacht... jij gaf 4 opties.
1: Ja, ik denk Brazilië, Argentinië, Spanje of Ecuador, zei ik.
0: Beetje breed inzetten. Komt al best wel binnen via de Slam-app. Onder andere Ricardo, die zegt Engeland. Joyce, die komt met...
2: gewoon Nederland natuurlijk. Een beetje positief manifesteren natuurlijk.
1: Zo is het. Er is altijd de hoop, zei Jan ooit.
0: Ja, er is altijd... Dus helemaal waar. Wat denk jij? Gooi het even in de Slam-app. Wie wordt er wereldkampioen? Zometeen in de Slam-middagshow. Onder andere de Black Eyed Peas en die grote hit van De Baza.
3: Bij Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend al op vrijdag. Elke vrijdag.

0: Mr. Belt and Weasel, Nicky Romero en Frankie Rizzardo. De Slam Mix Marathon, ook deze vrijdag vanaf 6 uur.
1: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
1: Oranje. Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten. Everyone from left to right, van Holland
3: komt eraan. Go left! Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
4: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
5: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
6: Welkom in Afrika!
5: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
7: Help!
8: GWC!
7: Help!
8: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
9: Laten we het proeven.
8: Opdrachten uitvoeren.
10: Moeten we dat poep mengen? Dit is een grap.
8: Maar wie het best integreert...
11: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
8: Wordt tot ere Himba gekroond.
12: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
13: Tickets to the tribes.
14: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
4: Lease vanaf nu meer dan 1 fiets. Via leaseabike.nl.
15: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en Tessie.
16: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
15: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
16: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
17: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
18: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
19: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
20: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
21: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
22: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
23: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
24: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
25: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
24: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
26: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is dé plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
27: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
28: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
27: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
28: Wat doe ik aan?
27: Shop nu bij Zalando.
29: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
30: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
31: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Oral-B tandpasta, handtandenborstels en floss 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
0: Even oranje boven, even borrelen, even sparren. Samen.

0: is het Slam, het weer voor je van Weer Online. In het midden en het oosten van het land op dit moment nog droog, maar gaat wel veranderen. Het trekt straks een regengebied over het land heen en eigenlijk vanavond overal regen. Temperatuur 11 tot 15 graden en morgen een regenachtige dag, kan het helaas niet beter maken. En 14 tot 17 graden morgen. Dan die Slam verkeersupdate, de Flitsmeister. Op dit moment 420 kilometer aan vertraging. Dat is best wel veel. Dit is de file top 5. De A4 Antwerpen, Dinteloord voor Hoge Heide, 31 minuten. De A4 Den Haag, Rotterdam voor Schipluiden, een half uur. En de A12 Arnhem, Oude Rijn voor de Gallekoppenbrug, daar 26 minuten. A16 Breda, Rotterdam voor Prins Alexander, een half uur. En de A20 Hoek van Holland, Gouda voor Kortland Aquaduct. Doe je er op dit moment een uur langer over. En dan de hoofdpunten van het ANP.
1: Goedemiddag. Premier Jette noemt het ernstige ongeluk in Zeeland afschuwelijk en heftig nieuws. Dit overschaduwt alles, zegt hij op X. Een auto schepte een groep van 14 fietsende kinderen. Er vielen 3 doden en 4 zwaar gewonden. De ophokplicht voor pluimvee vanwege vogelgriep is nu ook in de Gelderse Vallei opgeheven. Dat was de laatste plek in Nederland waar de maatregel nog gold. Deskundigen achten de kans op vogelgriep nog erg klein. En een Amerikaanse scheidsrechter fluit het eerste groepsduel van Nederland op het WK voetbal. Het is Ismael Elfet, die ook al floot op het WK 4 jaar geleden. Oranje speelt zondag in Dallas tegen Japan. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
0: Raoul Schram. Wie wordt wereldkampioen?

0: kogel schieten.
1: Dat is allemaal lekker zo. Maar één ding weet ik, iemand gaat het worden.
2: Ja, dat is een zekerheidje. Even kijken wat er binnenkomt via de Slam app. Pieter?
3: Als leraar Duits kan ik natuurlijk niet anders zeggen dan dat Duitsland wereldkampioen wordt. Ja, en ik denk dat ook echt dat het gaat gebeuren. Mooi team. Echt ook een team. En Duitsland werd der Meister.
1: Oké, ik dacht even dat hij wat anders wilde roepen.
2: Op de hand van Duitsland, dat doe je niet vaak. Rick?
4: Ik denk dat Marokko met de beker mee naar huis gaat. Wie hem gaat winnen, ik heb echt geen idee.
1: Goed. Next.
2: Tony.
5: Die Duitsers werden Weltmeister.
1: Oh, dat is al met dat volk, joh.
2: Ik weet niet wat voor middagshow dit is. Nee, maar Duitsers... Is dat vaker zo?
1: Komt niet om niks.
2: Is dat alleen omdat ik er zit vandaag?
1: We hebben ook bellen, godzijdank.
2: Oké, eens even kijken. Daar gaan we. Hallo?
6: Hallo.
2: Hallo.
1: Hallo. Ben je uit buitenland, begreep ik?
6: Jazeker.
1: Waar zit je met je ass?
6: In Espana.
1: Oh, Spanje?
2: Lekker zeg.
6: Oh. Ja.
1: En denk je dat dat dan ook direct daar de winnaars worden? Die Spanjaarden of wat?
6: Nou, maar ik iets niet denk.
1: Oh, wat dan?
6: Nee, zit hier vol met Engelsen, dus we denken Engeland.
2: Maar dan zullen we lekker kijken dan met die Engelsen zo. Als ze om je heen zitten de hele tijd. Waar zit je in Spanje?
6: Ik zit in Salau.
1: Daar heb je de Engelsen. Ja. Dat is toch wel een lekker atje, krokatje, wat was het? Etje, patetje. Hé, maar hoe lang zit je er nog?
6: Nou, nog een weekje of vier.
1: Geniet ervan, meid. Oké, smeer je wel in.
2: Heerlijk.
6: Ja, natuurlijk, maar we zijn al een beetje gekleurd hoor, na een week.
2: Je kan wel wat hebben.
6: Ja, zeker.
1: Nou, lekker, neem nog een drankje daar aan het strand.
6: Ja, doen we.
2: Oké, dankjewel.
1: Ciao, ciao. Hey. Oké, Engeland. Dat kan. Hebben we er nog eentje of niet?
2: Eens even kijken. Hallo?
1: Oh, de wagen, die had opgehangen.
2: Die had opgehangen.
1: Oké, Engeland wordt het dus. Dankjewel.
2: Dus, dan zijn we er een beetje, hè? We hebben het helemaal rond.
1: De bal, hè? Ja, zo makkelijk is het.
2: We zijn er helemaal uit. Het wordt Duitsland, het wordt Engeland, of Marokko.
1: Ja, ik hoop toch Nederland.
2: Ja, toch wel, hè?
1: Diepe maatje.
2: Ja, weet je wat het ook is? Het kan ook gewoon zo slecht zijn in de voorbereiding en dat je het totaal niet verwacht. En dat dan toch gebeurt.
1: Ik gok erop.
2: Laten we het hopen. Slammiddagshow, de Black Eyed Peas. Hoor je zo meteen en nu even.

0: uit je fles om 6:10 met de Slam Middagshow Mashup. Vandaag een zomerstintje om een beetje in de stemming te komen voor de Slam Summer 500 die je vanaf maandag gaat horen bij Slam. Nu Mau P en Drugs from Amsterdam.
1: Off my face, don't know where I am, 'cause I got my drugs from Amsterdam.
2: Hey.

0: tijdens het WK. Bezoek het Oranjefestijn in de Mijn Albert Heijn-app. Speel mee en maak kans op de gekke Oranjeprijzen. Ontdek het zelf, nu, in de Mijn Albert Heijn-app.
1: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
1: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
4: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
5: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team.nl.
7: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
8: 1 ijskoffie voor mevrouw. Mm.
7: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
6: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
9: Werkzoeken.nl. Voor banen die wel dicht bij huis zijn.
10: Yes!
11: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
9: Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien.
10: Yes!
12: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bo!
13: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
12: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
14: Social Deal deals die je niet mag missen.
15: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen... upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven... vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
13: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
16: Hola, collega.
17: Hey.
16: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, een barbecuebuffet, verse vis...
17: Mark?
16: En die prijzen.
17: Mark, jij ging toch alleen even naar Macro voor koffiebonen?
16: Oeh, ja.
18: Kom maximaal zomeren bij Macro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Macro, de voordeligste groothandel.
19: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland... voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. 5,99 in de winkel. Nu 2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
20: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
21: Dat gaan we vieren.
20: Aldi.
22: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs ABB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
20: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika. 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
21: Dat gaan we vieren!
20: Aldi.
22: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op awb.nl en gaan.
23: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
0: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. De politie zoekt getuigen van het ernstige ongeluk vanmiddag in Zeeuws-Vlaanderen met een groep fietsende kinderen. Die waren met hun begeleiders op zomerkamp toen ze werden geschept door een auto. Er vielen 3 doden en 4 raakten er zwaar gewond. De politie heeft iemand aangehouden, maar wil niet zeggen of het om de bestuurder gaat. Premier Jette heeft op X op het ongeluk gereageerd. Hij noemt het afschuwelijk en heftig nieuws dat vandaag alles overschaduwt. Wat een hoogtepunt moet zijn voor elk kind en elke basisschool eindigt in een nachtmerrie, schrijft Jette. De kinderen zaten op een school in Terneuzen. De gemeente is geschokt. En ander nieuws dan. De zilveren Nipkoff-schijf voor het beste tv-programma gaat dit jaar naar de documentaire-serie De Afhaal Chinees, thuisbezorgd van Omroep Zwart. Het is het vervolg op De Afhaal Chinees uit 2023 en gaat over de gevolgen van adoptie. De Nipkoff-schijf is de belangrijkste Nederlandse juryprijs voor televisie. En de man die de eerste WK-wedstrijd van Nederland gaat fluiten is de Amerikaanse scheidsrechter Ismael Elfet. Hij floot in zijn carrière ruim 1200 wedstrijden, waaronder de wedstrijd Japan-Kroatië op het WK van 4 jaar geleden. Nederland speelt zondagavond om 10 uur tegen Japan. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht hebben we regen. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Ook morgen verloopt regenachtig en fris met slechts 14 tot 17 graden. En dit was het nieuws op Slam.
1: Goedemiddag, avond zelf. 2:06, Slammetje verkeersupdate, de Flitsmeister. Met op dit moment 215 kilometer aan vertraging als je alles optelt. Dit zijn de 5 langste, de A2 Utrecht en Bos voor Waardenburg. 20 minuten daar, de A4 Antwerpen-Dinteloord voor Hoge Heide. Auto met pech een half uur. A12 Arnhem-Oude Rijn voor Kanaleneiland. Daar 21 minuten. En de A16 Breda-Rotterdam voor Kralingen, 17. En de laatste, de A27 Utrecht-Breda voor de Merwedebrug. 20 minuten vertraging.
2: Flitsers, A13 Rijswijk-Rotterdam, 6,8. A27 Gorkum-Utrecht bij Vianney Beach, 54,7. En de laatste A59 Den Bosch-Breda bij Nieuw-Kuik, 122,7.
1: Zometeen
3: lekker uit je fles om 6:10.
24: Gaat jouw hart sneller kloppen van de geur van brandend rubber, het gebrul van motoren en snelheden boven de 300 km per uur? Dan is er maar één plek waar jij 26 tot en met 28

0: show knallen? App gassen naar de studio en wie weet sta jij binnenkort oog in oog met de actie. Alle info slam.nl.
1: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Elke vrijdag 24 uur in de mix. De slam.

0: Het is 6:10. Oh, Erik Jan, ik heb je wel nodig, hè, bij dit soort dingen. Als je me nu laat hangen,
1: Nee, lekker man.
0: Je was nog even met het eten bezig. Ook voor mij, dat
1: Erik,
0: is wel...
1: Erik, bedras. Ik heb voor jou een heerlijke Indische stoofmaaltijdje meegenomen.
0: Niet zelf gemaakt, gelukkig maar.
1: Zelf gekocht.
0: Ja, dat wordt heel goed. Volgende week is het zover. Hoor je bij Slam, de Slam Summer 500.
1: Oh, lekker.
0: De lekkerste 500 zomerhits ooit gemaakt. Je kan nog stemmen volgens mij. Hè?
1: Slam. Ik heb er bijna al ingevuld. Dansen Kaduro. Ja, dat blijft gewoon een topper.
0: Dat vind ik helemaal jouw...
1: toch?
0: Ja, dat vind ik ook helemaal jouw ding. En voor mij gewoon die Summer Jam. 2003. Okay. Die vind ik top ding. Dus als je nog niet gestemd hebt, stem even op slam.nl. Vanaf maandag ga je hem horen. En ik dacht in die mashup vandaag...
1: Ja, wat heb je meegenomen? Iets zomers?
0: Een beetje zomers.
1: Lekker.
0: Playa Hiti.
1: Oh.
0: En The Summer is Magic. En dat een beetje met de Swedish House Mafia. Dat door elkaar heen. Ik denk dat is wel wat.
1: Ik zit er klaar voor, jongens.
0: Dus daar gaan we. De Slam Middagshow Mashup.

0: De Slam Middagshow. 7:10. En het WK staat op het punt van beginnen. Vanavond de eerste wedstrijd. Mexico tegen Zuid-Afrika. Maar daar doen we het allemaal niet voor. We doen het natuurlijk voor zondag. Want dan is de eerste wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Japan.
1: Enorme zin in.
0: Ja, dat wordt toch wel weer leuk.
1: Enorm zin in. En ik ben benieuwd hoe Japan het ook gaat doen. Want je denkt van, daar rennen we overheen. Maar ze zijn gemiddeld 1,50 meter. Maar ja. Ze zijn snelle rakkers, joh.
0: Ja, nee, zeker. Je moet toch opletten. En tijdens het WK hebben wij Esther. En Esther die gaat het helemaal voor ons volgen. Jij wordt onze voetbalwatcher in Amerika de komende weken, Esther.
1: Hi, yes.
2: Hallo, goedemiddag.
0: Hallo, vertel eens even iets over jezelf, Esther. Waarom ben jij in Amerika? Hoe lang ben je in Amerika?
2: Ik ga als fan dit keer, is mijn zesde WK, wordt het al.
0: Ja.
2: Ik heb het als fan gedaan, ik heb er gewerkt. En nu ga ik met de Oranjebus. Ik ben een van de leden van de Oranjebus.
0: Ja.
2: Hoe lang ik ga, dat weet ik niet. Dat hangt een beetje van Nederland af.
0: Oh ja.
2: In principe heb ik gewoon geboekt voor 20 juli terug. Waarbij ik denk dat ze dat niet gaan redden. Maar ja, hoop natuurlijk wel dat ik dan pas terugvlieg.
0: Ja.
2: En ja, het wordt spannend.
0: Het is
2: wel
0: zo, als Nederland eruit gaat, dan ga jij er ook weer uit.
2: Dan ga ik ook weer naar huis.
0: Ja, precies. Ja. Oké. Ja. En je zit nu midden in de voorbereiding?
2: Ja, kijk.
0: Wat houdt dat in? De voorbereiding?
2: Wat houdt dat in? Ja, eigenlijk alles in orde maken, zodat ik een aantal weken weg ga. Omdat ik, het is natuurlijk heel raar om weg te gaan, niet weten hoe lang je gaat.
0: Nee, dat is best wel gek.
2: Mijn oranje spullen allemaal verzamelen. We zijn voor de Oranjebus. Zo'n oranje dubbeldekker is het ook, nou ja, compleet gekkenhuis geweest de afgelopen weken. Die is een maand geleden ongeveer aangekomen in Amerika. En daar doe ik ook de social media van. En dat is eigenlijk een beetje ontploft. En Amerikanen zijn dol op die bus. En een van de video's die we hadden gepost is inmiddels 4,5 miljoen keer gekeken.
0: Oh, wauw. Serieus? Ja, wat goed ja. Zeg.
1: Hey, wat ik me afvraag, Es, want die bus, die is volgens mij... nee, niet zo oud als ik. Die loopt tegen de 50 jaar, volgens mij.
2: Ja, die is 46 jaar, klopt. Hey,
1: vinden jullie dat niet spannend om daarmee rond te rijden? Of hebben jullie ook extra onderdelen mee voor als er iets misgaat? Of gok je gewoon op de Amerikaanse markt?
2: We vinden het is altijd een vraagteken, maar we hebben natuurlijk zoveel gedaan aan die bus. En er is zoveel gesleuteld aan die bus.
1: Okay.
2: Dus niet alle onderdelen zijn 46 jaar oud, dus dat scheelt al. Maar je weet het natuurlijk nooit. Kijk, we zitten daar met hele hoge temperaturen. We hebben eerder het toernooi gehad, daar was ik dan zelf in ieder geval, ik was er wel bij, maar ik was niet op dat moment erbij, dat ze stil kwamen te staan bij Favela in Brazilië. We hebben het ook wel eens gehad dat we pech hadden onderweg terug vanuit Parijs. Dat we met een lekke band stonden. Ja, dat zijn dingen die natuurlijk altijd kunnen gebeuren. Dus ja, dat is spannend. En we hebben ook alweer vertrouwen erin. Want er is zoveel geklust aan die bus. Dat die bus ons wel van bestemming naar bestemming kan brengen.
1: En ik begreep ook dat voor de langere afstanden wordt dat ding op een dieplader gezet, hè?
2: Het zou kunnen dat hij op een dieplader gezet wordt. Kijk, we spelen de eerste drie wedstrijden zijn allemaal in Texas, Missouri. Dus dat is goed te doen. Daarna is het de kans ofwel dat we naar, als we eerste worden in de pool, Monterrey in Mexico. Anders naar Houston. En als we derde worden, dan kunnen het heel veel verschillende opties zijn. Ja, en dan is het de vraag of het gaat lukken. Of om hem daarheen te krijgen. We hebben in Brazilië gehad, toen moesten we 4 uur vliegen. Ja, dan red je dat natuurlijk niet om daar die bus daar naartoe te rijden.
0: Nee.
2: Dus toen is hij blijven staan. Maar we hopen natuurlijk wel dat de bus overal bij kan zijn.
0: Ja. Ik vroeg me, ben je nou ook in het stadion te vinden eigenlijk?
2: Tuurlijk.
0: Oh, ja, je bent wel echt overal bij.
1: Lekker is.
2: Dat is wel de bedoeling, ja.
0: Oké. Nou ja, we gaan je de komende tijd veel spreken.
2: Ja.
0: Hopelijk zo lang mogelijk. Want dat is het goed nieuws, dan zit Nederland er nog in.
2: Dat hoop ik ook, ja.
0: Heb je er nou een beetje vertrouwen in? Wat denk je? Wat wordt het? Hoeveel gaan we?
2: Nou, ja, de afgelopen wedstrijden. Ik heb nog niet dat ik denk van nou, we worden wereldkampioen. Dat ik dat vol overtuiging zeg.
0: Nee.
2: En die afgelopen wedstrijden lieten ook niet zo heel veel goed zien.
1: Oh, jee.
2: Maar je weet het nooit, hè. We hebben dat al eerder gehad, dat eigenlijk de verwachtingen heel laag waren. En dat we ineens wel ver kwamen.
1: Precies,
2: dus
1: zo
2: hoop
1: is het.
2: Ik hoop gewoon dat het toernooikoorts, het toernooivirus... dat ze dat oppakken en dat we gewoon lekker 3 punten pakken zondag.
1: Nou, de bus is er, dat is het belangrijkste.
0: Ja, dat is het belangrijkste. We gaan elkaar veel spreken de komende tijd met jou en de Oranjebus.
2: Ja.
0: Esther, dankjewel.
2: Graag gedaan.

0: Summer 500. Wat is jouw nummer 1 zomerhit? Stem nu op je favoriet via slam.nl. Slam. Summer 500. Vanaf maandag.
1: Zo klinkt de mooiere toekomst. Die lange reis waar je al jaren van droomt. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
2: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
1: Open nu gratis ASN Sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
4: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
5: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
6: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
7: Staan de Eru Prestige borrelkazen al op jouw borrelplank? Het zijn unieke smeerkazen gemaakt met echte brie, geitenkaas, truffel en roquefort. Heerlijk om te dippen en te smeren. Zo loopt de borrel lekker gesmeerd. Eru Prestige borrelkazen.
6: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
8: De kippiepan, die bezorgen we gewoon thuis. Handig, kijk op kippie.nl.
9: Kippie.
10: Even oranje boven, even borrelen, even sparren. Samen het WK kijken. Bij Spar scoor je alles voor jouw borrel. Van snacks tot drankjes. Zo geregeld. Bij jouw Spar in de buurt.
11: Harry Potter. De theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
12: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zekerweters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op essent.nl.
13: Weer terug voor inkt en toners bij 123 Inkt?
14: Nee hoor, dit keer etiketten en lamineerhoezen. Wat een keuze hebben jullie toch.
13: Zo geregeld. 123inkt.nl.
15: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
16: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
17: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Curaçao. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
18: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu bijna alle producten van Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
19: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
20: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
21: Hey, bedankt.
22: Merci.
21: Thanks.
9: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
23: Goedenavond, je luistert Slam, het weer voor je van Weer Online. Het is niet echt lekker, hè? Het regent op dit moment eigenlijk overal. Temperatuur 11 tot 15 graden. En morgen niet heel veel beter. Morgen eigenlijk een regenachtige dag en maximaal 17 graden. Dan je Slam verkeersupdate met op dit moment nog 50 kilometer aan vertraging. Dit zijn ze vanaf 10 minuten. De A2 Utrecht-Den Bosch voor Waardenburg 12 minuten. De A12 Arnhem-Obhausen voor de grens met Duitsland 10. En de A12 Lunette-Oude Rijn voor de Gallekopperbrug een half uur vertraging. A20 Hoek van Holland-Gouda voor Moordrecht 13 minuten. En de A58, dat is de laatste, Tilburg-Eindhoven voor Best. Daar doe je er op dit moment 11 minuten langer over. Dan is het 6:30 geweest, de hoofdpunten van het ANP.
24: Goedenavond. De toedracht van het ernstige verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen is nog altijd onduidelijk. Een auto schepte een groep fietsende kinderen die op zomerkamp waren. Twee kinderen en een begeleider kwamen om en vier kinderen raakten zwaar gewond. In Tilburg is een man neergeschoten, meldt Omroep Brabant. Hij zat met zijn zoon op het terras bij een friettent toen hij in zijn been werd geraakt. De schutter is op de vlucht geslagen, de politie doet onderzoek. En Oranje is ook vandaag zonder keeper Bart Verbrugge begonnen aan de training in Kansas City. Hij raakte in het duel met Oezbekistan geblesseerd. Toch gaat bondscoach Koeman ervan uit dat hij zondag tegen Japan gewoon meespeelt. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
23: Yes! We gaan beatboxen zometeen. Twee tracks. Grote strijd. Zometeen gaan we beginnen. Nu another. Talk to

0: September en Cry For You. Hey, The Boy Next Door. Die komt langs, toch? Zometeen, Erik-Jan.
1: Ja, met... dan kijk even onze Jantje. En
2: inderdaad, Erik-Jan, mooi gezegd. Ja, hoe heet het weer?
1: Chinchilla?
2: Chip Charles.
1: Chip Charles, Jantje, Boy Next Door. Gezellig, man, Lexi.
0: Hey, wat goed. Die komen rond 7 uur langs, geloof ik.
1: Ja, half uur setje.
0: Oké, top. Gezellig.
1: Lekker, man. Vlammen.
0: Leuk. Dan is het nu 7:10. Eén voorwaarde, die WK-hit van jou zit er nog niet in, toch?
1: Nee, die kans vrij klein. Wat wel zo is, de afgelopen 2 dagen heb ik wel gewonnen.
0: Oh, echt waar?
1: Dus ik hoop dat je een lekker trekje hebt meegenomen.
0: Oh, wat goed. Oké, nou weet je wat, ik begin wel gewoon. En dan even kijken. Oh, klapper nou.
3: Team Raoul.
0: Ja, deze gast ken je, heeft met die bam bam al zo'n zomerklapper te pakken. En nu heeft hij dus een nieuwe Yugel en Moving to the Sun.
1: Oh?
0: Deze moet je echt doen, hoor.

0: De plaats Den kreeg pas na zijn geboorte de volledige naam Den Bosch, want de Bosch is hij. Hij heeft weer een nieuwe creatie. Ik heb het over Kaffehausen met zijn nieuwe hit Nike's.
1: Oh.
0: Ja, Kasper, jongen.
2: Klinkt niet als Den Bosch dit, maar...
0: Laten we schuiven. Lekker rij.
2: Oké. Nou, laat het weten via de Slam app. Waar ga je voor in beatboxen vandaag? Wordt het Kafferhauser van Erik Jan? Dan is het team Erik Jan. Of wordt het Raoul? Dan wordt het dus de Yougel. Moving to the Sun. En dan is het dus team Raoul. App het via de Slam app. De uitslag van beatboxen komt eraan. Slam.

0: Onbegrijpelijk, oké.
1: Okay. Hey, goed. Nee, alleen maar er komen wel veel vragen naar die WK-hit van je.
0: Ja,
1: weet
0: dat
1: je?
0: Snap ik ook wel.
1: Ja, ja, toch? Ja. Hey, waar ging je nou voor vandaag?
0: Kaffehausen, Nike's.
1: Oké, okay, eens even kijken hoor.
0: Ja, oh ja. Lekker.
1: Team Erik Jant. Ik ga voor Yugel. Die heeft al zo'n klapper met Bam Bam. Maar dit is dus de opvolger daarvan.

0: Zullen we het daar nog even over hebben? De middagshow. Beatboxen, even kijken. Ja, nou ja, goed, nu ben ik er echt vanaf. Wacht even hoor. Ja, oké. Okay.
1: Hoppakee, ja, hij is
0: Oké, ik ben er weer. Het is een computer. Kan ik niks aan doen. Even kijken, wat hebben we binnengekregen via de Slam-app? Eens even kijken. De voice-appjes die we nu net binnen hebben gekregen via de Slam-app. Team Raoul of Team Erik Jan. Eens eventjes kijken.
1: Ik ben super benieuwd. Alles weer spannend natuurlijk waar ze mee komen.
0: Michel onder andere.
1: Oh, Mies.
0: Mies.
2: Ik ga voor de keus van Erik Jan. Klinkt lekker en ik wil meer van horen.
1: Lekker Mies.
0: Oké. Dan hebben we ook nog Stefan.
3: Ja, die track Nike's die klinkt toch wel heel erg lekker hoor.
0: Oh, dat gaat niet helemaal de goede kant op voor mij, heb ik het gevoel. Annika, ik heb het gevoel dat Annika wel eens mijn...
4: Nou, ik ga vandaag voor Raoul. Oh, ja, dat is wel een hele goeie.
1: Fijn. Beetje jammer, Annika.
4: Groetjes van Annika.
0: Hij is Annika, en even kijken, dan hebben we ook nog Dave.
5: Zeker, joh. Heerlijk.
1: Uw, ja, uw, dat ben jij big.
0: Ik denk Julia, maar nee, oké, dat ben ik. Houden we top. Ik ben blij dat we hem niet ongeldig verklaren. Dus, eens even kijken.
1: Dan, nee, dan moeten we eens op onze vonnis, Vincent.
0: Ja, dat wil ik zeggen. Ik wil even...
6: Ja, ik moet zeggen, Raoul, je doet het heel goed, hoor. Want zullen we het gewoon nu maar bekendmaken?
1: Ja, lijkt mij wel het moment.
6: 85% van de stemmen gaat naar Raoul.
1: Nee!
0: Oh, ja?
6: Nou,
0: ja.
6: Wow,
0: wat goed, zeg.
1: Gefeliciteerd, Pik.
0: Oké, you go and moving to the sun.
1: Ik zou het gewoon doen.
0: Ja, toch?

0: beatboxen. Your Girl en Moving to the Sun. 85% Team Raoul. Dit is de Slam Middagshow. En zometeen komen ze langs. The Boy Next Door.
1: En Jantje, niet te vergeten.
0: En Jantje niet te vergeten. Ze zijn hier over een kwartiertje in de studio. Je hoort ze zometeen in de Slam Middagshow.

0: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
1: Even oranje boven, even borrelen, even sparren. Samen het WK kijken? Bij Spar score je alles voor jouw borrel. Van snacks tot drankjes. Zo geregeld. Bij jouw Spar in de buurt.
2: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Nu met Club Karwei. Gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
4: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog deze week de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
5: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
6: Dat gaan we vieren.
5: Aldi.
7: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
8: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
7: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
8: Wat doe ik aan?
7: Shop nu bij Zalando.
5: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika. 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
6: Dat gaan we vieren!
5: Aldi.
9: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: Nu bij Leen Bakker. Alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
13: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
14: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken en gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van €12,99 voor maar €7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
13: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
15: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals leeschips, paprika en naturel, 175 gram voor maar 99 cent. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
16: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
15: Ook bij Plus, dubbel fris en appelsientje, 1+1 gratis. We doen met je mee, Plus.
17: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
18: Kia. Movement that inspires.
19: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
3: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
20: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
21: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
22: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. De 14 fietsende kinderen die vanmiddag in Zeeland betrokken waren bij een ernstig verkeersongeluk waren met hun basisschool uit Axel op zomerkamp. De groep met twee begeleiders werd geschept door een auto. Twee kinderen en een volwassene kwamen om en vier kinderen raakten zwaar gewond. De toedracht wordt nog onderzocht. In Tilburg is een man neergeschoten die met zijn zoon op het terras van een frietzaak zat, meldt Omroep Brabant. Hij werd in zijn been geraakt en is naar het ziekenhuis gebracht. De schutter is gevlucht. De politie is naar de dader op zoek en roept getuigen op zich te melden. Vals alarm in het Pentagon in Washington. Daar werden delen van het Amerikaanse ministerie van Defensie afgesloten en ontruimd vanwege een mogelijke gevaarlijke stof. Volgens Amerikaanse media bleek het uiteindelijk te gaan om een storing in het luchtkwaliteitssysteem. Het Pentagon is weer vrijgegeven. Bij een stadion in Mexico-stad zijn al urenlang tienduizenden Mexicanen op de been voor de WK-openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika. Die begint om 9:00 na de openingsceremonie. Intussen traint Oranje ook vandaag zonder de geblesseerde keeper Bart Verbrugge. Toch denkt bondscoach Koeman dat hij zondag tegen Japan gewoon meespeelt. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht is het regenachtig. De minima komen uit tussen de 11 en 15 graden. Morgen verloopt ook grijs en het gaat opnieuw regenen. En dit was het nieuws op Slam.
23: 7:00 geweest. Slam met je verkeersupdate op Flitsmeister. Met 3 vertragingen nog gemeld. De A1 Hengelo, Osnabrück voor de grens met Nederland en Duitsland. 5 minuten daar. De A12 Arnhem-Oberhausen voor de grens met Duitsland. 6 minuten. En de A37 knooppunt Helsloot Meppen voor de grens met Duitsland. 5 minuten.
24: Oké, dat is niet heel veel. 1 flitser maar, dat is ook niet heel veel. A13 Rijswijk-Rotterdam bij het conglomeraat Den Haag. 6,8.
23: Zometeen de WK-hit van Erik Jan. Hij komt eraan. En ook zometeen in de studio The Boy Next Door.
25: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
26: Oh. Goedemorgen allemaal.
27: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
25: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
28: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
29: Boost yourself.
30: Pas op hoor, deze is heet.
31: Oef, ja.
30: Wil er iemand nog wat drinken?
31: Ja, lekker.
30: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
31: En voor mij, man.
30: En een frisje voor jou.
31: Dank je.
30: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Nix 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
32: Boost your summer.

0: Sabrina Carpenter en Espresso in de Slam Middagshow. Met onderweg naar de studio The Boy Next Door. Die gasten hebben natuurlijk echt wel een paar klappers gehad. Ook met Chris Cross en met Jody Bernal, die La Collegiella.
1: Jongen, hij is een legend.
0: Ja. Die hebben echt, het zijn echt wel. Het is wel een legend gewoon. Ja.
1: Ik ben benieuwd waar het trio zo meteen wederom mee komt. Ja, maar nou, eerst nog iets wat veel belangrijker is, Roel. Ja, je hebt het heel lang tegen proberen te houden, maar we gaan het toch weer doen.
0: Het moment is daar.
1: De WK-hit.
0: De WK-hit.
1: Ja, Petje en ik, jongen. Weken, nou, maanden geleden al de studio ingedoken.
0: Ja.
1: En ja, we willen gewoon iets groots neerzetten voor het WK. Weet je, natuurlijk, we houden van Oranje, hartstikke leuk. Viva Hollandia, ook superleuk. Maar we wilden hem gewoon toppen, we wilden eroverheen. Maandenlang aan gewerkt.
0: Echt lang mee bezig geweest. Ja. Vandaar de primeur nu, toch? Dit is voor de eerste keer.
1: Dit is voor jou de eerste keer.
0: Ja, dit
1: dus
0: is voor mij de eerste keer.
1: Ik ben heel benieuwd hoe jij hem vindt.
0: Ik zie ook, het is versie 5.
1: Moet je dagen door die eerste vier?
0: Ik ben heel benieuwd. De Slam WK-hit. De middagshow.

0: In de Slam middagshow. Inmiddels binnen in de studio. Een hele mond vol. De boy next door. Jantje, Chip. Welkom, boys.
1: Hey, dankjewel.
2: Jantje, holy shit, Jantje, dat is echt lang geleden.
3: Ja,
2: precies. Echt lang geleden, maar gezellig dat je bent. Hoe gaat het ondertussen, want je bent even net zo lekker?
3: Ja, het gaat helemaal goed, gaat net zo lekker precies.
2: Helemaal goed, Lexi.
4: Ja, gaat goed man, we zijn er weer, dus ja.
2: Lekker, en een nieuwe.
5: Ja, ik ben hier nog nooit geweest.
3: Dankjewel
5: dat ik hier mag zijn.
2: Gezellig, guys.
0: Welkom. Allereerst, volgens mij mag ik een paar feliciteren met de promotie van Willem II naar de Eredivisie.
4: Ja man, zeker.
0: Ja, ik zie twee handen.
4: Leuk. Ja, zeker.
0: En bij jou ook.
5: Ja, ik kom ook uit Tilburg.
0: Nou, gefeliciteerd.
3: Tilburg.
0: Bij eentje kan ik niet beginnen. Nou ja, Ajax denk ik dan, Amsterdam.
3: Ja, Ajax. Alhoewel, inderdaad, dat ook. Ik ben een beetje success supporter. Dus,
0: Oh, okay. Dat is wel lekker. Dat is altijd leuk.
3: Ja, is altijd
0: wat.
3: Als het goed gaat het goed. Hartstikke fijn is dat altijd.
0: Ja. Hey, top boys. Jullie zijn hier niet zonder reden.
3: Nee.
4: Ja, we hebben een nieuw liedje gemaakt.
0: Is dat de reden? Oh, ik dacht de gezelligheid.
4: Ja, maar, dat sowieso. En inderdaad, we hebben twee weken geleden, denk ik nu, op vrijdag. Ja, morgen 2 weken geleden hebben wij een nieuwe plaat uitgebracht. Hinder Building 26. En wat ik erover kan zeggen. Voor de echte hip-hop liefhebbers. Het is natuurlijk een iconisch sample, zeg maar.
0: Ja.
4: En een iconische melodie die we hebben mogen gebruiken met de officiële toestemming. En,
0: dat is dan weer jammer. Het is wel officieel gramma geregeld.
4: Ja,
0: oké.
4: Nee.
0: Het is allemaal
4: officieel geregeld. Ja, en ik had dat idee al iets langer. En het idee was om daar Jantje en Chip op te vragen. En dat was eigenlijk zo gepiept. Dus daar zijn we heel blij mee hoe het is geworden.
0: Ja, want vertel even, het origineel is dus...
3: Ja, Hydro Boys.
4: Ja, Hydro Boys.
0: Uit 2012?
3: 13.
4: Nou, kijk.
3: 12,
4: 13
3: inderdaad.
4: Ja,
3: dat was de Damsco Belmer Anthem. Ja. Dat was keihard. Ik heb daar nog met de cooking swag op gedaan, met mijn polsen. Ik was gewoon eerste klasser. In the building! Ja, keihard. Dus toen kwam Lex in één keer met, wil je op deze tune springen?
0: Ja,
3: sowieso.
0: Hoe kwam dat idee dan ineens?
4: Ik zat al een tijdje eerder met Jantje in de studio. En ik vind zijn flow en de manier waarop hij rapt vind ik gewoon heel tof. Goede woordkeuze. Hij doet toffe dingen op TikTok en hij is zichzelf, denk ik.
0: Ja.
4: Chip, die ken ik nog van langer geleden. We hebben ook wel eens platen gemaakt die soms niet zijn uitgekomen, volgens mij. Nee. Op een Riders Camp, echt nog 5, 6 jaar geleden. Dus wij kennen elkaar gewoon en sowieso uit Tilburg natuurlijk. En het is wel leuk om te zeggen, die is er vandaag ook bij. Johnny 500, misschien ook geen onbekende naam. Die heeft meegeholpen om te schrijven aan deze plaat.
0: Ja.
4: En die ken ik ook al, ik denk misschien meer dan 10 jaar hebben wij daar zomertours naar Lorette Mar en Oliveira mee gedaan.
0: Oh, daar kunnen we het wel even over hebben een tijdje.
4: Ja, dat lang niet gedaan. Over een maandje word ik vader, dus.
0: Oké.
3: Weet je vrouw het ook?
0: Hey, ja, goed. Ik ga hey boys, leuk dat jullie er zijn. We gaan hem zeker zo meteen eventjes draaien. En even een setje ook nog.
4: Ja, hij komt sowieso voorbij in de set. En we hebben ook nog een speciale remix die over een tijdje uitkomt.
0: Okay.
4: Ook van de Hinder Building. Dus die gaan we nu ook voor het eerst draaien.
0: Ah, heel goed. Oké. Zometeen hier in de Slam Middagshow.
4: Yes. Nieuw. Warmer Music.

0: Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend op vrijdag. Elke vrijdag, 24 uur lang, de beste DJ's in de mix. Dat is de Slam Mix Marathon.
1: Mix Marathon.
0: Met deze vrijdag onder andere Fedde Legrand, Oliver Heldens, Mau P en James Hype. De Slam Mix Marathon, ook deze vrijdag vanaf 6 uur.
2: Weer zo'n haarfijn deeltje bij Kruidvat. Nu alle haarstyling van Got2b, Sios en Taft 2 plus 2 gratis. Kom je haar in model brengen bij
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
5: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Alle A-merk snacksauzen, 2 plus 1 gratis. En Nederlandse aardbeien, bak 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
6: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
7: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
8: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
9: Kijk op kwf.nl/voor wie.
10: KWF. Tegen kanker voor het leven.
4: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
11: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
12: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
11: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
13: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung.

0: Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
2: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
4: 18 plus, speelbewust.
5: Ja.
6: Echt serieus? Wat een geld.
7: 18.000, godverdikke me.
8: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
9: BME Legend, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
8: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus, speelbewust.
10: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met €100 korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
11: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade kan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
10: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl.
12: Gaat jouw hart sneller kloppen van de geur van brandend rubber, het gebrul van motoren en snelheden boven de 300 km per uur? Dan is er maar één plek waar jij zelf...

0: te zijn. Hoor jij de racemotoren door de show knallen? App gassen naar de studio en wie weet sta jij binnenkort oog in oog met de actie. Alle info slam.nl.
1: Sta je in de file en spot je ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.

0: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: De Slam Middagshow.
2: En dan gaan we live.

0: Ja.
1: Ja, ja. Lekker, jongens. In de studio, de boy next door. Gantje en Chip. We zitten nog in de afrondende fase. Kom snel deze kant op, Lex.
2: Wat? Geet je USB-sticker niet zo, Pik, want we nemen alles mee hier zo.
1: Ja, we jatten alles. We jatten alles.
3: Zijn we weer.
1: Hey, top man.
3: Ja, was leuk. Even, snel.
1: Even kijken, zal je microfoon opzetten, dan sta je ook. Dat is ook lekker.
4: Kijk, lekker. Hey,
5: ja, want die laatste was dus een officiële remix die nog uitkomt de komende weken. Dus,
1: zo goed,
5: die
1: hoor.
5: Komt er ook nog aan. Ja, toch? Een beetje gas geven, dus het werkt live ook supergoed.
1: Jullie hadden hem ook nog niet gehoord? Of,
5: ik heb hem net binnen, die master eigenlijk. Hier onderweg, ja.
1: Oh, echt een primeur. We krijgen primeur na primeur, want de rest wist ook nog niet je vader zou worden over 6 weken.
5: Ja, niet inderdaad. Ja,
2: dat gaat snel, hè?
5: Eén grote verrassing.
1: Kan heel snel gaan allemaal. Hey, wat betreft de zomer, staat er nog wat leuks op de planning?
5: Ja, genoeg veel intro dingetjes, studenten dingen en zo. Dus daar komt deze ook al van pas, denk ik.
1: Ja, dat denk ik ook wel. Ik denk dat wel
6: zeer zeker. Hij staat ook in al die lijsten, toch? Allemaal studentenhits, lijsten, disco's. Geweldig.
5: Ja, check hem, man. Zet hem in je lijst.
1: Ja,
5: in de building.
1: In de building. 2026.
5: Juist, zeker, man.
1: Oké, wat goed. En nog een beetje op tour door het land. Jij dus...
5: We zijn al elk weekend op pad. We zijn altijd op pad.
1: Vader of niet?
5: Ja, komende maand zal het wel iets rustiger worden misschien, maar...
1: Maar we zien je snel weer in Salau en alles.
5: Zeker.
1: Ja, oké, okay, top goed. Man. Hey, top dat jullie waren, boys.
5: Yes, thanks, man.
1: Dankjewel. Slim middag. Ja, dat was hem dan ook meteen, Erik Jan.
2: Zeg, piepen de bandje, jongen. De koffieshop wacht.
1: Ja.

0: Dat bootje. Waar je al jaren van droomt. Lekker elke vakantie het water op. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
1: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan. ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
0: Open nu gemakkelijk ASN Sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
2: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Het is donderdag, dus ga met die banaan naar Fomar. Elke donderdag scoor je een kilo bananen voor maar 99 cent.
5: Fomar, voordeel markt. Fomar, voordeel markt.
6: 25 jaar direct lease en wie jarig is, tracteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
7: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
8: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
6: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
9: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot 300 euro korting per persoon. Op sunweb.nl.
10: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA. Een wereld aan ideeën.
11: Dit WK mis je niets op SBS6. Met elke dag om 5 uur alle samenvattingen in het Oranje Café. De ongezouten meningen van vandaag Inside Oranje.
12: Ik denk dat ze niet eens de groepsfase overleven.
11: Dat wordt best lastig. Het laatste nieuws van Noah uit Amerika. En de gezelligste nazit met de Oranje Zomer.
13: We worden wel wereldkampioen.
14: Ja, tuurlijk.
11: Beleef het WK-gevoel dagelijks vanaf 5 uur op 6.
15: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 45 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
16: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
17: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
16: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
17: Wat doe ik aan?
16: Shop nu bij Zalando.
18: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
19: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
20: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts 99 euro aanbetaling.
19: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Nu vanaf 464 euro netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
21: Hakjes spitsuur, want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hakborietenschotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en peulvruchten, zo haal je alles uit je dag.
22: Hakje dag!
23: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
24: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. De
0: De aanrijding tussen een auto en een groep fietsende kinderen in Zeeland heeft nog een leven geëist. Een van de zwaargewonde kinderen is overleden. Daarmee zijn 3 kinderen en een leraar omgekomen. 3 kinderen liggen nog zwaargewond in het ziekenhuis. Ze waren op zomerkamp toen ze door een auto werden geschept. De 19-jarige bestuurder is aangehouden. Een deel van de medewerkers van het Nijmeegse Radboud UMC die in quarantaine zaten om het hantavirus mogen weer gaan en staan waar ze willen. In totaal 12 medewerkers behandelden een patiënt die op het cruiseschip Hondius met het hantavirus besmet was geraakt. De medewerkers die niet werkten met het bloed van de patiënt zijn weer uit quarantaine. Het WK voetbal is officieel begonnen. In Mexico-stad is de openingsceremonie van het toernooi van start gegaan in een uitverkocht stadion met ruim 80.000 mensen. Er zijn optredens van onder meer Shakira, Burna Boy en Andrea Bocelli. Het WK is dit jaar in Mexico, de Verenigde Staten en Canada. Het gaat nog wel even duren voordat de triomfboog die president Trump in Washington wil laten bouwen af is. Het kost 3 jaar lang bijna dag en nacht werk, blijkt uit documenten. De boog lijkt op de Arc de Triomphe in Parijs, maar wordt hoger, 75 meter. In Amerika 250 feet. Een verwijzing naar het 250-jarig bestaan van de VS. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht gaat het regenen en het koelt af naar 15 graden. Ook morgen veel regen en het is fris met slechts 14 tot 17 graden. En dit was het nieuws op Slam.
1: We denken na over een koophuis.
13: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
13: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
14: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
24: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu bijna alle producten van Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
25: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2 plus 1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
26: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
23: Elke vrijdag 24 uur in de mix. De Slam Mix.

0: WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag... hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
2: Kleine billetjes, grote actie. Bij Trekpleister. Nu, Pampers luiers en luierbroekjes. XXL packs. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Fan of the Year 2026.
9: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
10: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
11: Hola, collega.
12: Hey.
11: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, het barbecue buffet, verse vis.
12: Mark?
11: En die prijzen.
12: Mark, jij ging toch alleen even naar Macro voor koffiebonen?
11: Oeh, ja.
13: Kom maximaal zomeren bij Macro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Macro, de voordeligste groothandel.
14: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
15: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
14: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
16: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
17: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
18: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
19: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
20: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
21: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij... maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
22: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
21: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
23: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
24: Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl.
0: Deze deal geldt het eerste jaar bij een tweejarig abonnement.

0: muziek ontdek je op Slam.
1: Bibi Rexha en David Guetta. Sad Girls.
0: Nieuw.
1: Meer muziek. Tiësto en Olivia Sebastianelli. Don't lose your

0: niet een succesverhaal eruit. Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice agurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
1: Dit WK mis je niets op SBSS. Met elke dag om 5 uur alle samenvattingen in het Oranje Café. De ongezouten meningen van vandaag in Site Oranje.
2: Ik denk dat ze niet eens groepsfase
3: overleven. Dat wordt best lastig.
1: Het laatste nieuws van Noah uit Amerika. En de gezelligste nazit met de Oranje Zomer.
4: We worden wel wereldkampioen. Ja,
1: beleef het WK-gevoel dagelijks vanaf 5 uur op 6.
5: 25 jaar Direct Lease. En wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
8: 18 plus, speelbewust.
9: Ja.
10: Echt serieus?
9: Wat een geld.
11: 18.000, godverdikke me.
12: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
13: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
14: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
13: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
14: Wat doe ik aan?
13: Shop nu bij Zalando.
12: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
8: 18 plus, speelbewust.
15: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
16: Kleine billetjes, grote actie, Patrick Pleister. Nu, Pampers luiers en luierbroekjes, XXL packs, 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
17: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leuksteTickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leuksteTickets.nl.
18: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
19: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
20: Kia. Movement that inspires.
18: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
21: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we Oranje.
22: Via je smart speaker, app.

0: Meis. De aangehouden verdachte van de dodelijke aanrijding met een groep fietsende kinderen in Zeeland is een 19-jarige man uit Hulst. De kinderen waren op schoolkamp en werden bij vogelwaarden geschept door een auto. Er vielen 4 doden en 3 kinderen zijn zwaar gewond. Of de verdachte de auto bestuurde is niet bekendgemaakt. En de Zeeuwse gemeente Terneuzen heeft geschokt gereageerd en zegt mee te leven met alle betrokkenen. De waarnemend burgemeester is diep geraakt en spreekt van een hartverscheurend drama. Hij zegt dat veel inwoners het verdriet intens zullen voelen. Bij de basisschool in Axel zijn bloemen neergelegd. President Trump zegt voorlopig af te zien van nieuwe aanvallen op Iran. Volgens hem gaan de gesprekken met Iran en andere landen in het Midden-Oosten de goede kant op. Trump zegt dat er op hoofdlijnen een akkoord ligt. Of Iran daar zelf ook echt mee heeft ingestemd is nog niet duidelijk. En het WK voetbal is nu echt begonnen. Tijdens de openingsceremonie in een stadion in Mexico-stad gingen de 83.000 toeschouwers uit hun dak. Helemaal toen Shakira en Burna Boy het WK-lied Dai Dai zongen. Vanavond is ook de eerste wedstrijd van het toernooi. Gastland Mexico speelt tegen Zuid-Afrika. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond is het overal bewolkt en vanuit het westen trekt er regen over het land. Ook vannacht is het regenachtig. Morgen wordt er ook regen verwacht en is het fris met maximaal 17 graden. En dit was het nieuws op Slam.
1: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
3: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
4: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
5: Kijk op kwf.nl/voorwie.
6: KWF. Tegen kanker voor het leven.
1: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Nu bij Coolblue, WK-deals. Van televisies en beamers tot friteuses en koelkasten. Bekijk onze voorzetjes en score ze op Coolblue.nl of in de Coolblue-app. Vandaag besteld, morgen juichen.
10: Boost your summer.

0: Dit is Boef en familie Janssens eerste surfboardavontuur. Boek nu last minute je vakantie juist voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
4: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
5: Ik wil als dino.
6: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
4: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
7: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
4: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: De busvulweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat. Werkt voor je.
10: Scoor nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
11: Jij bent mijn kampioen.
9: 25% korting en een gratis krat op Griffon Polymax montagelijm. Bij Bouwmaat.
12: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met €100 korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
13: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken. En gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van €12,99 voor maar €7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
12: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
14: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
15: Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
16: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
15: Sorry Bo, het is beauty.
16: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social deal, deals die je niet mag missen.
17: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
16: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
18: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
19: Welkom in Afrika!
18: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
20: Help!
21: GWC!
20: Help!
21: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
22: Laten we het proeven.
21: Opdrachten uitvoeren.
23: Moeten we dat poep mengen? Ah! Dit is een grap.
21: Maar wie het best integreert...
24: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
21: ...wordt tot ere Himba gekroond.
25: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
26: Kick it to the tribes!
27: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
28: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
29: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
30: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
31: Het is donderdag.
0: Dus ga met die banaan naar FOMAR. Elke donderdag scoor je een kilo bananen voor maar 99 cent.

0: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
1: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson plug-in hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
0: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
2: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
3: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC Vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
2: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
4: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
5: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu bijna alle producten van Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
6: Wil jij een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
7: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
8: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Lease vanaf nu meer dan 1 fiets via leaseabike.nl.
9: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
11: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
12: Met deze week in de bonus. Alle Café en Helmand sausen, tweede gratis.
11: Lekker hoor.
12: Alle Kwekkenboom, Doeka en Top King Oven en Airfryer snacks, ook tweede gratis.
11: Boeie.
12: Alle bad- en doucheproducten en deodorant, ook tweede gratis.
11: Zoé.
12: En AH smaaktomaten, 2 bakken, 40% korting.
11: Yes.
12: De meeste en de beste aanbiedingen.
11: Hamster.
13: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
14: 1 ijs koffie voor mevrouw.
13: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
15: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
16: Pas je eindelijk het perfecte...

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Je hebt deals en je hebt Tui deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan 499 euro per persoon. Boek nu bij Tui.
2: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
3: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Na de dodelijke aanrijding met een groep fietsers is er een bijeenkomst geweest op een basisschool in Axel, meldt Omroep Zeeland. Een groep kinderen van de school werd vanmiddag aangereden door een auto. Ze waren op schoolkamp. Er vielen 4 doden en er zijn 3 zwaar gewonden. De bijeenkomst was voor ouders en medewerkers. Iran ontkent dat er een deal is om de spanningen met de Verenigde Staten te beëindigen. Daarmee spreekt Iran president Trump tegen. Die zei vandaag dat er een akkoord dichtbij is en dat daarom nieuwe aanvallen op Iran niet doorgaan. Volgens Iraanse media is het nog te vroeg om van een deal te spreken. Bij een steekpartij in Den Haag is een man gewond geraakt. Het gebeurde in een portiekwoning vlakbij het Zuiderpark, meldt Omroep West. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een verdachte opgepakt. Over de aanleiding van de steekpartij is nog niets bekend. En Max Verstappen rijdt dit weekend in de Formule 1 Grand Prix van Barcelona met een splinternieuwe motor. Dat moet wel, want de oude doet het niet meer, zei hij. Verstappen viel zondag uit in de race van Monaco door pech aan de motor en was niet meer te repareren. Voor het vervangen krijgt hij geen gridstraf. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht is het bewolkt en regenachtig. Morgen wordt er ook regen verwacht en is het fris met maximaal 17 graden. En dit was het nieuws op Slam.
4: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
4: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Oh, heerlijk hier, hè?
8: Ja, eindelijk even niks.
9: Dit is echt nice.
10: Hola, le pongo dos cervezas.
11: Hola, señor. Sí, 2 bier.
9: Voor mij?
7: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
10: Por favor.
9: Proost. Proost.
12: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
2: Elke vrijdag 24.

0: Summer. Summer 500. Wat is jouw nummer 1 zomerhit? Stem nu op je favoriet via slam.nl. Slam. Summer 500. Vanaf maandag.
1: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
3: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder 1 dak. Vind snel jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
4: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even 1 zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.

0: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
1: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
0: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
1: Wat doe ik aan?
0: Shop nu bij Zalando.
2: Oh nee, een take. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Adtap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
3: Adtap.
2: Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
4: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
5: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.

0: specialist.
1: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
2: De laatste keukentrends? Keukeloos heeft het. Keukeloos.nl.
3: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
4: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika Land Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
7: 10 tenders alsjeblieft.
8: Ja, dat is dan €8.
7: Hè? 8? Oké.
9: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor €8. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
10: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
11: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
12: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Libressen 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
10: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
13: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
14: Oranje. Get ready for the OG.
15: All y'all bitches wanna look like me.
16: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: 18 plus, speelbewust.
2: Ja.
3: Serieus?
2: Oh,
3: wat een geld.
4: 18.000, godverdikke me.
5: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
7: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
8: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
9: Kijk op kwf.nl/voor wie. KWF. Tegen kanker voor het leven.
5: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
1: 18 plus, speelbewust.
10: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
11: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Voor de dodelijke aanrijding met fietsers in Zeeland is een 19-jarige man uit Hulst aangehouden. Maar de politie heeft niet gezegd of het de bestuurder is van de auto die een groep van 14 fietsende kinderen en hun begeleider schepte. De kinderen waren op schoolkamp. 3 kinderen en een leraar kwamen om en 3 kinderen raakten zwaar gewond. Er lijkt een asielzoekerscentrum te komen in Zandpoort-Zuid, vlakbij Haarlem. De provincie steunt de plannen daarvoor, ondanks dat het centrum in beschermd landschap komt te liggen. Het is de bedoeling dat de komende 10 jaar 200 asielzoekers worden opgevangen. Het centrum zou klaar moeten zijn in 2028. De marathon van Utrecht wordt volgend jaar misschien niet meer in mei gelopen. De gemeente en de organisatie gaan er volgens RTV Utrecht over in gesprek. Dit jaar was het erg warm en hadden veel mensen het zwaar. En er is ook iemand overleden. Direct na de marathon werd in Utrecht al geroepen om niet meer in mei te lopen door warm weer. En in Mexico-stad hebben groepen mensen de politie belaagd buiten het stadion waar de eerste WK-wedstrijd werd gespeeld. Volgens Mexicaanse media zijn er meerdere groepen op afgekomen. Leraren willen meer loon en er zijn protesten tegen nieuwe pensioenregels. De rellen begonnen vrijwel tegelijk met de openingswedstrijd in het stadion. Het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht is het bewolkt en regenachtig. Morgen wordt daar ook regen verwacht en is het fris met maximaal 17 graden. En dat was het nieuws op Slam.
12: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
13: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
12: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
14: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
15: Boost your summer.

0: windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
1: Goedemorgen!
2: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
0: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
3: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
4: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
5: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Weer zo'n haarfijn deeltje bij Kruidvat. Nu alle haarstyling van Got2be, Sios en Taft 2 plus 2 gratis. Kom je haar in model brengen bij
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
9: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
8: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
10: Gaat jouw hart sneller kloppen van de geur van brandend rubber, het gebrul van motoren en snelheden boven de 300 km per uur? Dan is er maar één plek waar jij 26 tot en met 28

0: motoren door de show knallen. App gassen naar de studio. En wie weet sta jij binnenkort oog in oog met de actie. Alle info, slam.nl.
1: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.

0: Daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
1: Only Geisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
2: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Pas je eindelijk het perfecte.

0: juiste potje? Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
2: Welkom in Afrika!
1: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
3: Help!
4: GWC!
3: Help!
4: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
5: Laten we het proeven.
4: Opdrachten uitvoeren.
6: Moeten we het boek mengen? Dit is een grap.
4: Maar wie het best integreert...
7: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
4: ...wordt tot ere Himba gekroond.
8: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
1: Tickets to the tribes.
4: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
9: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.

0: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: Oh. Goedemorgen allemaal.
2: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
0: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
3: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Wee! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Dus jij denkt aan inkt en toners bij 123 Inkt?
5: Eigenlijk niet. Wel aan printpapier en niet-machines. Jullie assortiment is zo groot.
4: Zo geregeld. 123inkt.nl.
6: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
7: Je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM en in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
8: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Bij het strand van Nesselanden in Rotterdam blijft tot 1 oktober extra politie rondlopen. En die mogen iedereen fouilleren. Met mooi weer komen er ook veel kinderen en dat moet volgens burgemeester Schouten veilig zijn. Met Pinksteren werd er 2 avonden op rij gevochten en er was ook een steekpartij. Toen vond de politie ook wapens en munitie. President Trump heeft met premier Netanyahu van Israël gebeld over de deal met Iran. Die zou er bijna zijn. Dat zou betekenen dat Iran al zijn verrijkt uranium moet inleveren en dat ze geen raketten meer mogen maken. De deal zou volgens Trump komend weekend al getekend worden in Europa. Iran zegt dat de deal nog lang niet rond is. In de Utrechtse gemeente De Ronde Venen hebben ze de jongste vrouwelijke wethouder van Nederland. Dat is de 24-jarige Amber Beyer van het CDA, die medewerker is op het ministerie van Binnenlandse Zaken. Beyer zat sinds vorig jaar in de gemeenteraad en stond op plek 2 op de kieslijst van het CDA in De Ronde Venen. En gastland Mexico heeft de openingswedstrijd op het WK gewonnen van Zuid-Afrika. Het werd 2-0 in Mexico-stad. Het eerste doelpunt viel al na 9 minuten spelen. Er werden ook 3 rode kaarten getrokken. 1 voor Mexico en 2 voor Zuid-Afrika. Vannacht om 4 uur is de volgende wedstrijd. Dat is Tsjechië tegen Zuid-Korea. Het weer van Weer Online. Vannacht is het bewolkt en regenachtig. Morgen wordt er ook regen verwacht en is het fris met maximaal 17 graden. En dat was het nieuws op Slam. Boost your summer.

0: smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. In het Groningse Pekela komt de PVV in de coalitie, melden regionale media. PVV was de grote winnaar van de verkiezingen in Pekela. Ze willen samenwerken met SP en CDA. SP had er moeite mee, maar ging toch akkoord. PVV in Pekela wil de banden met de partij van Geert Wilders verbreken en onder een andere naam verder gaan. Na twee onrustige avonden met Pinksteren blijft de politie nog tot 1 oktober aanwezig op het strand van Nesselande in Rotterdam. Ze mogen ook iedereen fouilleren. In het Pinksterweekend werd een wapen en munitie gevonden. Burgemeester Schouten wil dat van straat, zodat het ook voor kinderen op mooie dagen veilig is op het strand. In Utrecht gaan ze praten over een andere datum voor de marathon, meldt de regionale omroep. Vorige maand hadden veel deelnemers het erg zwaar door de warmte en er is ook iemand overleden. Toen werd al geroepen om de marathon te verplaatsen naar een koelere periode in het jaar. Met warm weer is er meer kans op een hitteberoerte. En voetbalclub Feyenoord wordt eindelijk eigenaar van Stadion Feyenoord. Tot nu waren dat twee losse bedrijven. Er is lang over gepraat, omdat aandeelhouders van het stadion het niet eens waren met de voorwaarden. Nu zijn ze dat wel. Feyenoord investeert tientallen miljoenen om het stadion op te knappen. Er is heel veel achterstallig onderhoud. Het weer van Weer Online. Vannacht is het bewolkt en regenachtig. Het is 11 tot 15 graden. Overdag wordt herfstachtig, grijs met veel regen en 14 graden. Als het droog is, kan het 17 graden worden. En dat was het nieuws op Slam. Boost your summer. De

0: en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Bij een flat in Amsterdam-Osdorp is een explosie geweest. Volgens AT5 was de klap in een groot deel van Amsterdam te horen, zelfs in het centrum. Een deel van de gevel is ingestort en er is een grote brand ontstaan. Alle bewoners moesten midden in de nacht naar buiten. De brandweer houdt er rekening mee dat er meerdere slachtoffers zijn. 10 kinderen zijn gewond geraakt in Suriname bij een ongeluk. Een vrachtwagen botst op het busje waar ze in zaten, meldt een Surinaamse nieuwssite. Ze werden van achteren geraakt bij het afslaan en belanden in de bosjes. De bestuurster en 4 kinderen moesten voor controle naar het ziekenhuis. 2 kinderen moesten even blijven. Iran heeft een schip tegengehouden dat door de straat van Hormuz wilde varen. Die is gesloten voor olietankers en vrachtschepen. Iran zegt schepen aan te vallen als ze er toch door proberen te varen. Vanuit meerdere plaatsen langs de zeestraat worden explosies gemeld. Iran zegt dat die er niet waren bij het schip. En José Mourinho wordt weer de trainer van Real Madrid. Dat was hij ook al van 2010 tot 2013. Hij tekent voor 3 jaar bij Real Madrid. De president van de club beloofde al dat hij Mourinho zou terughalen als hij zou worden herkozen. En dat gebeurde. Mourinho had bij het Portugese Benfica nog een contract voor 2 jaar. Het weer van Weer Online. Vannacht is het bewolkt en regenachtig. Het is 11 tot 15 graden. Overdag wordt herfstachtig, grijs met veel regen en 14 graden. Op droge momenten kan het 17 graden worden. En dat was het nieuws op Slam. Boost your